plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcous van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij 1 omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. Reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het nieuws.

luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten. Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht. Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. Reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het nieuws. Vandaag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçao's vlag naar de Iraanse haven voer aangevallen wegens schending van de blokkade van de straat van Hormuz. CENTCOM meldt dat de Hellfire-raketten op de schoorsteen zijn afgevuurd, waarna het legerschip niet langer richting Iran onderweg was. De VS zeggen herhaaldelijk gewaarschuwd te hebben. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer volgens het Rode Kruis. Op het hoogtepunt waren zo'n 40 mensen die konden hun telefoon opladen en kregen maaltijd en water. Gisteravond was er plek voor alle wachtenden, dus niemand hoefde naar Oude Pekela. Het Rode Kruis wil snel een betere plek. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. Reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçao's vlag naar de Iraanse haven voer aangevallen wegens schending van de blokkade van de straat van Hormuz. CENTCOM meldt dat de Hellfire-raketten op de schoorsteen zijn afgevuurd, waarna het legerschip niet langer richting Iran onderweg was. De VS zeggen herhaaldelijk gewaarschuwd te hebben. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer volgens het Rode Kruis. Op het hoogtepunt waren zo'n 40 mensen die konden hun telefoon opladen en kregen maaltijd en water. Gisteravond was er plek voor alle wachtenden, dus niemand hoefde naar Oude Pekela. Het Rode Kruis wil snel een betere plek. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. Reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het vulseizoen voor 33% gevuld, ver onder het geadviseerde niveau van 80% voor de winter. Vorig jaar stond de vulgraad rond deze tijd al boven 40%. Staatsbedrijf EBN vult inmiddels bij, maar experts vinden Nederland nog niet klaar voor een koude winter. Rook van bosbranden in Ontario heeft Toronto bereikt, waar de kwaliteit volgens het IQR nu wereldwijd de slechtste is van alle grote steden. Dat meldt de Nationale Weerdienst. Ook New York kampt ermee met gezondheidswaarschuwingen en een vijfde plaats op de IQR-lijst. De rook blijft mogelijk tot het weekend hangen. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçao's vlag naar de Iraanse haven voer aangevallen wegens schending van de blokkade van de straat van Hormuz. CENTCOM meldt dat de Hellfire-raketten op de schoorsteen zijn afgevuurd, waarna het legerschip niet langer richting Iran onderweg was. De VS zeggen herhaaldelijk gewaarschuwd te hebben. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer volgens het Rode Kruis. Op het hoogtepunt waren zo'n 40 mensen die konden hun telefoon opladen en kregen maaltijd en water. Gisteravond was er plek voor alle wachtenden, dus niemand hoefde naar Oude Pekela. Het Rode Kruis wil snel een betere plek. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven krijgen sterk uiteenlopende bijdrage aan inkomenstoeslagen. Dat blijkt uit onderzoek van Denktank IPE. Zo krijgt een huishouden in Oost-Gelre jaarlijks 1000 euro... terwijl buurgemeente Eibergen niets uitkeert door een andere inkomensgrens. Onderzoeker Van Dijk vergelijkt de regeling met een postcode loterij. President Trump gaf ICE-agenten opdracht verkeersstops te hervatten als arrestatiemethode en noemde dit onmisbaar tegen criminaliteit. Daarmee gaat hij in tegen grenscoördinator Tom Homan, die dinsdag juist een onbepaalde stop had aangekondigd. Die volgde nadat agenten in Texas en Maine binnen enkele dagen 2 bestuurders doodschoten. De Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het vulseizoen voor 33% gevuld, ver onder het geadviseerde niveau van 80% voor de winter. Vorig jaar stond de vulgraad rond deze tijd al boven 40%. Staatsbedrijf EBN vult inmiddels bij, maar experts vinden Nederland nog niet klaar voor een koude winter. Rook van bosbranden in Ontario heeft Toronto bereikt, waar de kwaliteit volgens het IQR nu wereldwijd de slechtste is van alle grote steden. Dat meldt de Nationale Weerdienst. Ook New York kampt ermee met gezondheidswaarschuwingen en een 5e plaats op de IQR-lijst. De rook blijft mogelijk tot het weekend hangen. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: De matinée met Leni Loden.
1: Het is woensdag 15 juli en buiten is het 28 graden. En de temperatuur zal nog oplopen. Binnen is het lekker koel, want wij zitten hier aan de Arnhemseweg in Erco. Goed, wij gaan vanmiddag weer u verblijden met een aantal gasten. Vanmiddag hebben wij onder andere gaan we praten met Monique. Zij treedt op aanstaande zondagmiddag in het Oranjepark in de muziektent. En met Fedde en Marloes gaan wij het hebben over fietsen voor het goede doel en wel UNICEF. Goed, dat zijn een aantal leuke gasten. Een tweede uur natuurlijk ook, maar dat ga ik straks vertellen. En we hebben ook Kai hier bij ons zitten tegenover mij. Die zit hier eventjes mee te kijken. Hartstikke gezellig. Kai, welkom. En Guido die zit er natuurlijk ook bij, want die gaat Kai het een en ander uitleggen. Guido doet de techniek en de muziek. En ik zeg het iedere week maar weer. U kunt bellen op 055 540 1978. En daar kan je gewoon een plaat aanvragen. Maar dit is Henk Wijngaard. Let's do it.

Ja, als Henk Wijngaard met de vlam in de pijp scheurt hij door naar Brennerpas. Ja, Henk Wijngaard die is een tijdje geleden 80 jaar geworden. Hij zat al heel lang in het vak. En hij heeft zijn vrachtwagen weer teruggekregen. Ja, dat is natuurlijk heel mooi voor Henk Wijngaard. Die woont in Grunningen. Daar woont die man.

daar zitten. Ook heel leuk. En dan kan je genieten van Waylon en het orkest. En het duurt van 2 tot 4 uur. Goed, straks gaan wij eventjes met onze gasten praten. Om 2:15 is dat. Dat is het bijna nog 5 minuten. Dan gaan we met Fedde en Marloes praten over fietsen voor UNICEF. Maar we gaan eerst nog even naar YouTube.

0: Okay. Ja, U2 was dat. En ja, ik ben al even in gesprek met mijn gasten, hartstikke leuk. Die zitten tegenover mij. Dat zijn Fedde en Marloes, moeder en zoon. Welkom allebei.
1: Dankjewel.
0: Ja, Fedde, ik begin even met jou. Hoe oud ben jij?
2: Ik ben 11 jaar.
0: 11 jaar. Oké, okay, ik vraag het niet aan Marloes hoor. Ik hoef het niet te weten.
1: Nee.
0: Ik begin even met Marloes. Marloes, ik zie je, jullie gaan fietsen voor UNICEF.
1: Klopt.

0: En ja, ik denk toch dat ik dan weer bij Verder moet zijn. Want jij hebt dit niet bedacht, hè, Marloes?
1: Ik heb dit zeker niet bedacht.
0: Nee, Verder, ik kom weer bij jou. Dat is jouw afdeling, hè? Jij hebt dit bedacht. Ja. Jij wil fietsen voor UNICEF, voor het goede doel. Hoe ben jij zo op het idee gekomen?
2: Nou, ik zag het op het jeugdjournaal. Want daar komt wel vaker iets met UNICEF voor. En daarom heb ik gekozen voor UNICEF.
0: Oké, en wat zie jij dan op het jeugdjournaal? Wat wordt er dan getoond? Wat voor beelden?
2: Kinderen in oorlog helpen ze dan en zo.
0: Ja.
2: En kinderen die het moeilijk hebben, die minder geld hebben thuis.
0: Mm-hmm. En omdat wij het hier met z'n allen zo goed hebben, dacht jij van, ik ga mij inzetten voor het goede doel.
2: Ja.
0: Ja. En jij zegt net, je ziet wel meer dingen op jeugdjournaal waar je een beetje triestig van wordt.
2: Ja.
0: Oké, en eentje daarvan is UNICEF.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Marloes, wat dacht jij toen Verder met dit idee kwam?
1: Nou, mijn hart maakte een klein sprongetje eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, ik vond het wel heel erg leuk om te horen dat hij dit wilde doen.
0: Oké. Maar Verder, hoe ga jij dat dan doen? Jullie gaan fietsen en dan, nou ja, dan moet iedereen natuurlijk, hè, je wil heel veel geld ophalen. Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Nou, we gaan zeg maar, voornamelijk hebben we een al naar familie gestuurd.
0: Ja.
2: En
0: die hebben
2: naar de juf en de kinderen.
0: De klas?
2: De klas, ja. En dan ook nog willen we van degene die waar we thuis gaan logeren doen.
0: Oh, die
2: met de QR-code.
0: Oh, dan kunnen ze scannen zo?
2: Ja.
0: En dan krijgen jullie dat geld binnen?
2: Ja.
0: En dan gaat dat direct naar UNICEF?
2: Ja.
0: Oké. En hoeveel kilometer gaan jullie fietsen Verder?
2: We gaan 1000 kilometer fietsen.
0: 1000 kilometer? Op een echte fiets?
2: Ja.
0: Geen elektrische?
2: Nee.
0: Nee? En ben je ook aan het trainen?
2: Ja, we hebben 3 dagen een keer gedaan.
0: Ja.
2: Toen hadden we iets van 150 gefietst. En dan doen we zeg maar ongeveer 50 per dag.
0: Oké, en dat is ook de bedoeling als je begint met fietsen voor het goede doel?
2: Ja.
0: En wanneer, Marloes, wanneer gaan jullie beginnen?
1: We gaan maandag vertrekken.
0: Aanstaande maandag.
1: Oh. Ja, dus het komt nu dichtbij.
0: En maar hoe doe je dat dan? Je gaat 50 kilometer per dag fietsen. Je stapt hier op de fiets?
1: Ja, klopt. We beginnen gewoon hier in Apeldoorn.
0: Ja.
1: En het plan is ongeveer 50 kilometer per dag. Ja, mm-hmm. We weten niet precies hoe het gaat natuurlijk. Dus het kan iets meer of iets minder worden. En dan, dan zullen we 20 dagen zo'n beetje op de fiets zitten. Of iets langer, iets korter. Dus we hebben er 4 weken voor uitgetrokken.
0: 4 weken. En je hebt 4 landen gaan jullie bezoeken. Hè? Noem maar even Verder. Welke landen ga je bezoeken?
2: Als allereerst gaan we Duitsland.
0: Ja.
2: Daarna gaan we oversteken door Limburg.
0: Mm-hmm.
2: En dan weer naar België.
0: Ja.
2: En dan heel even naar Frankrijk.
0: Oké.
2: En dan weer via België terug naar Nederland.
0: Hoe is je Frans? Kun je een beetje uit de voeten met Frans?
2: Nee.
0: Maar zo lang ben je niet in Frankrijk, hè?
2: Nee.
0: Dat maakt niet uit.
2: 1 kilometer of 2.
0: Oh, dat is niet zo heel ver. En heb jij ook de route een beetje bedacht Verder?
2: Ja, ik heb eigenlijk de route zelf bedacht.
0: Oh, jij neemt gewoon je moeder mee, zeg maar. Dus het is gewoon andersom, hè? Meestal neemt moeder de kinderen mee. Maar jij neemt gewoon je moeder mee achter op de fiets. Ga lekker zitten en trappen maar.
2: Ja.
0: Ja, toch? Vier landen doen jullie aan. En zijn jullie ook herkenbaar op de fiets? Dat je zeg maar door een land rijdt, dat je een bordje op de fiets doet, een vlaggetje of weet ik veel. Dat ze ook zien waarvoor jij fietst Verder.
2: Daar hebben we eigenlijk nog niet over nagedacht.
0: Oh, oké. Maar het zou nog kunnen natuurlijk. Want dan zien mensen jou fietsen, jullie. En dan ze denken, zo, waar zijn die mee bezig? En dat ze dan ook gelijk die QR-code willen scannen.
2: Ja, dat
0: is misschien nog
2: kunnen.
0: Een idee. Maar ja, het is kort dag, hè? Maandag gaan jullie al weg. Dat allemaal nog moet regelen. Maar misschien kan je vader, wil je vader dat doen? Maar die gaat niet mee, hè?
2: Nee, papa gaat niet mee.
0: Nee, die gaat niet mee. Jullie gaan echt met z'n tweeën.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Verder, welke muziek vind jij leuk?
2: Een beetje pop.
0: Beetje popmuziek. En heb jij ook een band of zo? Een groep?
2: Nee. Ik heb eigenlijk helemaal niks met muziek.
0: Oh, heb jij niks met muziek?
2: Ja, ik luister het wel, alleen Ik doe Verder niet echt wat mee.
0: Nee. Maar je hebt wel een radio aan en zo.
2: Ja. Altijd als ik ga slapen heb ik Radio 538 aan.
0: Oh, Radio 538. En Taylor Swift, ken je die?
2: Ja, maar die luister ik niet.
0: Oh, nee. Nou, dan moet Guido even een andere opzoeken. Want Guido die dacht van, nou, misschien houdt hij wel van Taylor Swift of zo. Nee, dat is het niet. Nee, en hoe heet dat andere meisje die zo populair is op dat moment? Dat is een Nederlandse dame.
2: Roxy Dekker?
0: Ja, Roxy Dekker. Nee, die zit er niet in. Die verkopen wij niet vandaag. Die hebben we niet. Nee, die zit niet in onze bak. Wij hebben wel Bruno Mars.
2: Ja, die vind ik ook wel leuk.
0: Nou, die vind jij wel ook. Zeg, zullen wij daar even naar gaan luisteren? En dan gaan wij straks even verder praten. Want ik vind dat jij er prachtig uitziet met jouw lange haar. Maar daar is wel iets mee aan de hand. Maar dat horen we zo.

0: verder die ziet hij in één keer een bekende meneer staan. Wie is dat dan verder? Wat, die meneer?
1: Ja, dat is de meneer van de tv.
0: Ja, die heet Theo, die meneer.
1: Dat wist hij.
0: Jij denkt van, dat is meneer van de tv. Want jij bent ook al op de tv geweest, ja. Dus, met dit verhaal.
1: Ja.
0: Oké, je wordt hartstikke bekend, man. Ja, je wordt heel bekend. Goed, Marloes, ik had het net met jou even over overnachten. Waar doen jullie dat?
2: Ja, het plan is dat we zoveel mogelijk bij mensen thuis gaan overnachten. Via vrienden op de fiets.
0: Ja.
2: En dat is een hele mooie stichting die, of eigenlijk een vereniging die voor fietsers en wandelaars kan je dan lid worden. Mm-hmm. En dan kan je bij mensen thuis overnachten. Daar betaal je dan een klein bedrag voor.
0: Okay.
2: Dan kan je slapen en je kan douchen en je kan
0: een
2: ontbijt krijgen de volgende dag.
0: Ja.
2: En dan kan je weer vol goede moed
0: Op de pedalen. Ja, nou ja, je kleding, dan kan je bijvoorbeeld naar een wasserette gaan, ik noem maar wat. Die staan ook overal wel in het dorp of steden. Hè. Dan kan je, misschien doe je dat ook bij die mensen daar.
2: Wie weet.
0: Heel aardige mensen, mag je even een wasje draaien.
2: Ja.
0: Verder, ik had het net over jouw mooie lange haar.
1: Ja.
0: Ja. Dat is best wel lang. Hoe lang is het al zo lang?

0: lang, zeg maar?
1: Ja, ik weet het eigenlijk niet precies, maar ik denk nu dat het al wel zeker over de 30 centimeter is.
0: Zo, en daar ben jij al 2,5 jaar mee bezig.
1: Ja.
0: En waarom laat je het zo lang groeien?
1: Nou, voor Stichting Haar.
0: Oh, want wat is Stichting Haar?
1: Stichting Haar is een ook een goed doelactie.
0: Ja.
1: Wat je waar je haar aan kunt doneren.
0: Oké. Okay. Jij zit echt wel een beetje in de goede doelen afdeling, hè? Ja. En wanneer wil jij het dan laten knippen verder?
1: Nou, dat weten we nog niet, eigenlijk niet echt precies. Want het moet 30 centimeter in een staart zijn.
0: 30 centimeter in een staart. Dan moet je nog even.
1: Ja.
0: Ja. Het is wel warm zeker zo nu met het...
1: Ja, soms wel.
0: Precies. En volgende week met het fietsen.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, dan kun je het lekker in de staart doen.
1: Ja, hè? Dat doe ik ook nogal precies. Soms.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Hé, maar als je dat laat knippen, hè, volgend jaar is dat misschien zo? Of denk je niet?
1: Ja, misschien.
0: Of dit jaar al?
1: Mama en papa denken van wel.
0: Oké, dit jaar al. Ja,
1: dat zou, volgend jaar.
0: Nou, het zou leuk zijn dat die meneer van de televisie die je net zag, dat hij er dan ook bij is als je haar wordt geknipt.
1: Ja, dat zou ook nog kunnen.
0: Ja, want dat is natuurlijk die Stichting Haarwensen is daar ook bij.
1: Ja.
0: Hè? Die zit er ook bij. Dus nou, als je zover bent, denk ik, stuur dan even een persbericht naar RTV Apeldoorn, afdeling televisie. En dan kunnen wij daar met de televisie ook bij zijn.
1: Ja.
0: Hè? Dat zou leuk zijn. Kijk, wij gaan niet met de televisie volgende week met jullie achtervolgen op de fiets 4 weken lang. Dat gaat er niet worden.
1: Dat zou er ook een beetje dom uitzien.
0: Ja, nee, dan gaan wij met de camera. Nee, dat kan ook niet. Dat gaan we niet doen, hè? Nee. Maar jullie gaan aanstaande maandag vertrekken, Marloes. Hoe laat?
2: We gaan 9:30 vertrekken, is de planning.
0: Ja.
2: Ja, het wordt wel lekker weer, maar niet te heet gelukkig. Nee. Dus we kunnen rustig gaan starten.
0: Ja.
2: En dan, dan gaan we de eerste 50 kilometer proberen te fietsen.
0: Zo.
2: Nou, dat zal wel lukken.
0: Dan, en het punt is maandag, dat is naar welke plaats?
2: Nou, we hebben nu bedacht, want eigenlijk gisteren kwam verder met het idee om de route in de tegenovergestelde richting dan we bedacht hadden te gaan fietsen.
0: Oh.
2: Zodat hij nog een vriendje van school kan opzoeken op de camping in Brabant.
0: Oké.
2: Dus nu komen we waarschijnlijk uit in Zetten, de eerste nacht. En anders zou het bij opa en oma zijn, die wonen in Salland.
0: Oh, die wonen in Salland. Jullie gaan nou de andere kant op dan.
2: Ja, dan komen ze achteraf aan het einde eigenlijk.
0: Ja, dan zijn zij aan de beurt.
2: Ja, dat hebben we nog niet tegen ze gezegd. Dus opa en oma, als jullie luisteren bij deze.
0: Nou, dan ben je een beetje voorbereid, opa en oma. Dus die komen... Nee, je hoeft het logeerbed nog niet op te maken. Nee. Dat duurt nog even een paar weken. Nou, jullie hebben alles bij. Oh ja, hoe zit dat met banden plakken? Kan je dat goed, Marloes?
2: Nou, daar ben ik niet heel goed in, nee. Ik heb gelukkig niet zo vaak een lekke band. Nee. Maar ja, dat betekent dat je ook niet echt ervaren bent.
0: Nee.
2: Dus ik zat er nog even over te denken of ik maar een wegenwacht voor de fiets moest regelen.
0: Nou, dat zou ik maar wel doen. Dat is wel handig.
2: Ik denk het ook, ja.
0: Ja, toch? Ja. Maar de route is uitgezet. Jullie zijn er klaar voor. Jullie zijn getraind. Verder, je hebt er zin in.
1: Ja.
0: Nou, ik hoop dat jullie heel veel geld gaan ophalen.
1: Ik ook.
0: Ja. En als jullie weer terug zijn over 4 weken, laat het ons even weten. Misschien is het leuk als je even weer terugkomt om te vertellen hoe het was.
1: Ja.
0: Zou je dat leuk vinden?
1: Ja, maar ik wil ook nog iets vertellen. Want jullie kunnen ook ons nog steunen.
0: Oh.
1: Via actie.unicef.nl. En dan moet je jullie zoeken verder. Met F-E-D-D en dan E.
0: Kijk eens aan. Dus mensen die nu zitten te luisteren, thuis of waar dan ook.
1: Ja.
0: Hè, die kunnen gewoon eventjes je actiepagina. Noem hem nog eventjes, niet te snel. Vertel.
1: Actie.unicef.nl. En dan moet je opzoeken verder en dan met F-E-D-D-E.
0: Nou, mensen hebben dat gehoord, dus die kunnen ook ze storten, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja. Kom met bakken met geld komen jullie weer terug, man. Hè?
1: Ja.
0: Ja, het zou mooi zijn. Goed, Marloes en verder. Ja, wil je nog iets zeggen verder? Of was dat
1: ja, we
0: het?
1: Hebben eigenlijk al best wel veel opgehaald.
0: Oh, we zijn er nog niet. Nee, we hebben best veel opgehaald. Wil je zeggen hoeveel?
1: 1360 al.
0: Oh, dat vind ik knap.
1: Ja, dat vind ik ook wel eigenlijk wel bijzonder. Want we hebben nog geen niet eens een meter gefietst.
0: Nou, straks hoef je helemaal niet meer te fietsen, man. Dan krijg je zoveel binnen.
1: Nou, maar we moeten het dan wel doen.
0: Ja, je moet het gewoon doen, vind ik ook. Je hebt het bedacht en dat ga je het ook doen.
1: Ja.
0: Die mensen die verwachten jullie daar. Open oma.

0: Radio Apeldoorn.
1: Het weerbericht.
2: Ja, het weerbericht. Nou, ik zei het net al, 28 graden is het buiten. Nu is het 29 graden hier aan de Arnhemseweg. En eens even kijken wat het weer gaat doen. Nou, het blijft droog natuurlijk. Of natuurlijk. Nee, het blijft gewoon droog. Vanavond is het nog een tijdje zonnig. Het klaart steeds meer op. En de komende nacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen is het ook zonnig. Al zien we later op de dag wel wat meer bewolking. En aan het eind van de middag is er een kleine kans op een bui. Nou, ik had helemaal geen regen gekregen hier. Maar goed, misschien niet hier, hè. Onze provincie is groot natuurlijk. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het zo'n 30 graden morgen. En in de nacht na vrijdag liggen de minima rond de 17 graden. En vrijdag zijn er perioden en later ook wolkenvelden. De wind gaat om naar het noorden. En in de loop van de middag en de avond is er kans op een lokale regen- of onweersbui. En het kwik kan nog oplopen naar zo'n 28 graden. Wat doet het weekend? Nou, dan is het minder warm met temperaturen van zo'n 22 tot 24 graden. Daarbij is het droog met een afwisseling van zon en wolkenvelden. En na het weekend eerst weinig verandering met temperaturen onder de 25 graden. Later in de periode komt de 30 graden weer in zicht. De kans op neerslag blijft klein. Het is gewoon zomer. Dat is toch genieten? We hoeven niet naar warme landen. We blijven gewoon lekker thuis luisteren naar Demis Roussos.

0: Elvis Presley, Hound Dog was dat. Hier in de matinee. Ja, het is bijna 3:15. Dat betekent tijd voor onze tweede gast van vanmiddag. Zij is aan de telefoon. Dat is Monique. Monique, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, Elvis Presley, Hound Dog. Die spelen jullie niet, hè? Zing jij niet aanstaande zondag?
1: Nee. Ik zou hem best willen zingen, maar we doen hem niet.
0: Ik zal jou even introduceren. Jij bent zangeres. En jij speelt met een band, begrijp ik, Monique. Als ik het verkeerd... Fuel 85 of is het gewoon 85?
1: Fuel 85, ja.
0: Oké, okay, Fuel 85. Mm-hmm. En waar komen jullie vandaan?
1: Wij komen uit Utrecht, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: De meeste van ons oorspronkelijk uit Utrecht. Nu woont onze gitarist niet meer in Utrecht. Die woont dichter bij jullie in Apeldoorn.
0: Oh, dat is handig.
1: Maar we noemen ons Utrechtse band.
0: Utrechtse Apeldoorn. Ja, ja. En jullie komen dus deze kant op. Ja, je collega die zit hier dan al. Wat voor band zijn jullie?
1: Het zit een beetje in onze naam. Daar hoor je al 80's in. Wij spelen covers uit de jaren 80.
0: Ja.
1: En dan proberen we die covers eruit te pikken die net niet super hitparade waren.

0: Mm-hmm. Maar daar net een beetje onder. Hoewel, ja, ze zijn ook zo bekend wat we allemaal zingen. Je kan het eigenlijk bijna ook niet meer zeggen. Maar, nou, en dat doen we met z'n vijven.
1: Ja, nou, heel mooi. Want ja, ik zie toch wel, lees ik hier in het persbericht, een beetje Elvis zit er ook wel in.
0: Nou, ik heb dat ook ergens gelezen. Ik weet niet hoe dat erin is geslopen.
1: Ja, ik heb dat hier voor mijn neus staan eigenlijk,
0: ja, ja, ik zag het ook ergens in jullie berichtgeving.
1: Oh, maar ik streep dat gewoon gauw door. Elvis gaat het niet worden, want die komt niet uit de ethisch. Nee, dat nee, ik zie hier Simple Minds, Propaganda. Ja.
0: Talk Talk, Level 42. Talk. Sister Sledge, ABC, Spandau Ballet, Chic, B-52's. Ja, dat soort.
1: Leuk, er wordt swingen zondagmiddag bij jullie.
0: Wel.
1: Ja, maar jullie treden eigenlijk vaak op in Utrecht en omstreken of zo?
0: Nou, we hebben een aantal optredens gehad. Ja, die waren allemaal in Utrecht. Eentje in Arnhem, dat was besloten. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk een keer gezongen en gespeeld in de studio's in Apeldoorn. Bij de Guitart was dat.
1: Oh, ja.
0: En waren we in de uitzending bij Hieke.
1: Ja. Vandaar dat jullie nou ook in de muziektent zitten.
0: Ja, superleuk. Ja.
1: Ook geregeld door Hieke.
0: Ja, ja. Hieke bedankt.
1: Ja, ja. Hieke bedankt. Jullie zijn beroeps of doen jullie het als hobby?
0: Nee, het is echt een hobby.
1: Een hobby.
0: We zijn wel heel gedreven en fanatiek en serieus, maar het is echt wel hobby. We werken er allemaal naast.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: We hebben trouwens één pensionado.
1: Oh.
0: nee hoor, het is echt hobby en liefhebberij.
1: Ja. Ja. En jij bent dus de zangeres?
0: Ja.
1: Eén zangeres hebben jullie?
0: Ja, één zangeres.
1: En voor de rest? Wat nog meer voor instrumenten?
0: We hebben een gitarist, een bassist, uiteraard een drummer en een toetsenist.
1: Mm-hmm. En hoe vaak repeteren jullie dan, Monique? In de week?
0: Ga je in de week?
1: Ja, door de week.
0: Ja, wow. Nee hoor, we repeteren zo gemiddeld één keer in de 3 weken.
1: Och ja.
0: Ja joh, soms één keer in de 2 weken als we vlak voor een optreden zitten. Ja, dat doen we in Apeldoorn en in Utrecht. Maar dan zijn we ook wel lang bezig hoor. Dat is dan wel de hele zondagmiddag.
1: Ja, ja. Nee, maar het is niet zo dat jullie wekelijks bij elkaar komen en dan een beetje gaan repeteren. En ik vind dat knap, 3 weken niet. En dan toch wel voor zoveel mensen spelen zondagmiddag. Ja, vind ik wel.
0: Eén keer in de 2 weken zou misschien ook wel heel goed zijn. Maar nee, op deze manier gaat het ook.
1: Nou, mooi toch? Ja. Ja. En hoe lang spelen jullie al met elkaar dan?
0: Nou, de mannen in de band kennen elkaar al langer. En in deze formatie zo'n jaar of 5.
1: Ja.
0: En ik ben er zo'n 2 jaar geleden bijgekomen.
1: Mm-hmm.
0: Dus met ons 5'tjes is het best pril eigenlijk.
1: Ja.
0: 2 jaar.
1: Zo.
0: Ja. Ja.
1: En hoeveel nummers gaan jullie spelen aanstaande zondagmiddag in het Oranjepark?
0: Nou, we krijgen een uur. Ik geloof van 4 tot 5. En dat past een nummertje of 11, 12 in.
1: Zo.
0: Ja. Dus dat proberen we. En als we wat sneller doorheen zijn, dan hebben we nog wel een toegift.
1: Ja.
0: Maar het zal zo ongeveer 11, 12 zijn, denk ik.
1: Ja, ik zie het. Ja. Ik pak even het foldertje erbij. Ja, 4 uur, daar staan jullie zondagmiddag.
0: Ja. Ja. Ja. Ja.
1: 19 juli.
0: Yes.
1: Ja. Nou, het wordt mooi weer zondagmiddag, Monique.
0: Ja. Fijn.
1: Ja, toch? Lekker man. Lekker in het Oranjepark zijn altijd heel veel mensen. Die nemen een stoeltje of een kleedje en die lekker luisteren naar jullie. Dus het gaat helemaal goed komen. Heb je nog zelf iets te melden? Of ben ik iets vergeten? Of wat denk je?
0: Nee hoor, we hebben er heel veel zin in. We komen heel graag naar Apeldoorn.
1: Oh.
0: En het is de eerste keer open lucht. Vinden we ook natuurlijk hartstikke leuk om dat eens mee te maken.
1: Precies. Het klinkt natuurlijk weer heel anders, hè, als in een zaal of zo. Ja.
0: Ik ben heel benieuwd hoe dat zal zijn.
1: Ja.
0: En we gaan er gewoon een hartstikke leuk optreden van maken.
1: Ja, mogen jullie dan ook eerst nog even voorspelen? Of moeten jullie gelijk aan de bak?
0: Nee, we gaan wel soundchecken. Dat is al wel een stukje eerder op de dag.
1: Mm-hmm.
0: En dan gaan we gezellig naar die andere bands kijken. En dan komen wij om 4 uur.
1: En dan zijn jullie om 4 uur aan de beurt. Het begint om 2 uur en 3 uur en 4 uur zijn jullie aan de beurt.
0: Ja.
1: Heb jij ook iets waar mensen jullie kunnen volgen, Monique? Jullie site of hun?
0: Ja, zeker. Wij hebben een Instagram-account. En dat moet ik even uit mijn hoofd doen, want dat heb ik niet opgeschreven. Maar dat is volgens mij
1: Fuel85Band.
0: Maar ik ga meteen even kijken.
1: Ik heb hem hier ook al staan.
0: Heb je hem?
1: Ja, er staat hier wel Instagram-account van Fuel85.

0: of Instagram account?
1: Oh, ik heb hem al. Het is Fuel 8588.
0: 8588. Nou, dan kunnen mensen nog even snuffelen. En dan komen we zondagmiddag naar jullie kijken.
1: Helemaal leuk.
0: Ja. Ik zeg al, het wordt druk in het Oranje Park. Want zaterdagmiddag staat Waylon hier met een orkest van de Marie-José. Dus, zondagmiddag staan jullie daar in de tent.
1: Nou, dat vind ik een leuk voorprogramma, hoor. Ja.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 4. Ja. En jullie zondagmiddag om 4 uur. Dan spelen jullie Fuel 85. Dankjewel, Monique. En ik wens je heel veel toi, toi, toi.
1: Dankjewel.
0: Oké, dag. Ja, dan kan je kijken aanstaande zondag. Kijken en luisteren dus naar Fuel 85. Heel erg leuk. Om 2 uur kun je er al zijn, hè. Want er zijn een paar bands. 2 uur en 3 uur en 4 uur. Dus Monique als zangeres. Goed, je kunt toch bellen naar dit programma door een plaat aan te vragen. Dan moet je even doen via 055-540-1978. Kai, die zit ook al klaar. Kai, je vindt het hartstikke leuk hier, hè. Ja, hij zit te knikken. En Guido die zit ook aan de telefoon om de telefoontjes aan te nemen. Doe maar eventjes.

Ja, de Simple Minds, All the Things She Said. En misschien zingen ze die ook wel, Fuel 85 in het Oranjepark zondagmiddag. Ik weet het niet, je moet gewoon eventjes gaan kijken en luisteren. Goed, op de laatste drie woensdagen van juli en de eerste twee woensdagen van augustus is er een gezellige braderie rondom de muziektent in Hoenderlo. Van 15:30 tot 20:30 kun je hier terecht voor een kinderkleedjesmarkt, een braderie, demonstraties van oude beroepen en natuurlijk allerlei stand

Houden ze met allerlei artikelen. Van 22.7 tot 19.8. Goed, Kai heeft de plaat aangevraagd. Golden Earring, Twilight Zone. We gaan er even uit voor het nieuws en zijn zo weer terug. Ik zeg tot zo!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlanders gooiden vorig jaar samen 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weg. Gemiddeld 449 kilo per inwoner en 6 kilo minder dan

2024, dat blijkt uit nieuwe cijfers van CBS. De daling komt vooral door minder ingezameld GFT-afval, van 92 naar 87 kilo per inwoner. Ook de hoeveelheid grof tuinafval nam af, mede door het droge weer. De Verenigde Staten voerden opnieuw aanval uit op doelen in Iran. Dat meldt Amerikaanse legerhoofdkwartier CENTCOM. Bij de tweede aanvalsgolf werden Iraanse commandocentra, luchtverdediging, raket- en dronecapaciteiten en kustbewaking getroffen. Onder meer bij Bandar Abbas. Eerder die dag raakten Amerikaanse troepen ook kustverdedigings- en kruisraketinstallaties op het eiland Groot Tump. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven krijgen sterk uiteenlopende bijdragen aan inkomenstoeslagen. Dat blijkt uit onderzoek van Denktank IPE. Zo krijgt een huishouden in Oost-Gelre jaarlijks 1.000 euro... terwijl buurgemeente Eibergen niets uitkeert door een andere inkomensgrens. Onderzoeker Van Dijk vergelijkt de regeling met een postcode loterij. President Trump gaf ICE-agenten opdracht verkeersstops te hervatten als arrestatiemethode en noemde dit onmisbaar tegen criminaliteit. Daarmee gaat hij in tegen grenscoördinator Tom Homan, die dinsdag juist een onbepaalde stop had aangekondigd. Die volgde nadat agenten in Texas en Maine binnen enkele dagen 2 bestuurders doodschoten. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: De matinée met Leni Loden.
1: En met Guido, die doet de techniek. En dat doet hij samen met de Kai. Die zit dan nog steeds bij ons. En kan je net niet zien, Kai? Ja, kan je wel zien. Ja, even zwaaien naar Kai. Luisteraars, wat gaan we doen? Nou, het tweede uur. De 71ste editie van de Cantarel Internationale Wandelvierdaagse in Apeldoorn is gisteren van start gegaan. En wij gaan eens eventjes bellen. We krijgen een update elke middag van de voorzitter. Dat is Irma Woudenberg. Dus rond 3:15 was het, hè? Ja, 3:15. Dan, Irma, dan gaan we jou even bellen. En wat gaan we nog meer doen? Nou, Esther Dijkhoff, zij is van de Dierenvoedselbank. En zij komt daarover praten. En staat ook, misschien neemt ze ook nog iemand mee. Dus ik ben heel erg benieuwd wie de mystery guest dan is, eigenlijk. En aanstaande zaterdag is het weer zover, luisteraars. Dan vindt de kofferbakverkoop plaats aan de Landgoedlaan. Daar is het. Ik ga daarover praten met Ben van der Velde van de stichting WHOE. Zo is het. Wat kunnen we nog meer doen? Nou ja, u kunt zelf bellen. Dat zei ik net ook al. 055 540 1978. En dan kun je een plaat aanvragen. Misschien zit je op de camping dat je denkt van... goh, wat leuk, kan dat? Ja, dat kan. Hier bij ons, bij Radio Apeldoorn.

Ja, kleine wasjes, grote wasjes, stop ze in je wasmachine. Travassie was dat. En over kleine wasjes, grote wasjes gesproken. Nou, als je wil zien hoe er vroeger gewassen werd, dan kun je morgenavond even naar Beekbergen gaan. Naar de Veluwse Avondmarkt. Ja, want daar wordt een demonstratie wassen, hoe het vroeger ging, door zo'n wringer. En nou ja, je kent het wel. Of misschien niet. Daarom is het leuk om daar even naartoe te gaan. Want morgen vanaf 6 uur kun je genieten van oude ambachten. En langs kraampjes struinen met diverse producten. Lekker. Of kom bij die demonstraties kijken. Er zit een spinster. Er is een klompenmaker. Papierscheppen is er. De Middelste Molen. Uit Loenen. Die staan daar ook. Dus het is heel leuk om eens een keertje te gaan. Het is al voor... Nou, volgens mij... Ik ben 2 weken geleden geweest met de televisie. En toen heb ik een interview gedaan met de voorzitter... En ja, dat was ongeveer voor de 63ste keer, dacht hij. Ja, nou, dat vind ik

0: Zwet, zwet, zwet. Jawel, er wordt gezweet daar tijdens de wandelvierdaagse hier in Apeldoorn. De Cantarel Internationale Vierdaagse van Apeldoorn, officieel zo heet dat. En ja, er wordt behoorlijk gezweet. Ik ga er even vragen aan Irma Woudenberg. Zij is de voorzitter. Irma, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, wat, zit jij ook lekker te zweten of valt het mee?
1: Nou, ik redelijk, ja. Het is behoorlijk warm. 30 graden hoorde ik net in de administratietent. En ik zit nu even buiten in het windje.
0: Je zit in een windje. Op het terrein van Victoria Boys, dus jij, zit jij?
1: Ja,
0: klopt. Okay. Zeg, jij bent de voorzitter. En, maar jij rijdt natuurlijk wel alle rustplaatsen even af vandaag, hè?
1: Ja. Ja, we doen altijd even een rondje rustplaatsen. Even kijken hoe de vrijwilligers van ons daarbij zitten, hoe het gaat. Ook even bij de cateraars langs, even kijken hoe het met de wandelaars gaat. En even kijken ook hoe het gaat nu we die maatregelen genomen hebben tegen de warmte.
0: En?
1: Want ja, dat heeft natuurlijk toch altijd wel weer consequenties voor de andere dingen in de vierdaagse.
0: Ja, maar zijn er geen gekke dingen gebeurd vandaag?
1: Nee.
0: Nog niks? Nee.
1: Er zijn geen gekke dingen gebeurd. En je weet je, die eerste paar dagen heb je altijd de opstart dingetjes.
0: Ja.
1: En ja, zo'n dag als vandaag, dan merk je dat toch de kinderziektes er min of meer al een beetje uit zijn. Dus we hebben een lekkere dag gehad vandaag.
0: Nou, heerlijk zeg.
1: Ja.
0: En mensen konden kiezen. Als je nou, de 40 is er gewoon vanaf, dan wordt 30.
1: Ja.
0: Heb je al een beetje idee ook dat mensen minder zijn gelopen als bijvoorbeeld 30, dat je dan 20 of 2012, heb je dat al gemerkt, gehoord?
1: Nee, dat heb ik nog niet teruggehoord van de startbureau-medewerkers.
0: Nee.
1: Mensen die komen terug, hebben gelopen en zijn gewoon blij met wat ze gelopen hebben. De een valt het zwaarder dan de andere.
0: Mm-hmm.
1: Ik hoor de ene, dat is ook wisselend. De een vond het gisteren zwaarder, de andere vond het vandaag zwaarder.
0: Yeah.
1: En dat in principe hoeven wij dat ook niet te weten. Ze komen gewoon bij hun oorspronkelijke startbureau-medewerker terug. En het korte lopen heeft verder geen consequenties.
0: Nee. Maar mensen die hebben het ontzettend naar de zin. Hè. Wij lopen natuurlijk ook met de camera en de microfoon. En ja, je hoort allemaal hele goede berichten. Ik zei het vanmorgen ook nog tegen jou. Mensen zijn zo enthousiast. De organisatie, alles heel erg goed geregeld. Dat doet jullie goed, denk ik, hè, als je dat hoort,
1: ja,
0: Irma.
1: Dat doet ons zeker goed. Maar wat vandaag vooral opvallend was, of wat me heel erg goed deed, was dat ik van de medische dienst van de EHBO te horen kreeg van dat ze het gewoon zo rustig hebben. En dan denk ik van, kijk, dat is waar we het voor gedaan hebben.
0: Ja.
1: Dat we inderdaad mensen gewoon in een goede balans aan het wandelen krijgen en houden. Zonder blessures, zonder. En dat mensen ook inderdaad ook waarschijnlijk gewoon toch ook wel goed op zichzelf passen.
0: Ja,
1: dus dat,
0: ja,
1: dat vond ik eigenlijk het mooiste van vandaag.
0: Ja, nou, dat is toch heel goed geregeld. Super hoor, heel erg goed. Vandaag, waar ging de tocht vandaag naartoe?
1: De tocht was vandaag naar. We hebben vandaag het Loodag, zoals we dat noemen.
0: Het Loodag. Ja.
1: De Loodag. 12 kilometer. Dit zijn ook al wel de dag met een wat langere afstanden.
0: Mm-hmm.
1: Want we moeten inderdaad vanaf Victoria Boys naar de tweede parkeerplaats van Paleis het Loo.
0: Ja.
1: Dus het is iets langer dan de 6 kilometer. Daar is de eerste rust en de 12 kilometer gaat dan weer terug. De 20 kilometer loopt dan altijd nog een lus door het Paleispark heen. En de 30 en de oorspronkelijk 40 kilometer lopers, dus die echt 30 kilometer gelopen hebben, die lopen door naar Vaassen tot de rustplaats bij Fios, Elspeterweg, en komen dan weer terug naar Apeldoorn.
0: Nou, een hele mooie route is dat. Prachtig. Het is nu 3:15, Irma. Is het nog druk ergens? Of zijn er mensen al. Is iedereen alweer binnen, zeg maar? Of iedereen
1: nee,
0: mag
1: grootste, het. Ja, het grootste gedeelte is binnen. Ik kreeg inderdaad het bericht dat de grote rustplaats bij Boslo is al bijna een uur geleden opgeruimd.
0: Oh.
1: En,
0: een uur geleden al?
1: Half drie, ik heb geen idee. Ja, thuis beseffen raak je kwijt hoor.
0: Ja,
1: hier
0: maar het is nu 3:15. Ja.
1: 3:15, die zou inderdaad om 3:30 zou die opgeruimd worden.
0: Mm-hmm.
1: Het zijn van de parcoursbouwers dat er niemand meer op het parcours loopt. En dan kan dat afgebroken worden.
0: Ja, ja, ja, ja, dan kunnen mensen lekker uitrusten, lekker bijkomen. En die kunnen zich opmaken voor 3 van de Apeldoornse Vierdaagse. Morgen gaat de tocht naar Irma?
1: Dan gaan we richting Hoogsoeren. De 12 kilometer gaat door Ordebos heen tot de Bosweide. Dat wordt onze grote rustplaats morgen. Mm-hmm. En lopen dan weer terug. De 20 kilometer die gaat Hoogsoeren, doet Hoogsoeren aan. En de 30 kilometer maakt nog een lusje richting Assel. En lopen dan via Hoogsoeren weer terug.
0: Nou, morgen wordt het ook zo'n 29, 28 graden, dacht ik, hè?
1: Ja, ja. Ja. Volgens mij morgen nog wel. En dan vrijdag gaat het iets koeler worden.
0: Ja, iets koeler. Nou, ik vond het fijn dat je eventjes op de radio een update gaf hoe het zit, hoe het gaat. Maar jou gaat het ook goed, hè?
1: Ja, ja hoor. Okay. Ja, dus zo'n dag als vandaag, zo'n tweede dag, als je die maandag en die dinsdag, met name die na-inschrijvingen voor de vierdaagse achter de rug hebt, dan dat zijn voor ons, de woensdag en de donderdag zijn voor ons de rustige dagen,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ja, nou, je zit dan op zo'n 3000 deelnemers, hè, bijna, toch?
1: Ruim.
0: Met elkaar?
1: Ja,
0: ja toch? Je
1: ruim.
0: Gaat, ja,
1: we hadden gisteren hadden we ruim 3200 deelnemers.
0: Zo.
1: En ik ben nu nog aan het rekenen, maar dan zitten we, vandaag zitten we daarboven.
0: Oh, nou, morgenochtend om 7 uur, morgen vroeg zijn we weer bij jou. En dan weet jij de cijfers. Dan ben ik heel benieuwd.
1: Ik kan mijn best doen. Ja, zeker.
0: Hé, hey, geniet nog even van deze dag met z'n allen daar. En heel veel succes. We zien elkaar morgenochtend weer. Dank je wel.
1: Helemaal goed, tot morgen.
0: Oké, doei.

0: Twee minuten voor 3:30 hier in de matinée op woensdag 16 juli. Tegenover mij zit mevrouw Esther Dijkhoff. Esther, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Leuk dat je er bent. Ik ga jou even introduceren, zal ik maar zeggen. Jij bent werkzaam bij de Dierenvoedselbank hier in Apeldoorn.
1: Ja, als vrijwilligster.
0: Als vrijwilliger. Jullie zijn allemaal vrijwilligers?
1: Ja, 22 vrijwilligers zijn we nu.
0: En hoe lang bestaat de Dierenvoedselbank al?
1: Bestaat ruim 10 jaar.
0: Zo.
1: Het is ooit begonnen vanuit een garagebox bij iemand thuis.
0: Oh.
1: Is klein begonnen en bestaat wel al wat.
0: Maar het is zo gesteld dat met ons allemaal dat we een dierenvoedselbank nodig hebben.
1: Ja, helaas wel.
0: Ja.
1: Ja, op het moment hebben wij 125 gezinnen.
0: 125?
1: En ongeveer 250 honden, katten, cavia's, konijnen die gebruik maken van ons.
0: Die mensen hebben allemaal honden en katten en dieren en ja, die kunnen er eigenlijk niet meer van voedsel voorzien of
1: ja,
0: zo.
1: Ja, klopt. De meeste mensen die bij ons zijn, die hebben al huisdieren of hadden al huisdieren voordat ze
0: in een
1: bepaalde situatie terechtkwamen.
0: Mm-hmm.
1: En wij hebben wel een maximaal inschrijf voor 2 huisdieren.
0: Oh.
1: En maar dan ook niet daarna nog weer huisdieren aanschaffen of puppies of kittens. Want dat kan niet.
0: Mensen moeten dat niet meer doen dan of zo?
1: Nee. In ieder geval, dan kunnen wij niet meer helpen.
0: Nee, dan kunnen jullie niet helpen.
1: Nee,
0: en dat zeggen jullie ook duidelijk.
1: Ja, dat staat ook op onze website. En ja, dat is, als het goed is, dat weet iedereen. Dat we kunnen voor 2, maximaal 2 huisdieren kunnen wij helpen. En wij verwachten ook dat van de mensen zelf ook een stukje eigen verantwoording. Wij geven voer mee voor ongeveer ondersteuning van 1/2 maand.
0: Mm-hmm.
1: Dat scheelt, ja, alle beetjes helpen. Ja. Elk pootje helpt, zeggen wij.
0: Ja, dus, precies.
1: En zo,
0: maar jij zegt net cavia's, daar gaat het om. En wat voor kleine dieren dan bijvoorbeeld?
1: Hoofdzakelijk hebben we veel honden en katten die we kunnen helpen. Maar het is ook een beetje, we zijn ook afhankelijk van wat we krijgen.
0: Mm-hmm.
1: En daar zitten soms inderdaad ook wel eens cavia spullen bij. Vogel, konijnen, noem maar, vissen. Ja. Kijk, hebben

0: dat ze mogen er naar vragen. Hebben we dat, dan geven we dat mee als we een uitgifte hebben.
1: Ja.
0: Maar het is niet altijd standaard.
1: Nee,
0: we zijn afhankelijk van wat we krijgen.
1: Maar dus twee huisdieren, zeg maar, die kunnen jullie dan van voedsel voorzien. En jij zegt net dat duurt een half jaar. Daar kunnen mensen een half jaar gebruik van maken.
0: Nee hoor, nee.
1: Oh,
0: dan
1: begrijp ik dat verkeerd.
0: Oh nee, of misschien heb ik dat onduidelijk gezegd.
1: Nee.
0: Zij, zolang ze het nodig hebben,
1: kunnen
0: ze bij ons krijgen.
1: Ja.
0: En ze worden de mensen die in aanmerking bij ons kunnen komen, dat zijn mensen die bijvoorbeeld een voedselbankpas hebben, een regelrechtregeling. Of vanuit de gemeente of hulpverlening. Hulpverlening krijgen, bijvoorbeeld schuldsanering en dergelijke. En dat wordt ook goed gecontroleerd door onze secretaris, zodat ook wel echt wel de juiste mensen onze juiste hulp ontvangen.
1: Ja, want het zou zonde zijn dat mensen die het wel echt nodig hebben, dan niet krijgen door mensen die het misschien niet echt nodig hebben.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Precies. Ja. Dus dat wordt, onze secretaris is daar ook wel, die controleert echt alle paspoorten en of dat allemaal nog kloppend is.
1: Oké, als ze het komen halen, zeg maar, dan wordt het gecontroleerd.
0: Bij inschrijving. Ja.
1: En hoeveel mensen maken er dan gebruik van jullie dierenvoedselbank?
0: Nou, wat ik net zei, zijn nu 125 gezinnen met ongeveer 250 honden. Ik had ook 250 dieren. Die bij
1: 250
0: ons,
1: dieren?
0: Die bij ons komen om eten.
1: Ja.
0: Maar niet alleen eten, hoor. We hebben ook, het is een soort winkeltje hebben we daar. Je kunt voerbakken, speeltjes, riemen.
1: Oh, dat kun je ook
0: manden,
1: allemaal.
0: Ja, dan staan dingen en dan mogen de mensen ook meenemen.
1: En hoe komen jullie dan aan die spullen allemaal?
0: Nou ja, we krijgen voornamelijk van particulieren. Bijvoorbeeld als een huisdier is overleden of het voer niet meer lust. Mm. Ik zelf zoek veel op Facebook. Hè. Dan geven mensen die vragen of ze wat willen. En dan vraag ik altijd of ik het mag opkomen halen. Als vrijwilligster voor de Dierenvoedselbank Apeldoorn.
1: Mm-hmm.
0: Maar zo zijn er ook donateurs zoals Maxi Zoo en Discus en Pets Place die doneren. Maar we werken ook samen met andere dierenvoedselbanken. In Deventer, Amersfoort, Winterswijk, Maarsen, Enschede. Nou goed, wat wij dan te veel hebben en hun weer te weinig. En dan wisselen we dingen uit. Zo kunnen we elkaar ook helpen. We hebben dierenartsenpraktijk, onder andere de Driehoek. Daar krijgen we speciaal voer.
1: Oh. Okay.
0: Van. En dat is allemaal wel voer wat aan de datum is of over. Want wij mogen uitgeven tot voer wat maximaal een jaar over datum is. Dat mogen mensen ook geven. Dat mogen we aannemen.
1: Ja.
0: Dus nou ja, dat de dierenpraktijk doneren
1: zo
0: ons. Dan hebben we nog donatiehuisjes. Die zijn zelf door ons ontworpen en staan her en der in Apeldoorn. Bijvoorbeeld het Maatje aan de Imkersplaats in
1: de
0: Maten. Daar staat een huisje van ons. Maar ook op verschillende dierenwinkels.
1: Zo kunnen wij jullie helpen, zeg maar.
0: Ja, dan kan je fysiek geld indoen, maar je kan ook via een QR-code.
1: Oké.
0: En we zijn nu ook sinds kort lid van Dierenlot. Of tenminste, we zijn opgenomen bij Dierenlot.
1: Oh ja, die reclames hier al even.
0: Ja, en daar moet je heel erg je best voor doen.
1: Oh.
0: En dat hebben we met z'n allen gedaan.
1: Ja.
0: En dan, we hebben nu bijvoorbeeld van hun elektrische bakfiets gekregen en een busje, zodat we nog meer dingen kunnen ophalen.
1: Oh.
0: En voer mogen we ophalen.
1: Zo.
0: En cursussen en trainingen kunnen volgen. Dus ja, daar zijn we wel heel trots op.
1: Voor jullie
0: op.
1: Vrijwilligers, die trainingen. Ja. Want het lijkt me ook best wel dat er mensen komen die toch wel in tranen zijn, dat ze, die mensen, heb je een gesprek mee ook, denk ik.
0: Absoluut. Schrijnend, hoor. Want we hebben allemaal wel oordelen, hè, als mensen van, waarom neem je al zoveel huisdieren als het helemaal niet goed gaat met je.
1: Nee.
0: Maar goed, heel veel mensen hebben die dieren al, voordat ze in een benarde situatie komen. En ik denk ook niet dat we moeten vergeten dat een dier ook heel veel ontspanning kan brengen.
1: En steun
0: kan brengen.
1: Ja, precies.
0: Neemt niet weg natuurlijk dat je wel goed moet kijken of je het diertje wel goed kan helpen.
1: Ja.
0: En daar waar wij dan kunnen ondersteunen, dat doen we graag.
1: Wat goed, Esther.
0: Ja.
1: Zeg, als mensen luisteren en die willen jullie steunen, hoe doen ze dat? Ik zeg, roep maar, waar moeten we naartoe?
0: Wij hebben, je kunt je aanmelden bij onze website.
1: Ja, dat is...
0: Ja, dat weet ik.
1: Uw tijd gaat nu in.
0: Dierenvoedselbank Apeldoorn.nl.
1: Ja.
0: En daar kun je aanmelden, staat alle informatie. Maar ook hoe je kan doneren. Want je mag ook geld doneren, want dan kunnen wij weer extra voer voor halen. Speciaal voer voor kopen. En daar staat ook bij wanneer we de uitgiftes hebben.
1: Mm-hmm.
0: En waar dat is en wat je kan krijgen.
1: Dierenvoedselbank Apeldoorn.

0: apeldoorn.nl.
1: Ja, dierenvoedselbank apeldoorn.nl. En daar staat ook bij, want we kunnen altijd nog vrijwilligers gebruiken.
0: Oh, ja.
1: Hoe je kan aanmelden voor vrijwilliger.
0: Nou, hey Esther, ik vind dat je het allemaal heel goed verwoord hebt. We zijn helemaal bij weer over de dierenvoedselbank.
1: Mooi.
0: Ja, toch?
1: Jazeker. Ja. Daarom zit ik hier.
0: Daarom
1: wel.
0: Zit jij hier.
1: Ja,
0: jij
1: zeker.
0: Bent een vrouw van de PR. Dat is hartstikke goed. Hey, dankjewel. Ik wens jou een hele mooie zomer.
1: Dankjewel.
0: Mooie vakantie als je nog op vakantie gaat. Je weet maar nooit. En ik zeg, wie weet, tot een volgende keer.
1: Zeker, dankjewel.

0: Balko met zijn commissar hier in de matinee. Het is 30 graden, luisteraars. Ja, 30 graden is het vandaag. Zaterdag wordt het 23 graden. En ik denk dat Ben van der Velde van Stichting Boe daar heel blij mee is. Ben, goedemiddag.
1: Ja, wat denk jij, zeg. Goedemiddag.
0: 23, 24 graden zaterdag. Goed voor de kofferbak verkopen, want die gaan weer beginnen aanstaande zaterdag.
1: Klopt, ja, helemaal.
0: Ja, helemaal. En hoe staat het ervoor, Ben? Alles vol? Volle bak?
1: Nou, nee, ik heb nog 10 kaarten voor aanstaande zaterdag. Oh, dus er kunnen nog 10 mensen bij komen als ze willen.
0: Ja? En moeten ze dan jou mailen of zo? Of?
1: Nee, dat heeft helemaal geen zin. Oh. Nee, via www.kofferbakverkopen.nl kun je reserveren. Er staat een leuk poppetje op. En als je op een poppetje drukt, dan kun je reserveren.
0: Mm-hmm.
1: En dan kun je reserveren een auto. En als je een aanhanger meeneemt, moet je even 2 plekken reserveren. En je kunt reserveren zonder auto. En dat is dan voor een fietskarretje, zeg maar. Iemand die komt lopend of fietsend met een karretje achter zich aan.
0: Okay.
1: Die plekken zijn er ook nog.
0: Ja.
1: En we hebben de afgelopen dagen hebben we ons uiterste best gedaan om Apeldoorn te laten weten dat we weer begonnen zijn. Dus langs de lantaarnpalen staan alle borden weer klaar. En we hebben overal richtingaanwijzende bordjes om te parkeren neergezet in Apeldoorn, vooral via de ringweg.
0: Ja.
1: Dus in die 30 graden hebben wij al een paar dagen ons helemaal leeg laten lopen.
0: Kijk eens aan.
1: Qua zweet.
0: Ja, nou ja, zweten kun je wel, hè, deze dagen. Ja, maar wij hebben nog niet gezegd waar het nu is. En ik ben even benieuwd, want jij zat hier laatst bij mij in de studio. Je was nog niet helemaal aan die naam gewend. Waar is het? Hoe heet het?
1: Ja, Transferium Apeldoorn-Zuid heet dat tegenwoordig, geloof ik.
0: Ja.
1: Maar dat is op de landgoedlaan.
0: Ja.
1: Richting dat grote hotel, dat nieuwe hotel wat langs de autobaan staat.
0: Oh ja.
1: Bij die grote verroeste toren.
0: Oh daar, ja. Nou, ja, de landgoedlaan. Nou, dat klinkt wel allemaal goed, hè? Klinkt allemaal, je bent er al wel aan gewend, hoor ik wel.
1: Ja, zo langzamerhand, ja.
0: Ja, dat gaat helemaal goed. Dus je hebt nog 10 plekken, heb je. Nou ja, die zijn er nog over, zeg maar.
1: Ja.
0: Hoe laat begint het zaterdag? Hoe laat kunnen wij terecht?
1: Nou. Voor de mensen die gaan verkopen, die mogen vanaf 6:30 zo'n beetje komen. 6:30, 7:00.
0: Mm-hmm.
1: Dan worden ze opgevangen en dan wordt even hun reservering gecontroleerd. Dan moet je nog heel even wachten tot de trein op.

0: We mogen pas vanaf 7:15 het terrein op. Mm-hmm. En onze vrijwilligers moeten er ook zijn. En toen komt iedereen even netjes een plekje te geven. Mm-hmm. Dus we gaan dan zeg maar om 7:30 rijden. Dus mensen die komen verkopen graag om 7:15 te zijn. Voor 9:00, want als je er voor 9:00 niet bent, dan gaat je plaats naar iemand die niet gereserveerd heeft. Want die zijn er natuurlijk ook. Er komen ook mensen, komen op de Bonnefoy van, joh, ja, is er nog een plekje? Kan ik nog eventjes ergens staan of zo? Nou, meestal lukt dat altijd wel, hoor. We zetten ze eventjes apart. En dan, als dan iedereen staat, dan laten we die mensen er ook nog op. Wij hebben er een hekel aan om mensen naar huis te sturen.
1: Ja, dus dat is niet leuk.
0: Ik denk dat dat kan.
1: Ja, nee, precies. Nee.
0: Hey, en we weten altijd wel een plekje te vinden.
1: Ja.
0: Dat is wel vlak voor Radio Apeldoorn neer.
1: Tuurlijk, gewoon voor onze neus. Hartstikke gezellig, man. Dicht bij het muziek zitten die mensen dan. Hé, hey, maar Ben, stel je voor dat de mensen denken van, nou, ik heb nog een mooi busje. Daar kan nog heel veel in. Mag dat? Met een soort van, ja, busje, weet ik veel, achter.
0: Een klein bestelbusje mag wel, maar een camper niet.
1: Een camper
0: geen,
1: niet?
0: Geen camper niet. En je hebt ook van die camperbusjes.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is dan net weer ertussen, weet je. Dat is een camper en een echt busje. Nou, zo nu en dan denken we dat het wel kan, hoor. Want als het gewoon een busje is waar je in kunt slapen, weet je wel. Mm-hmm. Nou, dat is niet zo'n probleem. Maar het moeten geen gigantische campers zijn.
1: Nee.
0: Ten eerste zijn ze ook te zwaar. Er mogen geen zware auto's op het terrein.
1: Nee.
0: Want er zit een drainage onder. Dus de gemeente wordt een beetje boos als we dat toch doen.
1: Dat kan niet.
0: Dus gewoon een busje doen we wel. En we gaan ze ook echt zo neerzetten dat ze de zijdeur kunnen gebruiken van het busje.
1: Ja.
0: Want die hebben ze natuurlijk ook. En de kopers die zijn welkom vanaf 9:00 officieel. Mensen die eerder komen, en die zijn er helaas heel veel, die moeten we toch even vragen om eventjes weg te blijven van de kopers, van de verkopers, zeg maar.
1: Okay.
0: Want die verkopers die willen eerst even rustig uit kunnen pakken.
1: Zeker.
0: Want uit ervaring weten we dat de mensen graag willen weten wat ze bij zich hebben. En dan gaan ze in die dozen zitten trekken.
1: Ja, kan je niet hebben, Ben. Nee.
0: Nee, roepen van wat kost dat en wat kost dat. Weet je wel, dus dan kunnen ze niet eens rustig hun spulletjes uitpakken. En dat vind ik altijd wel jammer. Maar goed, ik hoop dat de mensen een beetje fatsoenlijk zijn, dat ze even wachten met het lastigvallen van de verkopers.
1: Nou, dus ze hebben jou nou gehoord, dus daar houden ze echt wel rekening mee. Ik weet dat zeker. Goed, Radio Apeldoorn is er ook. Twee collega's van mij, die komen ook met de camera, de microfoon. Dus die komen jou ook nog wel even weer ondervragen, denk ik, zaterdag. Dat wordt heel erg leuk. Wat een gezellige dag.
0: En,
1: nou ja, ik wens jullie ook heel veel succes, plezier. En nog eventjes, waar gaat de opbrengst van die kofferbak verkopen ook alweer naartoe?
0: De opbrengsten, de netto-opbrengsten, want we hebben natuurlijk wel wat kosten, maar de netto-opbrengsten die gaan naar hulptransporten Oost-Europa. We doen er ongeveer 12 per jaar tegenwoordig. En dat kost wel 45.000 euro zo'n beetje.
1: Zo.
0: Dus we moeten natuurlijk wel wat, wat we wel geld hebben.
1: Precies.
0: En gelukkig komt hier wel aardig wat uit, hoor. Dus we gaan dat wel aardig redden, denk ik.
1: Dat komt helemaal goed. Ben van der Velde, dank je wel en heel veel succes aanstaande zaterdag.
0: Dankjewel,
1: Leni. Oké, dag.
0: Goeie uitzending.
1: Doei.

de Hoe met Pictures of Lily was dat. Ik heb nog even een tip voor je, want de boswachters van Gelders Landschap en Kastelen die organiseren aanstaande zaterdag een nachtzwaluw-excursie op de Loenermarkt. En overdag zie je ze maar zelden, maar 's nachts produceert de vogel vreemde geluiden. En je kan het allerbeste even reserveren, dat is wel gewenst. Dan ga je naar glk.nl/excursies en dan kom je vanzelf die nachtzwaluw tegen en dan kan je je opgeven en lekker meegaan met de boswachters van het GLK. Goed, ik zou zeggen, ga maar even snuffelen daar.

Johnny Cash met The Ring of Fire was dat. Ja, de ene laatste plaat hier in de matinee vandaag. Ja, het zit erop. Kai en Guido, dank jullie wel voor de techniek en de muziek van vandaag. En luisteraars, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Wij in ieder geval, we hebben het weer met heel veel plezier gemaakt. Morgenmiddag om 2 uur zit Hieke hier. En dan is er weer een nieuwe matinee. Nee, is er geen nieuwe? Ja, er is een nieuwe matinee. En morgen zijn we ook bij de Vierdaagse. Goed, EOS is dit. Ik wens u nog een hele mooie woensdag. Goedemiddag. Oh.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Taiwanese chipbedrijf TSMC investeert 100 miljard dollar extra in de uitbreiding van Amerikaanse activiteiten in Arizona. Daarmee komt de leverancier tegemoet aan toezeggingen tussen Washington en Taiwan om de productie van halfgeleiders te verplaatsen. Door dit besluit is met de totaal investeringsplan in de Verenigde Staten nu 265 miljard dollar gemoeid. Het onderzoek naar de grote natuurbrand in het Franse Fontainebleau richt zich op opzet. De justitie heeft twee 18-jarige verdachten aangeklaagd. Eén van hen is een geschorste vrijwillige brandweerman. De ander wordt verdacht van het onzorgvuldig weggooien van een sigaret. De brandweerlieden zijn momenteel nog druk met het bluswerk bezig. Nederlanders gooiden vorig jaar samen 8,1 miljoen...

0: miljard kilo huishoudelijk afval weg. Gemiddeld 449 kilo per inwoner en 6 kilo minder dan 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van CBS. De daling komt vooral door minder ingezameld GFT-afval, van 92 naar 87 kilo per inwoner. Ook de hoeveelheid grof tuinafval nam af, mede door het droge weer. De Verenigde Staten voerden opnieuw aanvallen uit op doelen in Iran. Dat meldt Amerikaanse legerhoofdkwartier CENTCOM. Bij de tweede aanvalsgolf werden Iraanse commandocentra, luchtverdediging, raket- en dronecapaciteiten en kustbewaking getroffen. Onder meer bij Bandar Abbas. Eerder die dag raakten Amerikaanse troepen ook kustverdedigings- en kruisraketinstallaties op het eiland Groot Tump. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Radio

Het regent zonnestralen. Nou, hier regent het een beetje waterdruppels. Maar oké, dat is wel hard nodig voor de natuur. Goedemorgen allemaal. Ik weet niet of u mij kunt verstaan. We zitten hier op de rustplaats van de Vierdaagse. De inmiddels alweer de derde wandeldag.

En dit is op de Bosweide, Park Bergen-Bos. Drukte van belang, kan ik u zeggen. 71ste Vierdaagse hebben we mee te maken. Helaas waren we afgelopen dinsdag, konden we niet uitzenden omdat er niet voldoende stroomtoevoer was voor ons. Dus toen zijn we ook onverrichte zaken, goedemorgen dames, onverrichte zaken weer naar huis moeten gaan. Maar helaas, vandaag in de herkansing en achter de knoppen. Ja, voor de techniek en de muziek, Dio. Lekker, we gaan er samen een leuke uitzending van maken, Dio. En wij zijn hier samen tot 12 uur en vanmiddag komt er dan een ander duo. Mijn naam Hieke Goos, had u misschien ook al gehoord aan mijn stem. Maar het is heel gezellig. Het is een komen en gaan van wandelaars. En ze zien er allemaal nog heel goed gemutst uit. Fris en fruitig. Zo is dat. Nou, Dio, heb je nog wat muziek in die koffer van je? Ik zou zeggen, start hem in.

0: Ik heb geen idee wat je nu net gedraaid hebt.
1: Dio?
0: Water?
1: Walk on water.
0: Ja, mensen zijn aan het wandelen hier. We zitten hier midden in de bossen. Van de Bosweide, Park Bergenbos. Drukte van belang. Ik was net even daar bij de stand van Urban. Die staat hier natuurlijk voor lekkere hapjes. Hamburgertjes en worst en weet ik wat allemaal. Lekkere koffie, dus ik wil gewoon een lekker bakje koffie. Maar ja, dan moet je aansluiten in de rij, hè. Dat duurt eventjes. Maar goed, het is gelukt. Ik ben weer terug op mijn post. En ik heb ook alweer bekende mensen gezien. Ja, weet je, het is zo gezellig. Enorme saamhorigheid hier. Heel gezellig. Mensen lopen allemaal een beetje te peuzelen. Broodje. Lekker broodje. Een smoothie. Want ook Jos van Laar staat er met zijn lekkere fruithapjes. Yes. Dag meneer. Kom eens even als u wil. Nee, oh, die meneer wil niet. Die heeft gewoon zijn focus op het wandelen. Dus ja, nou goed. Daar straks gaan we wel kijken wie we kunnen vragen. Zullen we nog een muziekje doen dan? Ja, helemaal goed.

0: Zo, we draaien. Jazeker, het is radio. Live radio. Radio Apeldoorn. Goedemorgen, mevrouw.
1: Goedemorgen, mevrouw.
0: Mag ik vragen wie u bent?
1: Ik ben Hetty Bosveld.
0: En woont u in Apeldoorn of komt
1: nee,
0: u ergens...
1: Nee, ik woon in Den Haag.
0: Den Haag. Mooie stad achter de duinen. Hè? Ik kom er zelf ook vandaan. Maar vertel eens, u loopt de Vierdaagse.
1: Ja,
0: u
1: de
0: bent
1: eerste
0: goed.
1: Keer deze Vierdaagse. Want ik wilde de Nijmeegse lopen, maar door omstandigheden heb ik geen kaartje kunnen krijgen.
0: Oké. Okay.
1: Dus dan heb ik deze genomen. Maar, dus ik wil 4x30 kilometer
0: 4
1: lopen.
0: 4x30 kilometer. Het is heerlijk weer, toch? Om dat zo te doen?
1: Ja, wel, ja. Dus
0: het is nu vandaag de derde dag. Heeft u klachten of is het allemaal oké?
1: Okay? Nee hoor, het is allemaal oké. Okay.
0: Goed zo, goed getraind dus. Denk ik.
1: Ja, en ik heb ervaring. Ik weet dat ik het kan.
0: Ja?
1: Ik heb al 16 vierdaagse, dus gewoon een Nijmeegse. Dus...
0: Zo, en daar loopt u dan ook 30 kilometer per dag?
1: Vroeger 40 altijd.
0: Zo.
1: Maar sinds een jaar ben ik op 30 overgestapt.
0: Totaal anders dan hier, hè?
1: Ja, het is niet te vergelijken.
0: Nee, het is niet
1: maar
0: te vergelijken.
1: Maar allebei leuk.
0: Ja, allebei leuk, hè? Hier loop je lekker in de bossen, de natuur... En in Nijmegen is het gewoon ook hoofdzakelijk een beetje de feesten en de partijtjes?
1: Nou, de feesten ga ik niet heen,
0: nee?
1: Maar het is wel een feest van de mensen.
0: Ja.
1: Die je allemaal ontmoet.
0: Is druk, hè?
1: Onderweg. Heel druk.
0: Duizenden mensen doen daarmee. Allerlei nationaliteiten ook.
1: Ja.
0: Dat geeft ook weer een hele mooie sfeer.
1: Ja, zeker.
0: Maar u loopt alleen?
1: Ja.
0: Ja, dan kun je ook gewoon in je eigen tempo lopen. Dat is heel belangrijk.
1: Ja, nou, ik heb niemand die met mij wil lopen. Dus,
0: nou, dan ben maar je komt wel, je loopt hier niet alleen.
1: Ja,
0: je bent
1: zeker.
0: Alleen, maar je bent niet echt
1: alleen,
0: hè?
1: Nee, je maakt hier en daar praatjes.
0: En, en bent u ook ergens hier te logeren?
1: Ik ben in een hele goede bed and breakfast, Zeep Beekpark. Het is in Apeldoorn en met zeer goede, voortreffelijke verzorging.
0: Nou, kijk eens aan. Dus het kan voor u al niet meer stuk?
1: Nee, zeker niet.
0: U gaat fluitend over de finish morgen.
1: Dat hoop ik.
0: Nou... Ik ga u niet langer ophouden. U wil lekker door.
1: Dank je wel, mevrouw.
0: Fijne
1: Wens
0: dag
1: nog
0: vandaag
1: een mooie dag.
0: En morgen ook. En succes nog even, hè?
1: Dank je wel.
0: Tot ziens en bedankt voor dit interview.
1: Is goed.
0: Dag, mevrouw. De groeten in Den Haag ook, als u weer gaat.
1: Dag, mevrouw.
0: Dag. Oké, lekker muziekje.

0: Mr. Prox was dit.
1: Ja, dit is veel beter, joh. Dio, ik weet niet wat je gedaan hebt. Maar het klinkt nu gewoon lekker aan mijn oren. Ik hoorde mezelf zo raar, luisteraars. En ik hoop dat u nu wel goed signaal doorkrijgt. Het is hier heerlijk. Het is ook weer droog. Wat er viel was ook eigenlijk, nou ja, te verwaarlozen. Dus ja, waar hebben we het over? Kijk, daar komt mevrouw Woudenberg aan, Irma. De voorzitter van de Vierdaagse. En ik zie daar Ton van Laarhoven. Kom eens eventjes lekker gezellig bij de microfoon. Goedemorgen, Irma.
2: Goedemorgen.
1: Hoe gaat het nu?
2: Ja, goed, hè? We zijn een paar kleine probleempjes aan het oplossen.
1: Oh jee.
2: Maar jullie probleem hadden jullie, wat jullie dinsdag hadden,
1: ja,
2: hadden jullie nu niet. Hoor.
1: Gelukkig niet.
2: Nee, gelukkig.
1: We zijn ook heel blij dat we hier lekker uitzending kunnen maken.
2: Ja, helemaal goed.
1: En een mooi plekje ook.
2: We zijn er gisteravond nog wel even druk mee geweest, hoor.
1: Ja,
2: op de app. Even kijken van, heeft RTV Apeldoorn wel stroom daar zo? Wat is daar?
1: Ja.
2: We zijn druk met jullie geweest om het goed voor elkaar te krijgen.
1: Het is helemaal voor elkaar.
2: Helemaal goed.
1: Het is helemaal gelukt.
2: Helemaal
1: goed. De beachflex erbij gezet. We staan hier lekker. Ik heb al een paar mensen voorbij aan de microfoon gehad. Het is alleen maar gezellig. Iedereen is goed gemutst.
2: Helemaal goed. Ja.
1: En het was een beetje regenachtig.
2: Hadden ze helemaal niet voorspeld, hè?
1: Nee, hè?
2: Dus
1: ik stapte in de auto vanmorgen hier naartoe en denk, hé, wat voel ik nou? Ik denk, nou ja, goed, ik neem geen jas mee. Het is niet nodig. Het is zomer.
2: Daarom. En het staat hier lekker droog.
1: Het is ook nu droog. Een paar druppeltjes zijn er gevallen. Dus alles oké?
2: Okay. Alles oké. Okay.
1: Wordt een mooie dag vandaag.
2: Ja, zeker.
1: Ik heb al een paar mensen gesproken. Die zijn helemaal tiptop, echt helemaal blij met de organisatie.
2: Heel fijn.
1: Heel goed.
2: Om te horen.
1: Ja, dus dat horen we elk jaar, hè?
2: Ja.
1: Maar het is gewoon ook goed.
2: Ja, nou, we doen ons best. En we proberen dingetjes die niet goed gaan het jaar erop weer te verbeteren.
1: Ja.
2: Veel gebeurt achter de schermen, hebben deelnemers vaak
1: niet
2: last van.
1: Dat ga je ook allemaal niet vertellen.
2: Nee,
1: joh. Dat is helemaal niet nodig.
2: Nee.
1: Het is voor jou officieel de eerste jaar, hè, dat je hier als kopstuk rondloopt.
2: Ja, klopt. Ja. Maar goed, ik heb natuurlijk al wel een aantal jaren lopen al mee in het bestuur.
1: Ja.
2: En nou, niet alles is nieuw, zeg maar.
1: Nee.
2: Maar het is wel anders als je inderdaad een stukje verantwoordelijkheid ervoor krijgt.
1: Ja.
2: Waarvan je denkt van ja, ik wil wel dat alles gewoon...
1: Klopt.
2: Dat alles klopt.
1: Nou, volgens mij klopt
2: maar voorlopig denk ik dat we het...
1: We zitten daar allemaal lekker onder de tenten of gewoon zo hier in de vrije natuur. Ja. Het is hier ook prachtig, hè?
2: Ja. Maar we hebben toch een geweldige achtertuin hier in Apeldoorn.
1: Fantastisch.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: En ik ben nu vanmorgen ook in één keer goed gereden. Vorig jaar, kon ik me nog herinneren, en Theo wist dat ook nog, had ik me vergist in de afslag. Dus toen ging ik met, ik denk, oké, daar lopen allemaal wandelaars, daar moet ik naartoe. Maar
2: dan heb je nog niet meegekregen dat meerdere mensen dat vanmorgen gehad hebben.
1: Oh, nee.
2: We hadden, als je het hebt over probleempjes, de afvalcontainers worden normaal altijd voor 7:30 geleverd. En ik kreeg 7:15 een telefoontje van dat ze er nog niet waren. Lang verhaal kort. Circulus had een nieuwe chauffeur die niet uit Apeldoorn komt. En die hier in de bosweide met een pin van de Google Maps de containers moest afleveren. Had ze natuurlijk op een plek afgeleverd. Ja, ik weet helemaal niet waar ik moet zijn.
1: Nee, je kan hier ontzettend gaan verdwalen, hoor.
2: Klopt.
1: Echt waar. Maar goed, ik heb heel rustig gereden ook. Ik denk, het gaat me niet weer gebeuren. Als je één keer de afslag mist hier naartoe, dan ga je gewoon... helemaal het bos in. Het is heel veel bos hier ook, hè?
2: Ja,
1: heel veel.
2: Ja, heel
1: maar goed,
2: veel.
1: Het is allemaal gelukt.
2: Ja,
1: fijn
2: zeker.
1: Hier te zijn. Nou, ik hou je niet langer op.
2: Ik ga weer verder.
1: Succes vandaag.
2: Jullie ook succes.
1: En ook morgen.
2: En we zien elkaar.
1: En vanmiddag spreken we elkaar, dan zit ik in de studio. En dan heb ik jou ook nog
2: dan
1: even aan
2: de lijn. Dan spreken we elkaar vanmiddag.
1: Succes.
2: Veel plezier.
1: Bedankt, Irma.
2: Doeg.
1: Muziekje.

0: gezellig. Even goed in de microfoon praten.
1: Ja, ik doe zo. Henk, kom je er ook bij staan?
0: Henk, kom erbij, joh.
1: Ja?
0: Henk, gezellig, hè? Nou, goedemorgen, heren.
1: Goedemorgen.
0: Met wie heb ik van doen?
1: Mijn naam is Ruud.
0: Ruud.
1: Uit Beekbergen.
0: Uit Beekbergen.
1: Die vraag heb ik al ontnomen.
0: Zo is dat. En Henk, dat heb ik gehoord.
2: Ik ben Henk Hulskamp en ik kom uit Spijkenisse.
0: Spijkenisse?
3: Dat is de verste weg tot nu toe.
0: En deze meneer met die mooie hoed?
3: Uit Apeldoorn.
0: Apeldoorn?
3: Mijn naam is Daniel.
0: Daniel, uit Apeldoorn. Oké, en zijn jullie vrienden of is dit nou toevallig zo tot stand gekomen?
1: Nee, is niet toevallig tot stand gekomen. Hij is de broer van mijn zwager, dus we zijn een klein groepje met z'n zessen lopen hier.
0: Met z'n zessen?
1: Ja.
0: Dus ook de vrouwen erbij dan?
1: Die mogen ook mee, maar zijn we al kwijt.
0: Die zijn jullie al kwijt, die zijn ergens opgelost.
1: Ja, waarschijnlijk bij de finish. Dus,
0: Maar vertel eens, hoeveel kilometer lopen jullie per dag?
3: Ik doe vandaag de 20. Ik had me opgegeven voor de 30, hoor.
0: Oh ja.
3: Maar vanwege het hitteplan en vanwege mijn voorbereiding voor de vierdaagse volgende week in Nijmegen.
0: Ah, daar ga je ook lopen?
3: Dacht ik van, ga ik ook lopen.
1: Oh ja?
3: Dan ga ik wel de 30 lopen, want dat moet natuurlijk. Hè. Dat zijn de verplichte afstanden.
0: Is dat zo, ja?
3: Ja,
0: gaat
3: ja.
0: Volgens leeftijd dan ook,
3: Dat gaat voor leeftijd.

0: Het, hè? En ik mag inmiddels de 30 lopen, dus dat ga ik volgende week doen.
1: Ben helemaal blij natuurlijk, helemaal hyper de pieper.
0: Nu even lekker voorbereiden met de 20, dus ik
1: ben hartstikke
0: blij. Maar
1: je loopt dan hier één dag?
0: Ik loop 4 dagen.
1: 4 dagen?
0: Ja.
1: Knap.
0: Het is een 4-daagse, hè?
1: Ja, dus maar er zijn zat. Dat is wel de bijzonderheid van deze 4-daagse, dat je ook kunt kiezen om 1 dag te lopen.
0: Klopt.
1: Of 2.
0: Klopt, en dat maakt deze 4-daagse heel erg relaxed, heel erg ontspannen.
1: Ja.
0: En ja, je kunt inderdaad per dag beslissen.
1: Loren, ja. Ja, weet je, het is live, hè?
0: Ja,
1: dan kan er wel eens wat gebeuren. Oké. Okay. Maar leuk, nergens last van tot nu toe?
0: Nee. Voetjes
1: ook niet van
0: goed.
1: De spiertjes en zo?
0: Ik smeer 's avonds lekker in met voedende crème na het douchen. Dus dan heb ik even lekker mijn voetjes verwend.
1: Ja.
0: Want die dragen mij de hele dag. Dus
1: ja,
0: daar
1: moet je goed voor zorgen.
0: Ja.
1: Zo is
0: ja.
1: dat. Nou, big smile. Dus dat is al de halve verdienste, hè?
2: Schapenwol.
1: Ja.
0: Kijk, dat is jullie geheim.
2: Ja. Hebben we in het Westen niet, hè? Schapenwol.
1: Nee.
3: Ja, we wel schapen.
1: Maar vertel eens, hoe lang... Want dit is dan, Daniel, voor jou de eerste keer dat je hier loopt?
0: De eerste keer dat ik hem volledig loop. Ik heb in het verleden heb ik in een dagje meegelopen, of 2 dagen.
1: Ja.
0: Maar nu, omdat ik de tijd nu wat meer... ik heb wat meer ruimte.
1: Ja.
0: Hè, dus nu kan ik hem volledig meelopen. Dus de eerste keer volledig.
1: Zo. Ja. Nou, bevalt goed.
2: Ga je volgende week... Nee. Nijmegen?
0: Ja, Nijmegen.
1: Gaan jullie ook naar Nijmegen volgende week?
2: Ja, we rijden er langs.
1: Ja, oké. Ja. Maar vertel eens even, hoe vaak heb je deze 4 dagen al gelopen hier in Apel?
2: Voor mij is het pas de eerste keer.
1: Oh joh.
2: Ja.
1: Dus je maakt nu je debuut.
3: Dat gaat goed, Ruud.
2: Tot nu toe wel, ja.
1: Ja, gaat goed, Ruud.
2: Ja.
1: En is het de 3e dag vandaag? Want je loopt er dan ook 4.
2: Ja, het gaat wel.
1: En hoeveel kilometer?
2: 12.
1: Netjes.
2: Nou, begin naar beneden.
1: Nee.
2: Eindere 40.
1: Ja, heel goed. Maar die lopen we dit jaar niet, hè?
3: In principe maakt het er ook niet uit hoe ver je loopt, zeg maar.
1: Wel nee, joh.
3: Het is al mooi dat je de prestatie
1: loopt. Nou.
2: Ja.
3: Zoals jij met de 30 dadelijk.
1: Ja, mij knap, hoor.
3: Ik vind het knap, hoor.
1: Loop je ook 12?
3: Ik loop ook 12,
1: ja. Mooi, hoor.
3: Voor mij de 2e keer dan.
1: En heb je vaker gelopen, 4-daagse?
3: Nee, dit is de 2e keer dat ik hier mee loop.
1: Oh ja.
3: Ik loop, oorspronkelijk loop ik wel veel.
1: Ja.
3: Maar niet zo georganiseerd, maar ik loop wel veel.
1: Nee.
3: Maar het is... Ja, aanstekelijk, laat het zo zeggen.
1: Aanstekelijk, ja.
0: Ja, dat
1: leuk.
0: Is het zeker.
2: Ja.
1: Dus volgend jaar weer.
3: Ja, gegarandeerd.
2: Ik kom veel mensen tegen en een praatje.
1: Ja, het gaat allerlei.
2: Voordat je weet, ben je er.
3: Ja, maar je hoort ook soms dat je de dingen dat je bij je denkt. Ja, ik hoorde mensen straks over relaties. En dan hoor je weer eens over politiek. En dan hoor je het is allemaal...
0: Ja.
3: Over muziek, bedoel
0: ja,
1: absoluut. Muziek, dat hoort er gewoon bij, hè?
3: Ja, inderdaad.
1: Muziek verbindt.
3: Ja, inderdaad.
1: Nou, heren, ik ga jullie niet langer ophouden. Ik vond het even heel erg gezellig.
0: Ja, ik ook.
1: Heel veel succes nog, hè?
0: Dankjewel.
1: De komende dagen vandaag, morgen hier in Apeldoorn. En jij dan volgende week in Nijmegen. Ja. Zet hem op. Gaat vast goed komen.
2: Okay.
1: En bedankt.
3: Succes met je programma.
1: Ja, graag gedaan. Tot ziens. Misschien zie ik je vrijdag nog wel even, hè?
2: Oké.
1: Tot ziens. Dag, Daniel. Tot ziens. Dank je wel. Oké, we gaan de volgende stap. Zullen we even een heel kort muziekje doen? Een stukje,

0: Robert van Hemert. Ik ken hem niet, maar ik vond het wel een heel gezellig zomersliedje. Nou joh, het is hier zo gezellig hier. Op de bosweide in Park Bergenbos tijdens de derde dag van de 71ste wandelvierdaagse Apeldoorn. Het is wat, hè, Johan? Poe. Nou. Nou, goedemorgen jullie ook. Richard.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb je gestrikt. Je kwam natuurlijk. Ik zag vanmorgen al gelijk Johan, jouw personal assistant.
1: Nou, dat denkt hij, dat zegt hij.
2: Dank je.
0: Maar vertel eens, Richard, hoe gaat het?
1: Nou,
0: we hebben elkaar dinsdag even kort gesproken, maar toen hadden we geen uitzending.
1: Nee. Nou, de eerste twee dagen ging eigenlijk perfect. Het was lekker weer. Mijn weer. Hoe warmer, hoe beter.
0: Ja, hè?
1: Vanochtend ging ik weg met kippenvel.
0: Ik zie het. Je hebt kippenvel.
1: Weer kippenvel. Het is gewoon eigenlijk voor mij te koud, maar ik kom er wel.
0: Je zit raar in elkaar eigenlijk. Mag ik dat zeggen?
1: Ja, dat mag. Ik zeg altijd, boven de 30 dag begin ik pas echt lekker te leven en te wandelen. En iedereen die denkt van wegwezen naar het water. Eken, wandelen.
0: Dus... Nou ja, en je hebt al heel wat kilometers in je benen, hè, in al die jaren.
1: Ik denk dat ik richting de 55.000 ga inmiddels.
0: Is wat. Ja, dag Johan, tot straks. Dat is mijn collega Johan, ja, die heb ik dinsdag ook gesproken. Oh, nou, we zien elkaar wel.
1: Ja, dat moet
0: zo gaat dat, hè.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Maar 55.000 kilometers.
1: Ja.
0: Jezus, man. Maar je loopt ook in het buitenland, hè?
1: Ja, buitenland.
0: Ja.
1: Dit jaar ben ik in Luxemburg weer geweest.
0: Ja.
1: Voor de 30ste keer pas. Dus ja. Dat doen we gewoon even.
0: Voor de 30ste keer. jij verdient gewoon een lintje.
1: Nee.
0: Mag ik dat zeggen?
1: Nou, die heb ik al, hè. Dat is de Vierdaagse Kruis, hè.
0: Ja.
1: Dat is het lintje.
0: Maar jij loopt toch ook in Nijmegen?
1: Ja, zeker.
0: Want dit is eigenlijk een soort van opwarmertje voor jou. Voor Nijmegen?
1: Nee. Ach, ik loop elke zaterdag. Dus het is voor mij gewoon even de beentjes een beetje strekken. Wel een beetje in het ritme komen van vroeg opstaan.
0: Ja,
1: ik moet tegenwoordig voor mijn werk toch al vroeg opstaan. Dus ik ben langzamerhand wel wat gewend.
0: Ja.
1: Dus,
0: lekker, hè?
1: Ja.
0: Je verandert geen spat.
1: Nee. En het leuke van deze vierdaagse ontmoette ik mijn Duitse grote vriend Torsten. Die zit daar ergens te rusten.
0: Torsten.
1: Met een dame. Die liep ook mee. En daar loop ik nu al twee dagen mee op.
0: Dus wat leuk.
1: Wat gezellig.
0: Ja,
1: zeker
0: maar zo,
1: weten.
0: Dat hoor je. Kijk, er was een mevrouw hier vanmorgen al aan de tafel uit Den Haag.
2: Kijk.
0: Die zag er heel leuk uit. Met een heel kleurrijk. Dus ik had er al voorbij zien schuiven. Ik denk, hé, ik ga even vragen. Maar ze wilde eigenlijk niet. Ze zegt, is het voor de camera? Ik zei, nee, we gaan niet op de camera. We doen het gewoon live op de radio.
2: Voor iemand uit de Haag?
0: Uit de Haag.
2: Zijn die zo bescheiden dan?
0: Zij, blijkbaar.
2: Zijn ze er?
0: Ja, ze bestaan echt, Johan. Ja. Maar heel leuk gesprek gehad. En die mevrouw die liep hier dit jaar voor de eerste keer. Maar is echt een Nijmegen wandelaar.
1: Ja, er zijn er wel meer, hoor. Maar ik zeg altijd, hier is het gewoon veel lekkerder lopen, lekker relaxed. Je kunt zelf je afstand kiezen.
0: Ja.
1: En hoe laat je ook vertrekt, je moet natuurlijk wel binnen de beperken starten. Maar gewoon, je hebt tijd zat.
0: Ja.
1: En je ontmoet hier veel mensen. En vooral ook weer veel nieuwe mensen.
0: Ja.
1: En dat vind ik gewoon leuk. En,
0: leuk, hè?
1: En een babbeltje maken, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste van het hele wandel.
0: Dat
1: en,
0: zei die man net ook, van het gaat vanzelf.
1: Ja. En het allerbelangrijkste, dat zijn de rusten.
0: Ja, de
1: Want we wandelen om te rusten.
0: Johan, vertel eens even, want jij zit er natuurlijk niet voor spek en bonen bij. Normaal loop jij zelf ook de Vierdaagse.
2: Heb je jaar in jaar uit gedaan? Ik heb er wel een hele tijd gedaan, ja.
0: Ja, ja. Maar niet meer?
2: Ik ben voorlopig op 42 blijven steken op het ogenblik.
0: Hele prestatie, hoor, 42 keer.
2: Nou, ik sprak net eerder maar even en ik hoorde dat er toch eentje is die zit op 60 dit jaar.
0: Ja, dus, dat hoorde ik ook. Die heb ik ook gezien, die staat ook op camera. In het verslag van de eerste dag, zeg maar.
2: Okay, ja.
0: 60 keer.
2: Ik zit
0: onvoorstelbaar.
2: Ik denk wie het is.
1: Ik weet het niet.
2: Ik zit dan dik van de tang te denken. Maar die liep al toen ik begon in 1970.
0: Kijk eens aan.
2: Maar...
0: Toen was jij nog een broekie. En toen was hij al lekker helemaal ervaren wandelaar. Zeg. Ja.

0: die liep met mijn broer op de 50 toen de tijd.
1: Ja. Goh. Maar je bent nu een beetje de verzorger van Richard.
0: Ja, ja, ja. Hij belt me volgens uit bed. En dan zorg ik dat ik toch dat koffie klaar staat bij de rust en zo. Want we hebben zoveel jaren lang samen gelopen. Ja. We zien elkaar ook buiten te wandelen heel veel.
1: Ja, leuk. Dus dat schept een band, hè?
0: Ja, we hebben echt een hele goede vriendschapsband met elkaar opgebouwd.
1: Ja.
0: Dus als hij dan hier is, dan moet ik er wel even bij
1: zijn. Dat vind
0: ik ook. Nee,
1: dat moet je dan gewoon even warm houden.
2: Daarom,
1: ja, toch?
2: Dus. Ja, zeker.
1: En dan heb jij ook geen kippenvel meer. Heb je nu kippenvel?
2: Ja, iets nog.
1: Nog, oké. Okay.
2: Maar dat komt gewoon, dat komt vanwege de temperatuur. Want de zon is er niet door. Hè.
1: Nee, maar misschien komt hij nog, denk je niet?
2: Ja, ja, ja. En die paar druppjes, dat maakt ook
1: niet uit. Ach, joh, wel nee.
2: We hebben hier wel eens wat meer rat, ach, dat we drijfnat werden.
1: Ik vind het een mooie, tot nu toe, een mooie wandelperiode. Hè? Mooie wandeldagen.
2: De eerste twee wel. Voor mij is dit gewoon te koud. Maar dat is puur persoonlijk.
1: Nou, moet je maar een beetje hard gaan lopen.
2: Nee, dat heeft helemaal geen zin. Want daar word je moe van.
1: Ja. Jij hebt overal een antwoord op.
2: Nou, nee, niet overal hoor.
0: Ja, je kan er wel, ik kan er wel een bol in gieten bij je. Maar ja, dat
1: nou,
0: moet
1: zou
0: je onder...
1: niet doen. Nee, daar is nog veel te vroeg voor. Hè? Vind je niet?
0: Voor wandelaars niet hoor.
1: Nee, oké. Maar leuk.
2: Ja.
1: We gaan, ik zou zeggen, maak er een mooie dag van vandaag. Oh, ondanks dat de temperatuur wat tegenvalt voor jou.
2: Dat zal zeker lukken.
1: Maar ik denk dat heel veel andere mensen het juist een hele fijne temperatuur vinden.
2: Nou, de meeste is dit gewoon de perfecte temperatuur.
1: Ja, daarom. En ik denk... niks, geen last van voeten en zo. Helemaal niks. Spieren.
2: Nou, ze zitten er nog steeds aan.
1: Ik zag bepaalde mensen ook wel oefeningen doen en even strekken en zo. Dus ik denk, nou, die hebben misschien een beetje kramp.
2: Spierpijn.
1: Spierpijn. Kan, hè?
2: Dus er zijn er verschillende.
1: Ja. En onderweg, ook door de warmte, hè?
2: Ja, en onderweg was er eentje, daar was de EHBO er al wel bij. Ja, dat ging ook niet helemaal lekker.
1: Nee, er was ook een mevrouw gevallen, hoorde ik. Ja.
2: Maar dat vallen, dat is een puur een kwestie van even goed opletten waar je voet in zet. Want er zijn wat van die kleine obstakeltjes.
1: Ja, stronkies.
2: Dat noemen ze worteltjes, stronken.
1: Ja, precies.
2: En dergelijke.
1: Nou, dus. Heb jij nog iets te zeggen, Johan?
0: Nee, ik zit vol aandacht te luisteren.
1: Ja,
0: ik zit nu eigenlijk te denken, waarom ben ik al die jaren geleden gestopt eigenlijk?
2: Eindelijk, dan kan hij volgend jaar weer meelopen.
0: Ja, jij wil me inhalen, hè?
1: Het is toch heel gezellig. We gaan nog even een foto maken zo met z'n drietjes. Dat vraag ik even aan Dio. Ik wil jullie alvast bedanken voor dit moment.
2: Graag gedaan.
1: Heel veel succes nog de komende dagen. En volgende week natuurlijk in Nijmegen.
2: Zeker, we gaan ons best doen.
1: Goed zo.
0: Jullie goede uitzending.
1: En dank jullie wel. Ja. Blijf even zitten nog, maken we een fotootje.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel, Richard, Johan.

0: Ik ben even kwijt waar we naar geluisterd hebben. Johan, weet jij dat?
1: Baila, baila, baila of zo.
0: Oh ja.
1: Ja, zoiets.
0: Hij heeft wel lekkere zomerse muziek allemaal, hè?
1: Ja, doet hij het goed?
0: Ja, de zon is even weg.
1: Gelukkig.
0: Ja, maar Johan, vertel eens even, hoe gaat het met je? Ik zag je net een beetje...
1: Ja, als je vanuit zittend naar lopen gaat, dan is daar niet... Dan is het even,
0: ik zeg altijd van, dan moet ik even in model komen.
1: Ja, dat heb ik ook.
0: Nou, vertel. Dus,
1: nee, het gaat, het valt niet. Het is lekker vandaag. Ja? We hadden net een klein buitje van Hoogsoeren naar hier.
0: Ja.
1: Dat is fijn, meer zuurstof.
0: Dus jullie hebben nu richting Hoogsoeren gelopen?
1: Ja, 20 doe ik. Ja. 24.
0: Mm-hmm.
1: Meer dan genoeg.
0: Ja, joh.
1: Ja, joh.
0: Het is wel 4 dagen, hè?
1: Het is wel 4 dagen.
0: Ik vind het een hele prestatie.
1: Dat bedoel ik maar.
0: Want heb je goed getraind?
1: Nee,
0: eigenlijk?
1: Zeker niet. Ik heb echt 0,0.
0: Dat vraag ik omdat ik dat van vorig jaar nog weet. Ja. Ik denk, jongen, die gaat gewoon zo uit de losse pols... gaat hij lekker 20 kilometer per dag lopen.
1: Ja. Ja.
0: Met 4 dagen lang.
1: En voorgaande jaren dan wandelde ik tussendoor nog wel eens wat. Maar het is dit jaar ook niet echt heel erg van gekomen. Dus
0: nee.
1: Het is echt totaal trainloos.
0: Nou. Maar je hebt nog geen blaren?
1: Geen blaren. Uitstekende schoenen.
0: En ook geen last van je spieren en zo?
1: De spieren zijn een beetje stram. Ja. Gisterenmiddag kwam ik thuis en heb ik lekker zo'n eiwitrijk yoghurtje gegeten.
0: Oh, ja.
1: Toen dacht ik, dan ga ik even slapen.
0: Nou, en? Heb je wel geslapen?
1: Ja, ik heb even lekker een tutje gedaan. En,
0: ja.
1: Maar goed, daarna wist ik niet hoe ik aan mijn bed moest komen.
0: Oh.
1: Ik denk, nou, dat wordt helemaal niks morgen.
0: Nee.
1: Maar hoe heb je
0: opgepept dan voor vandaag?
1: Ja, gewoon koffietje, sigaretjes morgens, rustig opstarten.
0: Ja.
1: Wat ibuprofen erin.
0: Ach, man, ibuprofen. Word je er niet slaperig van dan?
1: Sorry, nee.
0: Word je niet slaperig van ibuprofen?
1: Nee, daar word ik niet slaperig van.
0: Nee?
1: Nee.
0: Maar ga je dan op de fiets naar de startplaats?
1: Lekker op de fiets, daar heb je al een klein warming-upje gehad.
0: Ja.
1: Dus nee, het is vandaag echt... Ik vond het eergisteren, dinsdag, dat was het echt warm.
0: Heel heet, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat, we elkaar ook even heel kort gesproken.
1: Ja, en dat...
0: was afzien.
1: Dat voelde wel.
0: Je hebt net misschien de Richard gehoord.
1: Die kan niet heet genoeg zijn.
0: Die had echt kippenvel. Ik heb het gezien.
1: Ja, dat...
0: Dit is geen temperatuur voor hem, zegt hij.
1: Dat is bijzonder, ja.
0: Ja, heel bijzonder.
1: Hey, ik vind dit is echt lekker. Dit is heel fijn. Ik weet nog wel een paar jaar terug. Toen hadden we op vrijdag, dan heb je het rondje Leest, hè?
0: Ja.
1: En dan loop je van Caesarea terug. En toen was echt een hoosbui.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jullie spoelden bijna van de weg af.
1: Ja, heerlijk. Maar dat loopt toch echt het lekkerst, vind ik.
0: Oh ja?
1: Ja. Maar ik vroeg mijn wielrennen ook altijd. In de regen, zalig. Op de ene manier gerecht.
0: Nou,
1: zoveel lekkerder.
0: Zo zie je maar. De een wil dit en de ander wil dat. Ja, we zijn zo verschillend. En dat is ook qua muziekstijl natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Heb je nog een verzoeknummer?
1: Misschien
0: heeft hij iets daar in die trucendoos van hem
1: zitten. Ja, heb je Spotify? Ja, hè?
2: Nee, nu niet.
1: Oh, nu niet.
0: Nee.
1: Oké, dan heb je Eefje de Visser ook vast niet.
0: Nou, hij is wel van het Nederlandse taal. Eefje de Visser is niet Nederlandstalig.
1: Is hartstikke Nederlandstalig.
0: Ja, dat wou ik zeggen.
1: Dat
0: hou je dan te goed.
1: Dat weet ik zo even niet.
0: Zal ik hem vanmiddag voor je laten draaien? Ik zit vanmiddag in de studio.
1: Dat is goed. Ik trouwens nog even, ik zag...
0: Wie zag
1: van
0: jij?
1: De week zag ik een Facebook herinnering volgens mij van een jaar of 7 geleden voorbij komen. Toen zaten wij samen te presenteren bij Victoria Boys.
0: Uh-huh.
1: En toen hebben wij een afspraak gemaakt.
0: Oh, hou eens op man, gaat hij het daar weer over hebben? Is dat al 7 jaar geleden?
1: Ja, dat was iets. Ja, dat is 7 jaar.
0: Ah, joh.
1: Ja.
0: Nou ja, dan moet ik toch maar een keer eraan geloven. Vind je
1: zullen we het gewoon een keer doen?
0: Ja, zullen we het gewoon maar een keer doen? Maar dan kan ik niet presenteren. En Theo heeft al te weinig presentatoren.
1: Ja, maar goed. We hebben een hartstikke goed nieuw hoofdradio. Als die nou gewoon zorgt dat we straks nieuwe presentatoren hebben.
0: Maar moet ik dan ook al gelijk 20? Mag ik dan niet 12? Ja, dan loop ik niet continu met je mee. Ja, ik ga het gewoon doen. Kan mij
1: we gaan het gewoon we zetten er nu op. Ja, hè?
0: Ja.
1: We gaan het gewoon doen.
0: Ja. Moet ik wel heel hard trainen. Ik loop wel elke dag hoor met mijn hond.
1: Nou, ik wou zeggen, maar dan heb je toch
0: 5, 6.
1: Ja, dat is toch prima.
0: Maar
1: dan
0: dat is geen 20, hè?
1: Nee, dan doen we toch 12, maar kan er uit.
0: Oké. Okay. Nou, daar hebben we het dan nog wel over.
1: Ja.
0: Afgesproken volgend
1: mee,
0: jaar.
1: Want dus we hebben nu weer
0: nemen
1: we leuk een zender mee, gewoon
0: camera erbij.
1: Ja. Nou.
0: Nou, dit is dan wel live, hè? We zitten nog steeds ach jongens, gisteravond nog weer vergadering gehad.
1: Ja.
0: Het zit allemaal in de pijpleiding.
1: Ja, wat komt.
0: Maar alle partijen moeten meewerken, hè?
1: Ja.
0: En dat is even lastig.
1: Komt goed.
0: Maar goed.
1: Komt goed.
0: Nou, bij deze afgesproken.
1: Deal, Mieke.
0: Vandaag?
1: Vandaag, nog 4,6.
0: En dan ben je bij het eindpunt.
1: Gaan we lekker met de voetje omhoog.
0: En dan
1: vanavond lekker uit eten, want moeders is jarig. Dus
0: nou,
1: dat,
0: gefeliciteerd met moeders.
1: Dus en dan morgen laatste dagje.
0: Ja, makkie, hè?
1: Ach, appeltje, eitje.
0: Daarom,
1: dacht ik. Ik heb er zin in.
0: Nou. Ik wens je heel veel succes. En nog heel veel plezier ook. Want het is heel gezellig.
1: Het is hartstikke gezellig. Altijd gezellig.
0: En het weer is goed.
1: En het weer
0: zeg
1: is
0: ik
1: goed.
0: Dan.
1: Vind ik ook.
0: Johan, dankjewel.
1: Hoi. Jij ook bedankt.
0: We spreken elkaar.
1: Zeker.
0: Goed, we gaan luisteren naar muziek. Dio. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink.

Ja, nou, dat was even een beetje up-tempo nummertje, hè? Maar dat hebben de mensen af en toe ook eens even nodig. Hier om ons heen, we staan hier bij een soort van pleintje, picknicktafel. Zitten allemaal de wandelaars te eten en te drinken. Daar op die grote boomstam zitten er wat en daar ook. Even een rustmomentje. Als je niet onder de tent wil zitten of op een stoeltje. Het is heel gezellig. Daar in, die boussage is ook staat een toiletgebouw. Daar staat Loes en daar is nu Ton Verlaarhoven even naartoe gegaan. Die komt straks terug. Ga ik daar even leuk gezellig mee babbelen. Ja, dan zit gewoon maar zo het eerste uur alweer op. Dio, je gaat er met muziek uit, denk ik, hè? En dan naar het nieuws van 11 uur. En dan zijn we na het nieuws van 11 uur zijn we terug met het tweede uur van de Vierdaagse Apeldoorn. Derde dag staan we hier op de bosweide Parkberg en Bos. Heel gezellig. Hartstikke leuk. Mensen zijn allemaal zeer gemotiveerd en hebben er zin aan. Wij ook.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De bosbranden vlakbij het Franse Fontainebleau zijn momenteel onder controle na verwoesting van ruim 20 vierkante kilometer natuur. Het gevaar blijft groot door smeulende ondergronden in het bosgebied. Dit natuurverschijnsel zorgt ervoor dat branden wekenlang ondergronds actief kunnen blijven, waardoor de bluswerkzaamheden nog een lange tijd in beslag zullen nemen. Er is geen enkel onder Curaçao geregistreerd schip betrokken bij een incident in de straat van Hormuz. Het ministerie van Verkeer stelt dat Curaçao niet over olietankers beschikt. De recente berichtgeving heeft waarschijnlijk betrekking op een dark fleet, waarbij schepen illegaal vlaggen voeren om internationale sancties en controles te kunnen omzeilen. Het Taiwanese chipbedrijf TSMC investeert 100 miljard dollar extra in de uitbreiding van Amerikaanse activiteiten in Arizona. Daarmee komt de leverancier tegemoet aan toezeggingen tussen Washington en Taiwan om de productie van halfgeleiders te verplaatsen. Door dit besluit is met de totale investeringsplan in de Verenigde Staten nu 265 miljard dollar gemoeid. Het onderzoek naar de grote natuurbrand in het Franse Fontainebleau richt zich op opzet. De justitie heeft twee 18-jarige verdachten aangeklaagd. Eén van hen is een geschorste vrijwillige brandweerman. De ander wordt verdacht van het onzorgvuldig weg

0: gooien van een sigaret. De brandweerlieden zijn momenteel nog druk met het bluswerk bezig. Het weer nog tot slot. Vanmiddag stijgen de temperaturen in Limburg naar 31 graden... terwijl het in Utrecht zo'n 28 graden wordt. Aan de kust 22 tot 25 graden. Er staat een matige noordoostenwind. In het noordoosten dreigt onweer later. Elders blijft het droog. De zon is er nog steeds volop te zien. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Radio

0: Zo, we zijn weer in de uitzending. Dit was Rutger van Barneveld met zwoele zomernacht. Nou, het is hier nog vooral geen nacht. We zitten hier midden op de dag. Hè? Park Bergenbos, de Bosweide. En ik heb hier niemand minder dan Ton van Laarhoven naast me zitten. Dag Ton.
1: Dag, goedemiddag. Ja, nee, is het nog morgen?
0: Nee, kijk dan, het is 5
1: over. Ik ben heel vroeg opgestaan, voor mij is het middag.
0: Ach, ja. Jij hebt altijd baas boven baas, hè? Want jij zit eigenlijk ook in de organisatie nog steeds, hè? Ja. Of niet? Ben je vrijwilliger? Wat vertel
1: eens? Ik ben gewoon vrijwilliger.
0: Je bent gewoon vrijwilliger, maar ben een hele goede vrijwilliger. Ja. Want je weet alles van hoed in de rand.
1: Ze noemen mij, bij Victoria Boys noemen ze mij het orakel.
0: Het orakel? Ja, nou ja, daar hebben ze geen ongelijk in.
1: Nee.
0: Want jij draait al zoveel jaren mee met die Vierdaagse.
1: Ja.
0: Toen in een andere hoedanigheid, maar toch?
1: Ja, ooit als hulpje begonnen natuurlijk.
0: Ja.
1: Toen ik 13 was.
0: Ja. Nou, dat is heel wat jaren geleden, hè?
1: Ik moet het even uitrekenen. Ik denk 55 jaar, 56 jaar geleden.
0: 56 jaar geleden.
1: Ja, zo lang draai ik al mee.
0: Man. Maar het verveelt nooit, hè?
1: Nee, en ik bedoel, het is vakantie.
0: Weet het is je wel, vakantie? Je
1: ziet, iedereen is vrolijk en het is prima zo.
0: Ja.
1: We hebben het in het verleden ook altijd een hele leuke job gevonden. Voor onszelf als bedrijfje.
0: Ja.
1: Dus,
0: bedrijf
1: dit was ook, ja,
0: je
1: dit was ons
0: een goedlopend bedrijf.
1: Nee.
0: Zo, man. Ja. Ton van Laarhoven Catering. Je mag het gewoon zeggen, hoor.
1: Ja, nee.
0: Doen we gewoon.
1: Bescheiden.
0: Ja, bescheidenheid is aan het zier. Aber weiter komt man ohne ihr.
1: Ja, oké. Okay.
0: Maar goed, maakt niet uit. Maar vertel, je hebt zelf nooit meegelopen, hè?
1: Nee.
0: Altijd aan de zijlijn gestaan,
1: zeg maar.
0: Ik heb
1: ooit gezegd, en het staat nog in de krant zelfs, want ik heb nog even wat krantenartikelen opgezocht. Als ik stop, ga ik de Vierdaagse pas lopen.
0: En wanneer gaat dat gebeuren dan? Ook volgend jaar?
1: Ik ga voorlopig nog niet stoppen. Het lijkt me niks zo erg als de Vierdaagse lopen.
0: Ja, het is wel 4 dagen. Hè? Ik heb nu voor het nieuws heb ik een afspraak gemaakt met Johan.
1: Ja.
0: Want die attendeerde mij op die afspraak van een paar jaar geleden. Die herinnering kwam ineens voorbij via Facebook. Het is er ook nog. Ik heb wel een keer gelopen, 1 dag.
1: Ja.
0: Om weer gewoon een beetje in het ritme te komen. Nou, ik vind, het is toch wel pittig, hoor. En je moet echt wel trainen.
1: Ik denk als ondernemer, hier staan nog weer 2 ondernemers.
0: Ja.
1: Tot je wel de Vierdaagse loopt op de vierkante meter.
0: Zeker.
1: Absoluut.
0: Zeker
1: en dat
0: weten.
1: Is veel zwaarder dan gewoon wandelen.
0: Ja. Want je kan, als je gaat wandelen, inderdaad, je eigen tempo, lekker doorstappen. En dat
1: zeker in Apeldoorn kan je gewoon je eigen tempo wandelen, je eigen afstand.
0: Ja.
1: Man of vrouw, leeftijd maakt allemaal niks uit.
0: Nee.
1: En je kan zelfs per afstand switchen.
0: Ja, dat
1: is een groot voordeel van Apeldoorn.
0: Stel dat je je inschrijft voor 4x20, noem maar even wat. En na een dag of 2 denk je van, oh, ik haal het niet meer. Ik mag dan switchen naar 12.
1: Dan ga je naar de 12 toe.
0: Dat is een idee.
1: Ja.
0: Dat ga ik onthouden. Ja. Maar dat is wel een bijzonderheid, want dat heb je in Nijmegen heb je dat niet.
1: Nee, Nijmegen, dat als man zijnde bijvoorbeeld van 35 bij verplicht 50 te lopen.
0: Is toch wat.
1: En als je samen met je vrouw loopt, en die is zeg maar ook 35 of 40, die moet dan 40 lopen.
0: Joh.
1: Je mag als echtpaar, als je dezelfde leeftijd hebt, niet samen lopen.
0: Wat raar, eigenlijk.
1: Nee, Nijmegen heeft hele strakke regels. Dat hebben ze al jarenlang zo.
0: Ja.
1: Een man van een bepaalde leeftijd loopt 50. Is die boven een bepaalde leeftijd, gaat hij naar de 40 toe. En zeg maar boven de 65. Ik weet het niet precies, hoor.
0: Nee.
1: Ik verzin allemaal wat. Dan moet hij naar de 30 toe.
0: Ja, maar dat er regels zijn, dat weet ik. Want er was net ook een Daniel. Die loopt hier dan voor de eerste keer mee. Ja. 20 kilometer per dag. En die gaat dus volgende week Nijmegen doen. Dat doet hij al vaker. Heeft hij al vaker gedaan.
1: Ja.
0: Maar daar moet hij vanwege zijn leeftijd 30 kilometer lopen per dag.
1: Ja, dat zijn de regels daar. Ja,
0: vind ik niet zo leuk.
1: Nee.
0: Maar ja,
1: ik heb ook nooit begrepen waarom er zoveel aandacht voor Nijmegen is.
0: Nee.
1: Daar lopen wel heel veel mensen mee. Maar ze lopen over straten.
0: Vreselijk. En in kolonnen.
1: Ja, ze lopen in kolonnen. Je bent verplicht eigenlijk mee te lopen in het tempo van waar de kolonne loopt.
0: Ja. Ja.
1: En, maar goed, het is natuurlijk wel een volksfeest. Ja,
0: dat is het ook. En daar gaat het toch hoofdzakelijk om.
1: Ja.
0: De bandjes, de muziek, de festiviteiten.
1: Apeldoorners lopen. En mensen die al jarenlang in Apeldoorn wonen. En die zeggen eens, ik heb niet geweten dat Apeldoorn zo mooi is.
0: Ja,
1: als die voor de eerste keer lopen.
0: Je komt op plekjes waar je normaal gesproken nooit komt. Nooit mag komen.
1: Nee, klopt.
0: Dat is een hele bijzonderheid.
1: Ja,
0: mooi. Ja, wij hebben een mooie achtertuin. Laten we dat maar even voorop stellen.
1: We moeten onze kleer een beetje als Apeldoorners meer trots zijn op onze gemeente.
0: Ja, vind ik ook.
1: Tuurlijk gaat er veel fout.
0: Ja, maar dat is overal.
1: Waar beslissingen worden genomen, worden fouten gemaakt.
0: Precies.
1: Maar we moeten wel trots zijn op onze gemeente.
0: Vind ik ook. Vind ik een mooie afsluiting van dit gesprek. Ja? Dankjewel, Ton.
1: Oké.
0: Heel veel succes nog even, hè, vandaag en ook morgen.
1: Morgen
0: de laatste
1: eventjes,
0: dag.
1: Ja.
0: Victoria Boys, wordt een groot feest.
1: Ga ik nou nog even naartoe.
0: Ga je nu naartoe? Ja. Oké. Okay.
1: Met leuke live muziek weer van Rattle the Frost.
0: Oh, komen die morgenmiddag?
1: En morgenmiddag gaan we met Sergeant Denise verder.
0: Leuk!
1: Ja.
0: Nou, dat wordt een
1: feestje. En ik hoor ook wel van mensen die zeg, bij de Vierdaagse niet lopen. Die mogen toch naar het trein van Victoria Boys komen.
0: Ja.
1: Omdat het zo gezellig is.
0: Ja, maar dat is het ook.
1: Ja, ja.
0: En het weer is goed. Hè, toch?
1: Perfect.
0: Heerlijk weer.
1: Ja.
0: Voor een feestje.
1: Welkom allemaal bij Victoria Boys.
0: Gratis toegang.
1: Ja.
0: Kunnen het gewoon
1: gratis
0: niet zeggen.
1: Toegang.
0: Dankjewel, Ton. En succes nog, hè. Bedankt.

0: Nou, we zijn weer gewoon lekker bezig. Ik heb twee dames bij mij hier aan tafel zitten. Staat die aan? Mag ik u deze geven?
1: Zeker.
0: Kan u hem zelf vasthouden?
1: Ja.
0: En deze mevrouw, die kan hem dan in deze gebruiken. Dan kunnen we gewoon gezellig even babbelen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want het is nog steeds morgen.
1: Ja,
0: kwart over. Ik zag u daar straks al die kant op lopen. Even het sanitaire stop, zeg maar. Maar wie zijn jullie? Vertel eens.
1: Ik ben Margriet.
0: Margriet, uit Aan. En?
2: Elijne.
0: Elijne?
2: Ja.
0: Mooie naam. Dat is een buitenlandse naam, denk ik, hè?
2: Ja.
0: Want waar komt u vandaan?
2: Zwolle.
0: Uit Zwolle?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Dichtbij.
0: Ja. En u?
2: Ook uit Zwolle.
0: Ook. En u loopt samen? U bent vriendinnen of familie?
2: Ja, we lopen samen. We zitten bij een wandelclub.
0: Oh ja.
2: En er zijn nog meer mensen die achter ons lopen van de wandelclub. Doen we elk jaar.
0: Ja.
2: Zijn we met... Maar de een loopt harder en de ander loopt zachter.
0: Ja, nee. Het is ook heel belangrijk om je eigen tempo te lopen, hè? Anders ga je je overnemen.
2: Ja.
0: En dan krijg je ontzettende spierpijn en zo.
2: Ja, dat klopt.
0: En kramp.
2: Ook.
0: Oh.
2: Nou, dat moet je helemaal niet hebben, hier.
0: Heb je klachten nu?
2: Nee. Nou, nee. Misschien hier even een klein beetje. Sorry. Maar dan loop je wel weer doorheen.
0: Ja. Want hoeveel kilometer lopen jullie per dag?
2: 12.
0: Netjes. En dan wel 4 dagen?
2: Ja. 4 dagen, ja.
0: Knap.
2: Ja.
0: En al eerder hier in Apeldoorn geweest?
2: Ja. Zeker de 8e of de 9e
0: zo.
2: Keer.
0: Hè?
3: Van mij de 7e, dacht ik.
0: Ja. Netjes.
2: Ja.
0: En ook Nijmegen?
3: Ik heb 17e keer Nijmegen gelopen.
0: Ja.
3: Maar ik heb artrose in de knie.
0: Oh.
3: Dus het gaat open. Is uit.
0: Ja, over en uit.
3: Ja.
0: Dat gaat niet meer, want jullie lopen hier 12 kilometer. Maar hoeveel heb je dan in Nijmegen gelopen?
3: 40.
0: 40 per dag. En ook 4 dagen? Ja, natuurlijk, 4 dagen.
3: Toen maak ik 6 maanden, 2 keer 30. Maar ja, dat is ook 35 in totaal. Dus nee, het gaat hem niet meer worden.
0: Nee, maar u zegt artrose in de knie. Gaat het dan hier nu wel goed? Of
3: ja,
0: heeft u een brace of wat heeft u?
3: Als ik mijn eigen tempo maar loop.
0: Dat is heel belangrijk, hè?
3: Ik moet wel in beweging blijven van de orthopeed.
0: Ja.
3: Dat is heel belangrijk, maar mijn eigen tempo.
0: Ja. Maar operatie, nieuwe knie, is dat een optie?
3: Nee, voorlopig nog niet.
0: Nee.

0: Ik lijkt me ook zo eng, hè? Ja, nee, dat ze gewoon de boel daardoor zagen.
1: Moet je niet benadenken.
0: Nee, moet je niet benadenken.
1: Gewoon,
0: nee,
1: gewoon dan heb je een beetje pijn en gewoon doorlopen.
0: Ja, precies. En u heeft nergens last van?
1: Ik heb nergens last van. Denk gelukkig.
0: Hou we zo.
1: Afkloppen, hè?
0: Ja. Mooi. Ja. Nou, leuk.
1: En we doen het met heel veel plezier, hoor.
0: Ja. Bent u hier aan het logeren ook ergens in de buurt? Nee, of gewoon lekker
1: naar
0: huis?
1: We worden gehaald en gebracht. Nou. We hebben privéchauffeurs.
0: Ja. Even iets, want je zit bij de speaker en dan gaan we piepen.
1: Oh ja. Nee, we hebben privéchauffeurs.
0: Kijk eens aan, goed geregeld, dames.
1: De ene keer komt haar man en de andere keer komt mijn man.
2: Ja, en we mogen bij de... zaad mogen we lossen en laden.
0: Ja. Oh ja, laden en lossen.
1: Ja. Ja. Anders kom je er niet door.
0: Oh, strikt.
1: Ja, terecht natuurlijk.
0: Ja, is ook zo.
1: Dan wordt het een zooitje.
0: Ja.
1: Maar we doen altijd vriendelijk. Ja. En als je vriendelijk doet, dan doen ze het vriendelijk terug. Hè? Ja.
0: Een vriendelijk gezicht brengt overal licht. Ja. Dat zei mijn moeder altijd. Ja. En het is ook zo.
2: Ja. Is ook zo.
0: Toch?
1: Ja.
0: Nou, dames, ik vond het even gezellig.
1: Ja.
0: Maar ik hou jullie niet langer op. Jullie willen gewoon weer lekker wandelen. Ja. Is ook beter voor de beentjes en de spiertjes en zo.
1: Ja.
0: Hoeveel kilometer moet er nog gewandeld worden?
1: 4,6.
0: 4,6.
2: Zeg en dan zit
0: ja, precies. Even afronden naar boven.
2: Ja.
0: En dan zit de derde dag erop.
2: Ja.
0: En morgen weer fris en fruitig starten.
1: Precies. En dan lopen we weer met onze wandelvereniging zaterdag.
0: Oh ja.
1: We gaan gewoon door.
0: Gewoon lekker doorgaan.
2: Ja.
0: Bewegen.
1: Precies.
0: Dat is de hele goede remedie. Nou, dames, nogmaals dankjewel.
1: Ja.
0: Succes vandaag en morgen en zaterdag. En wellicht tot volgend jaar.
1: Oké.
0: Bedankt.
1: Doei.

0: Zo.
1: Nou, we hebben gewoon weer gasten aan tafel. En niet zomaar een gast, want deze dame is jarig.
0: Ja.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Daar
1: beginnen we dan maar eens even mee.
0: Ja.
1: En met wie heb ik het genoegen?
0: Ik ben Astrid.
1: Astrid.
0: En ik ben 63 geworden.
1: Nou, zeg. En je loopt lekker de Vierdaagse hier in Apeldoorn.
0: Ja, voor het eerst.
1: Voor het eerst?
0: Ja, dus dat, ik vind het een hele prestatie van
1: Nou, dat vind ik ook hoor.
0: Want ik heb toch wel altijd een beetje moeite met doorgaan. Maar, en vandaag is het ook een beetje moeilijker.
1: Oh ja?
0: Ja, ik had nogal wat blaren. Dus
1: maar heb je ze laten behandelen ook?
0: Ja. Goed ingetaped, hele lieve mensen. Ja. Heel blij ermee.
1: Vakkundig ook, hè?
0: Vakkundig, ja. Ja. Echt fantastisch. Ik heb echt, een en al top.
1: En nog iets speciaals gedaan voor de verjaardag? Ja, ben je een ontbijtje gehad?
0: Dit is mijn man en dat is mijn
1: Dag,
0: zus.
1: Dag meneer.
0: En die, mijn man had lekker nog appelflappen meegenomen. Dus, en ik heb vanmorgen vroeg al cadeautjes gekregen.
1: Nou, dat kan niet meer stuk, joh.
0: Ik ben zo gewend.
1: Als je klaar bent hier ook gewoon nog even lekker gezellig.
0: Nou ja, normaal wel, maar vandaag niet.
1: Nee?
0: Hey, vanavond gaan we het vieren in Beekbergen. Gaan we op de Veluwse Markt.
1: Oh, leuk joh. Ja, is heel gezellig ook, hè?
0: Ja, echt heel leuk.
1: Dus staan jullie daar dan misschien ook? Want jullie komen hier niet vandaan, denk ik zo?
0: Nee, wij wonen sinds 8 jaar in Apeldoorn.
1: Oh, ja,
0: wij komen origineel uit Pijnakker. Dat ligt tussen Rotterdam en Den Haag.
1: Rotterdam, dat had ik ook al een beetje gehoord. Ja, maar leuk.
0: Ja, dus sinds wel. Ja, dus wij, ja.
1: Dus Veluws Avondmarkt vanavond.
0: Ja, leuk.
1: Begint om 6 uur.
0: Ja, gaan
1: tot
0: we
1: 9 uur.
0: Ja, helemaal leuk. Dus
1: vorig jaar stonden wij daar ook hier. Oh. Vorige week.
0: Oh,
1: en die week daarvoor.
0: Ja, ze zijn natuurlijk iedere week open. Ja. Tenminste, in de vakantie. Ja. Ja,
1: maar dus, omdat we nu hier zijn, kunnen we niet daar vanavond ook zijn. Dat gaat allemaal even niet, hè?
0: Nee.
1: Maar het is altijd wel heel gezellig.
0: Ja, ik vind het heel leuk.
1: Ja,
0: wij gaan
1: leuke happening.
0: Ieder jaar, eigenlijk iedere week.
1: Ja, leuk. Gezellig. Leuk. Nou, hoeveel kilometers moet je nu nog lopen?
2: 4,6.
0: Nog maar 4? Oh, gelukkig. Want ik heb het wel zwaar vandaag. Vandaag is het wel moeilijk, vind ik.
1: Maar wat ga je nou straks doen als je thuis komt met die voeten?
0: In de jacuzzi zitten.
1: Oh. Heerlijk, hè? Even lekker helemaal ontspannen.
0: Ja.
1: En dan die voeten gewoon even lekker rust geven. Ah, even lekker helemaal niks. En dan vanavond lekker Veluws Avondmarkt.
0: Ja, en we gezellig wat eten.
1: Even gezellig doen.
0: Ik krijg nog een cadeautje van mijn zus. Dus ik ben er helemaal klaar.
1: Zus loopt ook.
0: Ja, zus loopt
1: ook.
0: Maar zus trekt mij een beetje voort, hoor.
1: Oh ja? Ja?
0: Red ik het niet. Ja.
1: Fijn om dan een beetje zo'n stimulans bij te hebben,
0: vind je?
1: Ja,
0: ik ben wel blij, want anders had ik het niet gehaald.
1: Nee.
0: Dus dat ben ik,
1: helemaal leuk. En hoe heet uw zus?
0: Mijn zus heet Evelien.
1: Evelien?
0: Ja.
1: Evelien, wil je ook nog wat zeggen? Of denk je van, nou, laat maar gaan. Astrid doet het genoeg. Ja, toch? Nou.
0: Ik praat heel makkelijk.
1: Ja, praat heel makkelijk. Het komt er allemaal zo vloeiend uit. En als dat lopen nou ook zo lekker vloeiend gaat. Ja, toch?
0: Komt vanzelf.
1: Maar morgen is hier ook een feestje, hè? Ja, niet hier, maar bij Victoria Boys.
0: Nee, maar dat komt wel goed.
1: Daar, we gaan naar de finish en dan hebben we daar optredens van Reddle en Frost.
0: Ja, 2 jaar geleden zijn we ook geweest. En toen waren ook mensen aan het dansen. Ja. Line dansen en allemaal leuke dingen.
1: Klopt.
0: Dus dat is helemaal gezellig.
1: John Denise gaat optreden morgen, heb ik me laten vertellen.
0: John
1: Denise, nee, die ken je?
0: Nee?
1: Het is een, volgens mij komt hij uit Apeldoorn.
0: Oh.
1: Ja,
0: maar ik kom pas 8 jaar uit Apeldoorn.
1: Ja.
0: Dus ik moet nog een beetje wennen aan de meeste mensen.
1: Je kan niet alles tegelijk doen,
0: Nee, dat kan niet.
1: En Reddle en Frost, die ken je, die komen ook optreden.
0: Nee, die ken ik ook niet, maar die ga ik ook leren kennen. Wordt helemaal leuk.
1: En die zingen hartstikke mooi.
0: Nou,
1: fantastisch. En spelen.
0: He?
1: Ik wens je een hele fijne, gezellige verjaardag nog verder.
0: Helemaal goed.
1: Succes nog met de laatste kilometers vandaag.
0: Ja,
1: en morgen natuurlijk ook, hè.
0: Ja.
1: En veel plezier vanavond op de Veluws Avondmarkt.
0: Dank je wel. En een fijne dag jullie ook.
1: Dank je wel.
0: Dat ik jullie heb mogen spreken.
1: Je kan het terugluisteren, hè.
0: Ja.
1: Als je nou terugkomt en thuis komt. En via de website www.rtv-apelen.nl.
0: Wordt helemaal fijn.
1: Radio uitzending gemist.
0: Helemaal leuk.
1: Hoor jezelf op de radio.
0: Dankjewel.
1: Tot ziens, hè.
0: Dag.
1: Dag.
0: Dag.
1: Dag.

Bangerhart van Rob de Nijs. Ja, prachtig nummer blijft het toch ook, hè? En we zijn hier helemaal niet bang. Nee, toch? Jij toch ook niet, hè, Dio? Nee. Het loopt allemaal als de gesmeerde bliksem. Ja, allemaal nog heel veel enthousiaste mensen. Ze gaan heen en weer, want daar in dat bos staat het toiletgebouw. En daar moet je af en toe ook eens even gebruik van maken. En laat nou daar iemand bij dat toiletgebouw zijn stempelkaart of zijn knipkaart zijn verloren. Die ligt daar dus gewoon bij Loes. Dus kijk even in uw zakken, in uw tas of wat dan ook, of je je knipkaart nog hebt. Want die heb je volgens mij wel nodig, hè, als je ergens bij de knippost moet laten knippen. Ja, hij ligt hier bij Loes, bij het toiletgebouw. Gele knipkaart. Dus kijk even in uw zakken, in uw tas of wat dan ook. Heb ik hem nog? Dan is er niks aan het handje. Heb je hem niet meer, dan zou ik even naar Loes toe gaan hier bij het toiletgebouw. En daar heeft ze hem in bewaring genomen. Oké, nou, het is even een beetje rustig. Ik zou zeggen, joh, start even een liedje in, joh. Dio.

0: geen idee.
1: Want
0: Famos a la Playa, maar de artiest is mij even... Hoe zeg je?
2: Miranda.
0: Miranda? Is dat een Nederlandse dame?
2: Nee, dat denk
0: je niet, hè? Nou ja, dat kan best wel, hoor. Met internationale allure. Maakt verder niet uit. Ik vond het wel even gezellig. Nou, er is hier van alles nog te doen. Heel veel mensen zitten nog lekker te genieten van hun broodje. Broodje hamburger. Gewoon een eigen broodje met kaas of wat dan ook. Lekker kopje koffie erbij. Fruithapje van Jos van Laar. Die staat er ook elk jaar, hè. Fantastisch wat die man allemaal doet. Met die ananassen. Heb je dat wel eens gezien, Dio? Nou, je kan daar niet weglopen, maar misschien straks als je klaar bent. Dat gaat echt zo snel. Die doet honderden ananassen gaan er doorheen. En dan maakt hij allemaal van die lekkere fruithapjes. Met ook banaan en mango en nou weet ik wat er allemaal voor vruchten liggen. Meloen. Meloen. Heerlijk. Hou je van meloen? Ja, ik vind het ook wel lekker. Juist met warm weer. Heerlijk. Beetje, dat is eten en drinken tegelijk, hè? Kijk, er komen weer een paar zwoegers aan. Zwoegers. Ja, heren, mag ik u wat vragen? Heeft u even tijd? En ook zin? Ga lekker bij de microfoon staan als je wil. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, hoi.
0: Hallo, ja, zullen we de hand even schudden?
3: Ben.
0: Dag Ben, ik ben Hieke. Kom er ook gezellig bij, want u hoort bij elkaar. Ja,
4: Ben.
0: Ook Ben?
3: Ja, sorry.
0: Oh, Ben 1 en Ben 2, ja, sorry. Ja. Nou, mag ik u deze microfoon dan geven, Ben 2? Hij staat aan, alsjeblieft. Wat zijn jullie van elkaar? Vrienden, broers,
3: neven?
0: Ben 1 en Ben 2.
3: Ja.
0: En waar komen jullie vandaan?
3: Uit Leidschendam.
0: Leidschendam? U ook?
5: Ja, hetzelfde, ja.
0: En hoe bevalt het? Want jullie lopen hier de Apeldoornse Vierdaagse.
3: Ja.
0: Even in de microfoon praten.
3: Ja, klopt.
0: En voor de eerste keer of vaak?
5: Voor mij de eerste keer.
0: Ja?
3: Voor mij ook.
0: Oké. En bevalt het tot nu toe?
5: Uitstekend.
3: Ja, het is prachtig. Schitterende omgeving. Goed georganiseerd.
0: Ja.
3: Nee, ik ben er helemaal blij mee.
0: Mooi. En hoeveel kilometer lopen jullie?
5: 20.
0: Per dag?
3: Ja.
0: Dus 4 dagen lang?
3: Ja.
0: En met een clubje, want er staan volgens mij een paar dames daar ook al aan de zijlijn.
3: Klopt. Ja, klopt. We zijn met z'n zessen.
0: Met z'n zessen, ja. Groep van 6.
3: Ja.
0: Ergens te logeren dan ook hier in deze omgeving?
5: In Lieren zitten we op de camping.
0: Oh, ja.
3: Dat is hartstikke leuk.
0: En hoe zijn jullie er zo toe gekomen om deze 4 dagen te gaan lopen?
5: Dat is haar schuld.
0: Ja. Oh, is haar schuld.
3: Ze duikt al weg.
5: Ze duikt al weg, ja.
0: En wie is haar?
5: Dat is ook een vriendin van ons.
3: Vriendin van ons, ja.
0: Ja, ja. Je hebt vriendinnen en je hebt vriendinnen.
3: Precies.
0: Ja. Toch? Maar wel gezellig, toch?
3: Met elkaar. Met goede ideeën.
0: Ja.
3: Dus,
0: ja. Het is wel heel gezond, hè?
3: Absoluut.
0: Je bent hier hartstikke in de buitenlucht.
3: Ja.
0: Volgende week via Nijmegen?
5: Nee. Dat is een beetje te veel van het goede.
0: Ja, hè? Nou, is ook totaal anders, toch?
3: Veel anders.
0: Heb je hem wel eens gelopen?
3: Ik heb 9 keer gelopen.
0: Zo!
3: En toen vond ik het te druk worden. Toen waren er 27.000 deelnemers.
0: Ja, dat is ook niet meer. Dan loop je volgens mij hutje met je achter elkaar, toch?
3: Ze zitten nu met 47.000. Dus,
0: nou,
3: is niet
0: afschuwelijk. Ja. Nee, ik had vanmorgen iemand bij me zitten die zegt ook van... Ja, je loopt daar gewoon in kolommen.
3: Ja, dat klopt.
0: Is niet meer leuk. En altijd maar op dat harde ondergrond...
3: Ook dat nog.
0: Straten.
3: In je lekker door de bospaadjes. Fantastisch.
0: Wel opletten, hè, dat je niet struikelt.
5: De stronken.
0: Ja, dat is even een dingetje, hoor.
3: Er zijn wel een paar tegengekomen.
0: Ja, hè? Ja. Maar niks gebeurt.
3: Nee,
5: gelukkig. Nee, af en toe zo. Hoor je wel eens...
0: Oh, ja?
5: Ja. Hartstikke netjes.
3: Plok. Ja, hoor je.
0: Ja, plok. Oké, maar volgend jaar weer natuurlijk, hè?
5: Dat weten we nog niet.
0: Nee, nou ja,
3: wie weet.
0: Eerst deze even uitlopen.
3: Ja,
0: laten we gewoon
3: dan
0: even alles op zijn tijd, hè? Toch?
5: En misschien zijn het dan geen vrienden meer, hè? Dat weet je niet.
0: Ja, dat kan ook maar zo, hè? Dat is, ja... Het ene moment is het helemaal op koekenij... en dan ineens komt er een kink in de kabel.
5: Nou, er zijn geen vrienden meer.
0: Ja. Nee, joh. Nou, zoals ik het nu even heb kunnen beoordelen... Ja. Zit dat wel goed.
3: Ja, gaat helemaal goed. Ja, toch? Ja, absoluut.
0: Geen klachten nog tot nu toe?
5: Nee.
0: Dus dat gaat fluitend naar de finish.
3: Denk het wel.
0: Straks. En dan vanavond lekker relaxen.
5: Even naar Beekbergen, we hebben natuurlijk...
0: Veluwse avondmarkt.
3: Veluwse avond, ja.
0: Ik heb hem al voorbij horen komen.
5: Ja,
0: heel gezellig.
3: En daar zitten we vlakbij.
0: Jullie
3: dus,
0: zitten vlakbij. Ja. Moet je daar ook wel naartoe, hè?
3: Dan kan je lopen.
0: Zo is dat.
3: 1,5 kilometer. Nou. Ja,
0: heerlijk, toch?
3: Ja,
0: heb je daar nou puff voor dan?
3: Absoluut.
0: Het is gelijk ook weer een beetje een opwarmertje voor morgen.
5: Ja, eerst een pilsje erin, dan gaat het wel.
3: Ja.
0: Morgen de laatste dag hier in Apeldoorn.
3: Ja.
0: En gaat het dan gelijk daarna richting Leidschendam?
5: Nee, wij gaan zondag pas terug.
0: Ja. Nog even lekker na genieten.
5: Ja, zeker. Maar genieten. Ja.
0: Morgen is er feest, hè? Op de finish, op het terrein bij Victoria Boys.
3: Leuk.
0: Dus altijd optredens, Reddel en Frost.
3: Oh, leuk. Dat gaan we meemaken.
0: John Denise, de zanger uit Apeldoorn. Ja. Leuk repertoire. Dus dat wordt ook een feestje.
3: Ja, we gaan het zien en horen.
0: Ja. Ben en Ben.
5: Ja. Ik stop dan, maar dit is heel erg.
0: Precies. Nee. Bedankt.
5: Graag gedaan.
0: Succes nog even verder. En lekker genieten, hè, daar in Lieren. En tot, wie weet, een volgende keer.
3: Volgend jaar misschien.
0: Zo is dat.
3: We zien wel.
0: Wij zijn er in ieder geval wel.
3: Oké. Dankjewel, hè.
0: Tot ziens, hè.
3: Dag.

0: Oh, ik moet alweer wat zeggen. Ik heb net heerlijk een hamburger, broodje hamburger gegeten. Heb jij nou wat gegeten, Dio? Wil je niks? Oh, zometeen. Goedemiddag. Morgen nog.
1: Meneer uit België, die kan echt heel leuk zijn.
0: Nou, meneer uit België, kom even gezellig.
1: Hey, heel veel succes.
2: Ja, en we zien elkaar misschien wel.
1: Jawel, morgen ik zet wel even. Weer.
2: Morgen weer en dan volgend jaar of... Och, ja,
1: hoor, moet wel even
0: goed zijn. Niet achterover klappen. Gaan we anders hier maar zitten. Zo, ja. Kijk.

0: Ik kan deze hier naartoe doen.
1: Goed, nou, heel we gaan plezier. De waarheid vertellen.
0: Ga lekker zitten. Een meneer uit België hier bij mij aan tafel. Ga lekker zitten, doe
2: dank
0: voorzichtig.
2: Voilà, ik kom uit België.
0: U komt helemaal uit Belletje.
2: Ik kom uit België, van Gent.
0: Uit Gent?
2: Uit Gent, ja. En wij blijven hier. We zitten hier op hotel bij Van der Valk.
0: Oh ja?
2: In Apeldoorn.
0: Prachtig. Bevalt goed?
2: Ja, alles goed. Hè. Die hebben mensen hebben altijd een arrangement voor de wandelaars.
0: Oh ja?
2: Prima. Kan niet beter zijn, hè?
0: Ja. Goed. En dan wordt u, want dat zag ik vanmorgen ergens, word je dan met de bus ook naar het startpunt gebracht?
2: Ja, Van der Valk doet dan eigenlijk het speciale arrangement. Dat zit in het arrangement inbegrepen, worden opgehaald. En teruggebracht met een bus, met een oldtimer.
0: Ja.
2: En dat lukt. Dat lukt tot hiertoe. Maar ik wandel. Voor mij is het nu de 9e keer dat ik hier wandel.
0: In Apeldoorn?
2: In Apeldoorn.
0: En ook altijd logeren dan bij Van der Valk?
2: Ja, altijd al daar gelogeerd.
0: Dan bevalt het heel goed.
2: En volgende week zitten we in Nijmegen. Dat is ook al.
0: Daar loopt u ook mee?
2: Ik loop ook. Daar doe ik de 30.
0: Zo.
2: Hier was het normaal ook voorzien voor de 30. Maar ja, met die etten. Ja. Is een beetje opletten geblazen. En,
0: ja.
2: Maar wij hadden het wel vol. Ik kan dat wel, maar moet natuurlijk niet beginnen zoeken.
0: Nee.
2: Want ja, ik word er volgende maand word ik er 82.
0: 82? Zo zeg, nou mijn complimenten hoor.
2: En we doen het nog altijd. We doen het nog altijd.
0: U bent echt een wandelaar.
2: Ik ben een wandelaar.
0: Loop je ook in België en misschien nog in andere landen, tochten?
2: Ja, ik was ook een van de eerste Belgen die de internationale Marching League behaald had. Dat zijn de wandelingen verspreid over 8 verschillende landen.
0: Ja.
2: En daar zit onder andere Japan bij.
0: Hoe? Japan?
2: Japan zit er ook bij.
0: Japan?
2: Ja.
0: Zo, dat is een hele onderneming.
2: Ja, Japan, Oostenrijk, Nederland zit er ook bij. België zit er natuurlijk bij.
0: Ja.
2: Luxemburg zit erbij.
0: Maar kennen ze daar wel ook de vierdaagse?
2: Er zijn er een paar mensen bij. Dus er zijn een paar landen die meerdaagse. In België kennen ze ook twee keer een vierdaagse. Je hebt tweedaagse van den IJzer, dat ze zeggen. Dat is er.
0: Ja.
2: Die tweedaagse van den IJzer is meer ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog. De vierdaagse van de Ardennen is meer ter herdenking van de Tweede Wereldoorlog.
0: Ah.
2: Dus, maar het is iedere keer ook 4 keer 32 kilometer.
0: Zo.
2: Dus je bent vrij, dus ook een kleinere afstand. Maar ja, voor een echte wandelaar 16 is er wel weinig.
0: Ja, daarom. Het is gewoon dus voor u een peulenschilletje, zeg maar.
2: 4 keer 32 en ja, wij.
0: Zo.
2: Dus we wandelen, ja, zoveel. Ik heb alles bijeengehouden van aan het begin. En uiteindelijk, als ik vraag wat de mensen, wat denkt je? Ik zit voor het moment aan 107.000 kilometer gewandeld.
0: 107.000 kilometer in de benen. Zo, ik prestatie
2: heb
0: hoor.
2: Ik heb al veel schoenen versleten.
0: Ja, dat zal.
2: Maar,
0: maar dat is wel heel belangrijk om goede schoenen aan te hebben.
2: Absoluut. Ja. Daar moet ik er niet naar kijken.
0: Nee, ik ga even kijken.
2: Nou ja, maar dat zijn de goede.
0: Ik heb ze gezien.
2: Dat zijn de goede. Je moet niet.
0: Maar traint u ook nog veel dan? Gewoon, als u niet wandelt?
2: Ik wandel eigenlijk alle weken minstens 2-3 keer. En dat is aan officiële wandelingen dat ik deelneem.
0: Ja.
2: Dus voor mij is dat meer dan voldoende. Ik heb geen training nodig.
0: Nee.
2: In het begin dat ik begon te wandelen, heb ik dat wel meegemaakt. Hè. Als ik bijvoorbeeld de 100 kilometer dodentocht in Bornem deed, dat was in het begin. Dus dan had ik nog niet genoeg training. En dan deed ik in de week wel een beetje.
0: Ja.
2: Maar uiteindelijk, nu is dat eigenlijk niet meer nodig.
0: Nee.
2: Natuurlijk, ieder wandeling moet je afwachten. Want je mag ook zo goed wandelen en zo goed getraind zijn. En ja, het is vooral de conditie, de gezondheid die je toelaat.
0: Ja, u heeft nergens last van.
2: Nee, nu is alles goed verlopen. Maar over 3 jaar heb ik een open hartoperatie gehad.
0: Jo.
2: Dat kwam er nog een keer bij.
0: Zo.
2: Dus ja, en dankzij het wandelen ben ik redelijk krap hersteld.
0: Ja, mooi.
2: Dus,
0: fijn te horen.
2: Uiteindelijk, ja, we gaan ervoor. En,
0: ja. Ik heb nog helemaal niet uw naam gevraagd.
2: Paul.
0: Paul
2: Derwa.
0: Paul Derwa?
2: Derwa.
0: Derwa.
2: Derwa geschreven. Derwa.
0: Paul Derwa.
2: Derwa, en
0: uit
2: ik kom
0: Gent.
2: Uit Gent.
0: Ja.
2: Allee, meer bepaald Gentbrug, een deelgemeente van Gent. Hè.
0: Ja, mooi.
2: En we wandelen graag en we doen het nog verder.
0: Nou, hou vol.
2: Ik ga dat
0: vandaag nog even lekker een paar kilometertjes.
2: Nog een paar kilometertjes.
0: We zitten vandaag er ook alweer op.
2: Morgen zijn we er terug bij.
0: En dan wordt het ook een beetje een feestje bij Victoria Boys.
2: We gaan dat doen.
0: Helemaal goed. Dank u wel voor dit moment. Succes en op naar volgend jaar. Hè. Dan gaan we elkaar weer spreken en zien.
2: Goed, we spreken
0: dag Paul. Tot ziens. Dag.

Dit was Blue. Ivo 65? Ja. Nou, geen idee, maar ik vond het wel even lekker. En we zijn hier natuurlijk met RTV Apeldoorn. Onze hoofdkleur is blauw, dus blue. We houden het blue. Oké, het zit er voor mij op en voor Dio ook. Dio?

Dankjewel hè, voor deze leuke uitzending. Goed gedaan. Voor jou de eerste keer weer na heel veel jaren. Op locatie. Top gedaan. En we worden afgelost door Arno. Die gaat de techniek voor de komende 2 uur verzorgen. En de presentatie is dan in handen van Tineke. Collega Tineke. En Lorraine. Ook sinds heel lang weer op de post hier. Hè? Helemaal gezellig. Het is niet zenuwachtig. Dus luisteraars, blijf lekker luisteren naar Radio Apeldoorn. We zijn gewoon live hier op de Bosweide, Park Bergenbos, tijdens de rustplaats van de Apeldoornse Vierdaagse. Vandaag de derde dag alweer. De 71ste Vierdaagse. Dus ja, jongens, waar hebben we het eigenlijk over? Leuke gesprekken gehad. Allemaal terug te luisteren via onze website, via de knop Radio Uitzending Gemist. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Lekker genieten ook. En ik zou zeggen, tot een volgende keer. Vanmiddag trouwens, vanaf 2 uur, ben ik te beluisteren vanuit de studio aan de Arnhemseweg. En daar heb ik, zal ik nou even vast verklappen, de 3 jonge jongens van de band Faber en van Lit Band bij mij te gast. En die gaan ook akoestisch wat laten horen. Dus, alle reden genoeg om te blijven luisteren naar Radio Apeldoorn. Mijn naam Hieke Goos, Dio achter de knoppen. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dag allemaal.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Er zijn geen aanwijzingen dat een schip dat onder Curaçao is geregistreerd betrokken was bij een incident in de straat van Hormuz. Dat zegt het Curaçaose ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning na een bericht waarin wordt aangegeven dat een olietanker uit Curaçao door de Verenigde Staten zou zijn uitgeschakeld in die zeestraat. De Britse handelsminister wil dat de Wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld na de halve WK-finale tussen Engeland en Argentinië van gisteravond. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog met daarop de boodschap dat de Falklandeilanden, een overzees Brits gebied voor de kust van Argentinië, in feite bij Argentinië hoort. Het Iraanse leger heeft bekendgemaakt dat het vandaag Amerikaanse militaire bases en faciliteiten in Kuwait en Bahrein heeft aangevallen met drones. De aanvallen waren een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. Van der Most Topholding, het bedrijf van ondernemer Henny van der Most, is door de rechtbank in Zwolle failliet verklaard. In mei werd door de rechtbank in Rotterdam als speelstad Rotterdam failliet verklaard. Van der Most heeft het faillissement van zijn bedrijf zelf aangevraagd. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Apeldoorn.

0: En we zijn live in de uitzending.
1: Ja, nou, geweldig om dit samen te mogen doen. Ja. Hieke die heeft het fantastisch gedaan in de eentje. Want Hetty die had kiespijn, heb ik begrepen.
0: Oh jeetje.
1: Dus, maar Hieke heeft het in de eentje opgelost. Maar leuk om hier samen met jou te staan.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Ja, dat heb je wel eerder live bij de Vierdaagse meegenomen.
0: Ja, een hele tijd geleden.
1: Oké.
0: Ja. Maar het is weer gezellig. Het lijkt wat minder druk, maar dat kan ook komen omdat mensen aan het lopen zijn natuurlijk.
1: Ja, ze zijn aan het lopen, maar ja, je hebt natuurlijk ook dat ze allemaal eerder zijn gestart, hè?
0: Oh, ja.
1: Vanwege het hitteprotocol.
0: Ja.
1: Ja. Heb je het zelf al wel eens meegelopen?
0: Nee, helemaal niet.
1: Nee. Ik heb een paar jaar geleden heb ik de vrijdag meegedaan. S'middags dan bij Victoria Boys en s'morgens gelopen. Ik weet dat Hieke toen ook een keer meegelopen heeft en toen regende het. Ja, ik zie nog beelden voor me met een cape om. Als een verzopen kat zag ze eruit, roept ze. En soms regent het. Vanochtend heeft het hier ook even geregend.
0: Ja, eventjes, hè? Ja,
1: ja, maar niet echt heel erg. En ondertussen staan we hier dus samen met Arno. Die is alles aan het opruimen. Die heeft voor muziek gezorgd. En ik ben benieuwd wat Arno voor ons klaar heeft staan.
2: Ja, daar ben ik ook benieuwd naar.
1: Nou, daar is hij zelf ook benieuwd naar. Nou, dat zullen we eens even kijken. Want het is...
0: Het is nog lekker te doen met het weer, hè?
1: Ja.
0: Op zich?
1: Ja, het is nu prima. Dat,
0: ja. Maar het wordt volgens mij weer warmer, hè? Naarmate de dag vordert.
1: Ja, ja, want zoals het nu is, is het... heerlijk weer om te wandelen. Hey, je ziet ook iedereen vol enthousiasme langskomen. Ja, heb je een mooi nummer, Arno?
2: Sydney Jongbloed.
1: Sydney Jongbloed. Oké, wij zijn
0: gaan luisteren.
1: Als hij het doet.

0: Ja, net zoals heel veel mensen heb ik gisteren naar het YouTube-dagjournaal gekeken van Leni en Theo. Mm-hmm. En daar kwam ik de Kangoeroes 66 uit Veenendaal tegen. En nu heb ik de voorzitter van die club.
1: Bijna de voorzitter, maar ik ben wel lid. Ik ben jarenlang penningmeester geweest, maar inmiddels niet meer. Maar het is niet zo interessant.
0: Nee.
1: Ik ben Dirk Jans, ik kom dus uit Veenendaal.
0: Ja.
1: En wij zijn hier bij elkaar, want de Kangoeroes die bestaan dit jaar 60 jaar. En ter ere van dit jubileum hebben we shirts laten maken. En gaan we dus nu met deze groep, met oude mannen, gaan wij de Vierdaagse lopen.
0: Oké, oude mannen?
1: Ja, ik denk dat de gemiddelde leeftijd van onze vereniging, we hebben denk ik 50 leden, maar dat die gemiddelde leeftijd boven de 70 is.
0: Zo. En met hoeveel mannen op leeftijd zijn jullie hier dan?
1: We zijn hier nu met 11 personen.
0: Met 11 personen? Ja. En hoeveel kilometer lopen jullie?
1: Wij lopen 20, 4x20.
0: Oké, okay. En hadden jullie wel eerder in Apeldoorn gelopen?
1: Nee, nog niet. Nee, wij hebben het echt als een activiteit rond het jubileum gedaan.
0: Ja.
1: En we wilden afhankelijk eerst naar Nijmegen, maar dan werden we natuurlijk riant uitgesloten.
0: Ja.
1: En ik moet eerlijk zeggen, ik ben ontzettend blij dat we naar Apeldoorn zijn gegaan. En dat komt omdat je meer vrijheid hebt wat betreft de kilometers. Maar de omgeving is hier zo prachtig.
0: Ja, mooi hè?
1: Zo'n ontzettend mooie tochten gemaakt.
0: Ja.
1: Ik ben helemaal lyrisch daarover.
0: Okay.
1: Zo mooi.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, dat horen we natuurlijk heel graag hè?
1: Perfect georganiseerd. Ik ben helemaal verrukt.
0: Nou, mooi. Dus jullie komen volgend jaar terug?
1: Nou, die kans is heel groot.
0: Nou,
1: ja.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: En waar overnachten jullie dan?
1: Oh nee, we gaan gewoon elke keer
0: terug.
1: Ja.
0: Want hoe ver is het hier vandaan?
1: Nou ja, een kilometer of 50, 60
0: of zo. Oh ja, dan slaap je lekker in je eigen bed.
1: Daarom, kijk, en die avondfestiviteiten zoals die in Nijmegen zijn, die gaan we toch niet meemaken.
0: En die hebben we hier ook niet.
1: Nee, dus we zijn om 1:00 of 3:00 zijn we thuis en dan gaan we lekker douchen. En dan 2 uur slapen. En dan ben je s'avonds weer het heertje. Dus dan kun je dan met moeder de vrouw nog allerlei activiteiten doen.
0: Kijk. Ja. En hadden jullie ervoor getraind voor deze 20 kilometer?
1: Ja, dat hebben we wel gedaan, ja.
0: Ja,
1: ik denk dat we al een keer of 10 allerlei tochten gemaakt hebben. In verschillende kilometers, 15, 20, 25.
0: Ja
1: hebben we van alles wel gedaan, ja.
0: Nou, en het is hier wel heuvelachtig natuurlijk.
1: Ja, maar dat is rond Veenendaal ook. Want we zitten op de hoed, aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug.
0: Ja.
1: En daar heb je ook de paden, allemaal zand en dat gaat op en neer. En het is rul en het is ongelijk. En net als hier.
0: Ja, dus
1: wat dat betreft gaat het wel goed.
0: Oké.
1: Ja.
0: En zijn jullie ook langs het pannenkoekenhuis gekomen in Hoenderlo? Want ik begreep dat heel veel mensen daar eventjes een afslag nemen en dan een pannenkoek gaan eten om weer verder door te gaan. Maar dat komt je niet bekend voor.
1: Nee, dat komt je niet bekend voor. Ja, we zijn er vanmorgen wel weer langsgekomen natuurlijk toen we onderweg waren naar Apeldoorn. Maar geen pannenkoeken.
0: Nee,
1: we gaan eigenlijk gewoon rechtstreeks op en neer.
0: Oké, en hoeveel kilometer hebben jullie nu nog voor de boeg?
1: 4,5 geloof ik. Dus dan gaan we echt gemakkelijker rondmaken.
0: Dan zijn jullie er bijna.
1: En dan morgen hebben we de intocht. En dan, die ga je vliegen natuurlijk, hè?
0: Ja, zeker. En dat is zo gezellig op mijn Victoria Boys met muziek.
1: En mijn kleindochter, die zal er ook bij zijn. Dus die zal me gaan binnenhalen.
0: Ah, kijk.
1: Dus dat is hartstikke leuk.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: Ja, en hoe komt ze daar dan?
1: Nou, die woont hier in Apeldoorn.
0: Oh,
1: ja.
0: Dat is helemaal mooi dat ze dat komt zien.
1: Ja.
0: Ongelooflijk leuk dat jullie niet alleen in beeld zijn geweest, maar nu ook voor de radio even willen vertellen hoe het is.
1: Ja.
0: En jullie vallen op met de vellen.
1: Ja. Nee, dat klopt. Wij kunnen ons niet verstoppen achter een boom. Dat gaat niet lukken.
0: Nee, heel veel succes nog die laatste 4,5 kilometer.
1: Okay.
0: En morgen dan halen we jullie graag weer in met de RTV Apeldoorn.
1: Heel graag.
0: Als jullie vanuit Veenendaal, 60 jaar Veenendaal, weer binnenkomen.
1: Nou,
0: dankjewel en heel veel succes nog.
1: Oké, dag Tineke.
0: We gaan even.

0: Zo, we kregen even een piepje in onze oor,
1: ja.
0: Maar we zijn weer wakker.
1: Ja, zeker weten. Want ze ziet het er hier gezellig uit, hè, op de Bosweide.
0: Zeker. Ja. Zoals zij net ook al zei, ik ben nog nooit in Nijmegen geweest, maar het is ook gewoon lekker een stuk rustiger, denk ik, hier.
1: Ja. Ik zag wel gisteren ook in het journaal dat er nu ook wel ergens appeltjes uitgedeeld werden.
0: Oh,
1: ja.
0: Oh, lekker.
1: Ja, want er waren altijd wel op een bepaalde plaats dat daar mensen waar je langskwam, die hadden dan stukjes komkommer en zo. Maar nu waren er blijkbaar van de organisatie ook appeltjes en mandarijntjes.
0: Ja. Even een beetje bijtanken.
1: Ja. Heb je überhaupt wel eens een keer met een wandeltocht meegedaan?
0: Nee, ik heb bekkeninstabiliteit. Dus ik ben blij dat ik gewoon een beetje normaal kan lopen.
1: Oké. Nee, dan ga je daar inderdaad niet aan beginnen.
0: Nee. En mijn tante die loopt normaal gesproken altijd de Nijmeegse Vierdaagse. Die is dit jaar dan uitgeschakeld.
1: Ja.
0: Maar ik vond het eigenlijk wel altijd geweldig. Maar ik dacht, dat wandelen, ik snapte dat niet. Maar nu ik eigenlijk gewoon weer een beetje kan lopen. Ik heb een tijdje echt heel slecht kunnen lopen. Denk ik van, nou dan is het misschien wel leuk om toch een keer te doen.
1: Ja.
0: Zo verandert je mindset een beetje, hè?
1: Ja.
0: Dan ben je blij dat je weer kan lopen.
1: Moet je wel gaan oefenen, hè?
0: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Ja.
0: Ik denk dat de meeste mensen wel flink hebben geoefend.
1: Ja, ik zit op vrijdagochtend ook in een wandelclubje. En dat deden we ook een paar jaar geleden. Hadden we afgesproken met presentatoren van het matinee. Dat we eens een keer mee zouden lopen.
0: Ja.
1: Dus ik ben gaan wandelen met een club. Maar ja, die gaan op woensdag. Dan zijn ze heel enthousiast met wandelen. Dus op vrijdag

0: dan ben ik degene met het langzaamste tempo. Maar, het is
1: maar je
0: wel,
1: doet het wel even.
0: En het is ontzettend leuk. En ik begreep dat twee van ons gezellig clubje vanmorgen ook door Leni geïnterviewd zijn. Dus
1: oh, leuk.
0: Ik ben weer benieuwd wat er vandaag weer in het YouTube-RTV-filmpje komt.
1: Ja, en toen jij mee hebt gelopen, heb je ook veel geoefend van tevoren?
0: Nou, met die groep geoefend. En toen heb ik op de vrijdag meegelopen. En zat ik inderdaad 's middags nog weer met de live uitzending.
1: Oh ja, oh ja. Leuk.
0: Ja, ja. Ja. Nou,
1: het stroomt hier lekker door, hè? Ja. Een beetje.
0: Ja, en je kunt hier natuurlijk heerlijk smoothies halen en vers fruit in bakjes. En,
1: nou, hamburgers zag hamburgers voorbij komen. Ja.
0: Belegde broodjes. Er is ongelooflijk veel wat je hier nog binnen kunt nemen. En dan heb je natuurlijk Loes bij de toiletten.
1: Oh ja.
0: Ja, die is ook altijd even enthousiast.
1: Die ga ik zo even bezoeken.
0: Ja, moet je... ja, die is blij dat het nu net wat minder zonnig is. Want die heeft 2 dagen flink in de zon gestaan.
1: Oh ja.
0: En ze zei al dat ze zo blij was dat ze extra toiletten had gekregen.
1: Oh, oké. Okay. Ja,
0: had
1: beter.
0: Ze gevraagd en die heeft ze ook inderdaad gekregen.
1: Dus oh, dat is fijn.
0: Scheelt heel erg dat je geen lange rijen meer voert.
1: Ja, want precies. Dit is wel echt een pitstopmoment natuurlijk. Ja. Dus,
0: en helemaal nu de 40 niet meer loopt, dat ze daar een lus af hebben. Dus dan heb je op de rustplaatsen komen er nog veel meer mensen van alle kanten aanstromen.
1: Ja.
0: Ja. Nou, zullen we eens kijken of Arno een... Ja, die knikt. Stevie Wonder. Stevie Wonder, nou.

0: Claudia.
1: En Stefan.
0: En...
2: Oh, we zijn er alweer.
0: Ja. Ondertussen hebben we dus twee gasten hier aan tafel. Claudia en Stefan. Welkom.
3: Dankjewel.
0: Ja, en jullie hebben hele bijzondere meldingen achter op je rug onder andere staan.
3: Ja, ik heb een, inderdaad een bijzondere melding op mijn rug staan. Ik heb een mooie kaartje op mijn rug. Daar staat op dat ik dit jaar 2026 kilometer loop. Om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. En dat doe ik dan voor Fight Cancer.
0: Oké, en in actie staat er ook voor
3: ja,
0: op dat mooie shirt van je.
3: Ik heb ook nog een shirt aan inderdaad, dus vandaag ben ik heel opvallend.
0: Ja, en hoeveel kilometer heb je er ondertussen achter op zitten?
3: Ik heb er inmiddels 1200 en ongeveer 50 kilometer op zitten.
0: Zo, en waar loop je dan allemaal?
3: Verschillend, ik woon in Noord-Holland, dus ik loop graag in Noord-Holland. Maar ik heb ook een vakantiehuisje op de Veluwe. Dus ik loop hier ook heel graag. En toen dacht ik, nou ja, een eerste vierdaagse, dat wordt dan dus hier. Dus
0: dit is, de eerste vierdaagse?
3: Dit is mijn eerste vierdaagse. Kijk. En nu toevallig in Apeldoorn.
0: Oké. En hoe bevalt die eerste vierdaagse?
3: Ja, leuk. Vandaag was wel even, ik had even opstartproblemen vandaag, hè, op dag 3. Maar tot nu toe leuk. Vandaag wel, het was vandaag wel een end. We lopen de 20 kilometer.
0: Oké.
3: En het zijn lange paden.
0: Ja, hè?
3: Dat je veel mensen kruist en zo. Dus dat is wel heel even wennen nog.
0: Ja, ja. En Stefan, had jij al eerder een vierdaagse gelopen?
1: Nee, dit is ook mijn eerste vierdaagse.
0: Ja.
1: Dus het was vorig jaar liep ik die 70-jarige jubileumsroute.
0: Op die zaterdag?
1: Ja, en toen ben ik eigenlijk een beetje verslaafd geraakt. En toen dacht ik van, hey, laat ik gewoon de vierdaagse eens doen. Laat ik beginnen met de 20 kilometer.
0: Ja.
1: En dan even kijken hoe het loopt.
0: Ja.
1: En volgend jaar gaan we weer meedoen.
0: Kijk. Want jij komt dan uit Apeldoorn? Of,
1: Nee, ik kom zelf uit Harderwijk. Ik blijf nu momenteel in het Hotel van de Valk. Gewoon 4 dagjes. Lekker gewoon, lekker relaxed.
0: Ja. Ja. En had jij ook op start problemen vanochtend?
1: Nee, ik had een beetje halverwege de route.
0: Oké.
1: Okay. Een beetje eentonige route vandaag was.
0: Ah.
1: Dus ik moest er even doorheen bijten, maar het is gelukt. Nu ja. 3 kilometer en dan zijn we klaar.
0: Nou, kijk eens aan. Kijk eens aan. Dan nog 1 dag voor de boeg en dan krijg je de intocht. En op hoeveel kilometer kom je dan uit met deze 4x20?
3: Oeh, dan zit ik denk ik op 1290 of zo ongeveer.
0: Okay.
3: Misschien iets meer.
0: Ja.
3: Ik tel het helemaal op als ik weer thuis ben. Ik heb een heel mooi spreadsheetje ervoor en ik hou het allemaal heel nauwkeurig bij.
0: En hoe kunnen mensen jou sponsoren?
3: Oh ja, dat kan zeker. Ik ben te vinden op Fight Cancer, de pagina zelf.
0: Ja.
3: Daar staat dat ik, dat heet dan Klauw Wandelt, 2026 kilometer.
0: C-L-A-U dan, denk ik.
3: Ja,
0: ja.
3: Ja, Klauw van Claudia inderdaad.
0: Ja.
3: Dus zo kunnen mensen mij vinden. Maar ik denk dat als je erop googelt of zo, dat je ook wel op de pagina uitkomt.
0: Ja.
3: En zo promote ik het ook een beetje inderdaad.
0: Ja.
3: Ja.
0: En wat is je streefdatum om die 2026 bereikt te hebben?
3: Nou, daar heb ik eigenlijk nog niet eens over nagedacht.
0: Nee.
3: Ik ben heel secuur met mijn kilometers. Want ik tel niet elke kilometer mee. Maar echt alleen wat ik wandel. Niet als ik mijn kinderen naar school breng of zo.
0: Nee.
3: Of, ik tel echt alleen... Als ik echt een mooie route loop of als ik echt een wandeling doe, dat tel ik mee.
0: Ja.
3: Dus als ik het aan het einde van het jaar gehaald heb of iets eerder, vind ik dat helemaal prima. Maar het gaat mij puur om geld in te zamelen eigenlijk voor het goede doel in dit geval natuurlijk.
0: Ja.
3: Voor
0: en je hebt het net over je kinderen.
3: Ja.
0: Waar zijn die nu?
3: Die zijn op de camping met oma.
0: Ah, kijk.
3: Ik sta vroeg op en vanmiddag ga ik gewoon weer met ze zwemmen om het zo maar te zeggen.
0: Oké, okay. Ja.
3: Dus, ja.
0: Ja, dat kan dan ook, hè? En de camping hier dichtbij?
3: In Voorthuizen.
0: Oh ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja. Ja, dus het is een half uurtje rijden. Nou, dat doe ik met liefde. Als ik maar mee kon doen vandaag, dacht ik. Of deze week.
0: Ja.
3: Zo rij ik met liefde even heen en weer hoor.
0: Ja, en komen jullie volgend jaar weer terug?
3: Daar heb ik helemaal niet over nagedacht.
1: Waarschijnlijk wel.
0: Oké.
3: Stefan is... Ik heb geen idee. Misschien wel. Maar ik vind het ook wel leuk om andere vierdaagsters te zien of zo. Ook omdat dit de eerste is. Ik heb geen idee eigenlijk.
0: Nee.
3: Maar ik vind het tot nu toe erg leuk.
0: Nou kijk, mooi dat zo'n eerste kennismaking...
3: Het is goed geregeld ook allemaal, moet ik zeggen. Echt petje af voor de organisatie.
0: Ja, hè?
3: Dat
0: horen we overal. Ik vond het ook zo knap dat ze afgelopen zondag meteen, toen ze alle weersvoorspellingen zagen, meteen hebben gezegd van, hitteprotocol,
3: ja.
0: Vroeger vertrekken,
3: ja.
0: Geen 40 kilometer, want je wilt dat iedereen...
3: Veilig aankomt.
0: Veilig
3: ja, zeker.
0: Aankomt.
3: Ja.
0: Ja, nou, dank jullie wel dat jullie wat meer wilden vertellen. Ja, en Claudia, heel veel succes met in de inzamelingsactie. Als je nog één keer zegt waar we jou kunnen vinden.
3: Op de pagina van Fight Cancer, fightcancer.nl. En dan kun je mij zoeken op Claudia. Dus een van de mensen die dus geld inzamelt. Ik weet even niet hoe het er precies op staat. Ja. Dat is Claudia, Klauw wandelt 2026 kilometer. Nou. En dan zo kunnen mensen mij vinden. En als mensen me hier zien, heb ik natuurlijk uiteraard een mooie papiertje op mijn rug.
0: Ja, ja, kunnen ze je ook aan herkennen.
3: Ja, ik heb al een donatie gehad toevallig ergens toen ik vanmorgen in de rij stond. Dus okay. Dat is leuk.
0: Nou, helemaal geweldig. Ja. Heel veel succes. Dank jullie wel, Claudia en Stefan.
3: Okay.
0: En de laatste 3 kilometers voor vandaag. En morgen zijn we er weer, ook met de radio, bij de intocht. Dus wie weet. Dat we elkaar dan weer zien.
3: Gezellig.
1: Goed.
0: Ja.
1: Fijne dag nog.
0: Ja, dankjewel. We gaan weer luisteren naar mooie muziek van Arno. Ja, dat is allemaal natuurlijk.

0: Ja, we hebben bij RTV Apeldoorn veel wandelende collega's. Toen ik hier naartoe kwam op mijn fietsje, kwam ik Charlène en de vader al tegen. Dus die komen straks ook. Maar nu hebben we Maarten met zijn zoon Gijs.
1: Ja,
0: en klopt. Die lopen allebei 30 kilometer samen.
1: Ja, we hebben er al 90 op zitten, denk ik, hè, ongeveer.
0: Ja, ja, wat geweldig. Hebben jullie samen getraind?
1: Nee, want Gijs woont in Rotterdam.
0: Ha.
1: En ja, ik in Apeldoorn.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat trainen, dat gaat niet samen maken.
0: Nee.
1: Jij hebt geloof ik een hele lang in de Dolomieten gelopen, hè?
2: Klopt, ja. Ik, klopt. Ik heb wat meer in de bergen gelopen een paar weken geleden. Dus okay. Daar heb ik wel een beetje getraind.
0: Ja, ja. Ja. In de Dolomieten, was je daar met vrienden? Of,
2: Ja, ik was met 5 vrienden en we hebben een huttentocht gemaakt.
0: Zo, en hoeveel kilometer hebben jullie daar dan gelopen?
2: Dat weet ik niet eens. Ja, het valt wel mee hoeveel kilometer, want je gaat heel veel op en af vooral.
0: Ja.
2: Dus volgens mij 5000 hoogtemeters gemaakt.
0: Zo.
2: Horizontaal, weet ik het eigenlijk niet eens.
0: Nee.
2: Maar valt het eigenlijk wel mee.
0: En hadden jullie dat wel eerder gedaan, wandelen in zulke omstandigheden? Want ik weet niet hoe het weer daar was.
2: Nou, het was toch wel een stukje warmer dan hier, ja. Ja. Maar je zit wat hoger, dus... de lucht is ook wat dunner en het is wel pittig. Ja.
0: Nou.
2: Maar erg mooi ook, erg leuk.
0: Oké. En hoe komt het dat jullie nu samen lopen? Is dit de eerste keer dat jullie dat doen?
1: Nou, ik was hier vorig jaar.
0: Ja.
1: Om te doen wat jij nou doet.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, dat lijkt me best wel leuk.
0: Ja.
1: En wij hadden vorig jaar nog een hond, maar die hond is inmiddels overleden.
0: Ach.
1: Maar we hebben heel veel gelopen met de hond. En ja, Gijs ook wel, hè. Dus ik zei, joh, je hebt er zin om volgend jaar mee te doen met de Vierdaagse.
0: Ja.
1: Theo vond het niet leuk, want die miste dus iemand die hier ook... maar ja, zo gaat dat er eenmaal.
0: Ja.
1: Ja. En, valt het mee?
2: De afstand.
1: Wat we gedaan hebben...
2: Nou ja, het is goed te doen, maar wel, ben wel moe hierna.
0: Ja.
2: Wel. Wel even een paar dagen uitrusten.
0: Ja, dat kan me zo voorstellen. Dat,
1: het is
0: maar, 40. Ja, maar de 30, hadden jullie daar wel rekening mee gehouden van tevoren?

0: voren. Want 30 is toch een fikse afstand.
1: Ja. Nou, ik heb wel behoorlijk geoefend, hoor.
0: Ja.
1: En ik ging steeds van huis naar Radio Apeldoorn. Dat is sowieso al 4 kilometer.
0: Ja.
1: En daarnaast vaak gewoon ook een lekker stuk 15 kilometer lopen of zo.
0: Ja.
1: Dus ik had wel aardig wat kilometers in de benen.
0: Ja.
1: Dus, maar ja, 30 had ik nog nooit gelopen.
0: Nee.
1: Dus nou ja, maar dat gaat ook wel nu.
0: Ja.
1: We redden die laatste 4,5 kilometer redden we ook wel, denk ik. Dus,
0: geen blaren?
1: Jij wel,
2: dat wel. Ja, ik heb wel een aantal blaren.
0: Oké. Okay. En ga je dan ook naar de post hier om wat aan te laten
2: doen? Nee, ik loop er gewoon op die blaren en dan
0: Komt
2: het later wel. Komt later, dan hield het wel weer.
0: Oké. Okay. Ja. Nou ja, voor de vader-zoon band.
1: Zeker, ja. Dan worden alle hele interessante dingen besproken.
0: Ja.
1: Dat gaan we hier natuurlijk niet vertellen.
0: Nee. Je wist dat die vraag zou komen, maar...
1: Nou, dat wist ik niet, maar ik wist wel wat mijn antwoord zou moeten zijn.
0: Ja. Geweldig. Dus morgen dan gaan we jullie inhalen.
1: Ja, staan jullie klaar bij de Via Victoria?
0: Wij zijn bij Victoria Boys.
1: Ja,
0: dus
1: mooi.
0: Dan zien we jullie ook weer langskomen.
1: Nou ja, we komen een hele meute binnen, dus ik hoop dat jullie ons uit kunnen pikken.
0: Ja, maar, nou vast wel. We herkennen onze collega's. En,
1: ja, toch wel. Ik heb geen uniform aan vandaag.
0: Nee, maar dat komt hartstikke fijn dat jullie erover wat wilden vertellen.
1: Ja.
0: En succes met de laatste paar kilometertjes. Ik neem aan dat je bij je vader logeert.
2: Zeker, ja hoor. Ja. Ik slaap gewoon bij mijn ouders.
0: Dus dan kan je in ieder geval weer ontspannen vanavond. Hebben jullie gisteren nog naar het voetbal gekeken?
1: Nou, ik lag lekker op bed, hoor.
2: Ja, ik heb wel gekeken, een stukje. Ja.
0: Een stukje?
2: Maar ik viel al een beetje in slaap aan het einde.
0: Dus net de laatste spannende 10 minuten heb je niet gezien.
2: Nou, toen Argentinië aan het winnen was, toen dacht ik, nou, ik ga naar bed.
0: Nou, nog succes die laatste
1: partij.
0: En morgen dan komen jullie ongetwijfeld weer tegen bij de intocht.
1: Ja, oké. Dankjewel.
0: Succes.
1: Ja, bedankt.

0: Koen. En daar zijn we weer terug. We hadden net een nummer van...
1: Rod Stewart.
0: Rod Stewart. Ik moet altijd even vragen. En wie hebben wij voor de microfoon staan?
2: Je staat hier samen met de coördinator van het rustpunt, Dion en...
3: Sylvia.
0: Oké. We hebben al een paar keer gehoord dat alles goed geregeld is hier. Dus ook top aan jullie.
2: Dankjewel.
0: En wat doen jullie precies hier?
2: Wat wij precies doen, voornamelijk 's ochtends hebben we het goed druk om te zorgen dat alles in orde is. Dus denk aan de simpele dingen zoals afvalbakken, wat niet altijd zo simpel blijkt.
0: Ja, om het erin te gooien of
2: om het hier te krijgen.
0: Oh, okay.
2: We staan best wel ver van de weg natuurlijk, dus we moeten allemaal zandpaden overrijden en dat ging niet zo soepel.
0: Oh ja.
2: En verder is heel veel vragen denk ik beantwoorden, toch?
3: Ja, mensen komen met heel veel vragen ook waar ze naartoe moeten, terwijl het op zich heel duidelijk...
0: Aangegeven is.
3: Maar de je merkt ook de vermoeidheid misschien bij de mensen. Ja. En vreemd. En er zijn heel veel voor de eerste keer. En ook mensen, die houden je van leuke verhalen. Van hoe ze hier terecht zijn gekomen. Waar ze logeren. Al dat soort dingetjes.
0: Ja, leuk is dat.
3: Ja.
0: En hoe ervaren jullie deze dag?
3: Ik vind het een super dag vandaag. Ja, echt. Ja,
0: het is ook niet zo warm, hè? Dus...
3: Temperatuur speelt heel erg mee vandaag. Ja. Je merkt het ook aan de wandelaars, minder moe. En echt top.
2: Ja. Even spannend met regen, maar viel mee.
0: Het was een klein beetje, hè?
4: Dion was gisteren in het YouTube-RTV Apeldoorn filmpje.
2: Klopt.
4: En toen zei hij al, morgen daar verheug ik me op, want dan sta ik hier samen met mijn tante.
2: Ja, dat is ook zo. Toen we ons allebei hebben ingeschreven, wisten we niet eens dat we allebei vrijwilligden.
0: Oké.
3: Dat was een verrassing.
0: Oké, wat leuk.
3: Ik zag een bekend gezicht. Ik denk, hé, dat kan niet. Maar toch.
0: Oh, jullie wisten het niet van elkaar?
2: Nee, bij de eerste bijeenkomst, de vergadering van vrijwilligers. Nou, ik stond een beetje en ik zie ineens mijn tante binnenlopen. En wij ook. En waar sta jij dan? Ja, we staan bij het rustpunt. Ik ook.
0: Oh, wat leuk.
3: Ja, geweldig om samen dit te mogen doen.
0: Ja, precies.
3: Dit is echt... verrassing.
2: Ja, echt wel.
3: En dat gaat goed.
0: Oké, dan. Het zal niet goed gaan, dat is ook niet leuk, hè?
3: Had gekund.
0: Ja, ik zie, het loopt gewoon lekker door. Hoe is de dag zelf geweest? Want wij zijn natuurlijk best wel nu op een wat later punt, denk ik. Of niet?
2: Ja, ik ben nu een beetje richting het einde.
3: Nog 4,5 kilometer en dan zijn ze op het eindpunt.
0: Ja, precies. Ja. En het loopt wel een beetje door. Is er nog hele grote drukte geweest of is de hele dag een beetje gewoon zo'n doorloop?
2: Nou, vanochtend was wel echt goed druk. Met de vervroegde starttijden merken we dat mensen heel tegelijkertijd hier aankomen de eerste keer.
0: Oh ja.
2: Ze komen namelijk twee keer langs met 20 en 30.
3: En ook omdat de 40 is uitgevallen natuurlijk. Ja. Hè? Dus de 40 wandelaars die pakken nou de 30.
0: Ja. Ja,
2: dus veel meer tegelijk.
3: Ja, tegelijk. Dus dat merk je ook met de
0: knippers. Stoeltjes ook. Oh ja, met
2: die
0: knippers
2: waren op, de stoelen ook, die waren gewoon op.
0: Oh ja.
2: Op een gegeven moment.
0: Ja, want mensen willen nog natuurlijk eventjes een rustmoment pakken.
3: Ja, dat doen ze ook echt wel.
0: Ja. Maar ja, het is hier ook hartstikke mooi om even in het gras te gaan zitten. Of daar verderop staan nog wat bankjes, zie ik. Ja. Dus dat redt zich wel, denk ik, of niet?
2: Ja, absoluut. Iedereen redt zich hartstikke goed. Vooral nu de zon meevalt, is het hartstikke lekker.
0: Ja.
4: Ja, we hadden op een bepaald moment dat er een knipkaartje gevonden was bij de toiletten. En

0: Dat is een geel knipkaartje. Dus is ook niemand terug geweest?
1: Nee, ik heb hem ingeleverd, het kaartje. Toevallig dat Irma, onze topvrouw, die heeft hem meegenomen naar het startpunt. En die zorgt dat als diegene zonder kaartje binnenkomt, die kan dat
0: Want we hadden hem bij Loes achtergelaten, bij de toiletten. Klopt. Dat hebben jullie dus helemaal mooi
1: Voor
0: elkaar gemaakt.
1: Ja, hoor. En anders had ik hem straks op fietsje die kant weer opgebracht.
0: Dus er hoeft niemand bang te zijn dat niet afgetekend wordt.
1: Nee, zeker niet. En we hadden nog een portemonnee gevonden. En diegene was op de hoogte en die had het doorgegeven.
0: Ja.
1: En die had het bij mij afgegeven. Die heeft hem netjes weer kunnen ophalen.
2: Oh, wat fijn.
1: Ja, dat was wel super, ja.
2: Precies. Dat soort dingen coördineren jullie natuurlijk ook. Ja, en dat doen jullie goed.
1: Dat is echt iets leuks om ook echt hulp te bieden. Zo pas was er nog iemand die was onderweg niet zo fit. En die hebben we terug laten brengen. Weet je, dan komt die bezemwagen netjes langs. Want dat soort dingen gebeuren ook.
2: Oh, dat is fijn. Dat mensen wel geholpen worden onderweg ook.
1: Ja.
2: Zijn er veel dingen wat er vandaag gebeurd is, wat je zegt van grote dingen of niet echt?
3: Grote dingen? Nee, ik denk niet heel veel geks. Ja, qua inderdaad een beetje de organisatie dat alles goed op de goede plek komt. Maar nee. Best wel veel mensen bij de hulppost, zou ik wel zeggen, vandaag. Het loopt eigenlijk de hele tijd door een wachtrij, hebben ze de hele tijd staan.
2: Ja.
3: Veel mensen met blaren, denk ik. Dus...
2: Ja.
1: Daar loopt er één iemand.
4: Kapotte handen.
3: Ja.
1: Maar dat hadden jullie wel meegekregen van de cameraman?
2: Hij heeft het verteld. Maar hier de tent was stuk. Hierboven dat stuk.
3: Ja.
2: En heeft hij zich behoorlijk bezeerd volgens mij. Jullie hebben het wel meegekregen. Wij waren er nog niet.
1: Nee. Hebben gezien dat hij naar de EHBO moest.
3: Ik stond erbij. Ik was hem aan het helpen toen hij zijn hand op
2: had. Oh ja. Nou, het gaat inmiddels weer goed met Theo.
3: Gelukkig.
2: Had al een broodje gegeten.
1: Ja. Dus Theo is weer tiptop.
2: Ja, Theo is weer tiptop.
4: Ja. Met een broodje hamburger kan ik weer een paar uur vooruit.
2: Ja, broodje hamburgers zijn lekker dus hier.
3: Ja.
1: Ja, de catering, alles is goed verzorgd. Ja. Alles wat er is. En iedereen maakt er ook gebruik van.
2: Ja, fijn hè?
1: Ja.
2: Nou, dank jullie wel.
1: Graag gedaan.
2: Nog een fijne dag verder. Hoe lang moeten jullie nog?
3: Tot de laatste wandelaars hier langs zijn. Nou, mijn ervaring is dat ongeveer 3:45, 3:30.
2: Oh ja. Ja.
3: Dat is nog even.
4: Zijn jullie samen op Caesarea, toch, jullie? Zijn jullie morgen niet samen op Caesarea?
1: Ja, morgen staan we samen op Caesarea.
3: Morgen staan we weer samen.
2: Oh. Oké, gezellig. Ja. Veel plezier jullie ook nog.
1: Dankjewel.
3: Jullie ook nog.
1: Bedankt jullie.
2: Ja, bedankt.
1: Oké.
3: Fijne dag.
2: En dan gaan we naar de muziek.

0: We zijn live, hoor.
1: Oh, ja, we zijn er weer. Ja. Ik moest even om de tafel lopen.
2: Ja, we waren nog lekker
1: aan het kletsen.
2: Met de toezichthouders hier.
1: Coördinatoren.
2: Over alles, coördinatoren. Alles wat ze meegemaakt hebben. En over Theo, die vanmorgen vroeg al bij de EHBO was. Maar die ondertussen weer... de bus aan het uitruimen is, dat is natuurlijk ook heel handig.
1: EHBO is dus ook goedgekeurd.
2: Ja. Ja. Maar je ziet het inderdaad. Je ziet mensen van alle kanten aankomen lopen. En we hadden het net over bepaalde karakteristieke mensen die we
1: elk jaar zien. Ja, maar precies. Ja.
2: Ja. En soms dan zie je het toch nog. Want we hadden ook zo'n stel waarvan hij 2 of 3 jaar geleden haar ten huwelijk heeft gevraagd.
1: Ja, ja.
2: En die kwamen elke dag in een ander tenue aanzetten.
1: Ja.
2: En we hadden 2 mensen uit... Maar ze zijn nu blijkbaar aan het wandelen in Oostenrijk.
1: Oh, nou.
2: Ja.
1: Ja, dan hebben ze het hier over een mooie omgeving. Maar het lijkt me daar ook een mooie omgeving.
2: Ja, ja. En een echtpaar uit Woldendorp, uit Oost-Groningen. En zij had dan een bloemenhoed op.
1: Ja.
2: En dan hadden ze hele kleine hondjes bij zich. Hulphondjes.
1: Ja, die heb ik ook vorige keer, een paar jaar geleden gezien.
2: Ja. Ja, die heb ik ook nog niet gezien. Hier.
1: Kan het ook zijn dat ze al lang zijn geweest? Of?
2: Nee, want de 2 mensen die we net geïnterviewd hebben, die hebben ze ook niet gezien.
1: Oh nee, dat klopt.
2: Die,
1: ja.
2: Die zien iedereen langskomen. Dus,
1: ja. Nou, er komt weer een hele groep mensen aanlopen. Het loopt hier lekker door, maar ik zie wel, iedereen heeft ook steeds plek om te rusten even. Ja. En dan gaan ze gewoon lekker weer door.
2: Ja, en het is blijkbaar dus de 2e keer dat ze hier dan langskomen, hè?
1: Ja, ja, dat hoorde ik ook net.
2: Ja, dus, ja.
1: Nou, gezellig. Hebben wij nog een nummer klaarstaan?
0: ABBA.
1: ABBA. We gaan luisteren naar ABBA.

0: dit was duidelijk dansmuziek. Want we zagen allerlei mensen langskomen, of staan, die dus dansten op ABBA. Niet dat je nou zo'n ABBA-fan bent, hè, Jenneke?
1: Nee, niet echt. Nee.
0: Maar je houdt wel van dansen.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Dus de eerste keer dat je de Vierdaagse loopt?
1: Ja, en ik doe eigenlijk nu 1 dag met mijn collega's. Die zitten daar achter.
0: Ja.
1: Een ander deel van onze collega's is ook al geweest, maar die zijn iets eerder begonnen. Dus die zijn al klaar.
0: En collega's waarvan?
1: Van het bedrijf Data Expert. Dat is een cybersecurity bedrijf. En wij lopen voor het goede doel. Wij lopen voor de Emile Foundation. En dat is voor eigenlijk een soort gestolen kinderen uit Oekraïne. En daar halen wij geld voor op dat we dus die kinderen weer terug kunnen brengen.
0: Wauw, dat is wel een heel goed doel. Ja,
1: ja zeker.
0: Ja. Ja. Hoeveel is er over bekend dat die kinderen gestolen zijn?
1: Nog niet zo heel erg veel, want het wordt een beetje weggedoezeld, zeg maar. Dus ze proberen ook echt wel die kinderen dan een nieuw leven te geven. En dus er is nog niet zo heel erg veel over bekend. Dus wij proberen daar juist een beetje die bekendheid juist over te krijgen.
2: Ja, nou, dat is mooi dat je nou hier staat dus.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja, want dan worden ze geïndoctrineerd en moeten ze dus Russisch spreken. En dan op een bepaald moment hun achtergrond vergeten.
1: Ja, en ze worden soms ook al op hele jonge leeftijd worden ze meegenomen. Maar het is ook heel erg lastig om die kinderen terug te vinden. Want ze moeten het eigenlijk doen op basis van bijvoorbeeld foto's. Nou, dan moet je ze maar net een hekje kunnen herkennen ergens vandaan.
0: Ja.
1: Dus het is heel erg lastig. Dus vandaar dat er ook echt wel veel geld eigenlijk naartoe moet. Want ook overal alle data, opslag. Apparatuur moeten ze natuurlijk ook allemaal hebben.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat we inderdaad zeggen van we willen daar heel graag geld voor ophalen. En dat doen we dan met lopen.
0: Oké, en waar kunnen we doneren?
1: Ja, je kan sowieso doneren op de hoofdpagina van de Emile Foundation.
0: En is dat E-M-I-L?
1: Met nog een E erachter.
0: Ja. E-M-I-E-L.
1: Nee, volgens mij is het E.

0: M-I-L-E.
1: Oh, ja,
0: als
1: die
0: ik
1: manier.
0: Het goed heb.
2: Ja. Je hebt zo Engels geschreven, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Ja zeker.
1: Oké, okay. En waarom heet het Emiel?
0: Oeh, dat zou ik eigenlijk niet weten. Nee.
1: Okay.
2: De oprichter, laten we daarop houden.
0: Dat denk ik, ja. Nee, dat zou ik niet weten.
1: Oké, okay. En daar kun je dus geld op storten. En hoe weten jullie dat het goed terechtkomt?
0: Wij hebben eigenlijk iemand die heel erg binnen de organisatie speelt. Die ook heel erg daarmee bezig is, ook met die kinderen terughalen. Die hebben wij ook gesproken. Daar hebben wij ook een samenwerking mee gehad. Want wij hebben ook elk jaar een evenement vanuit Data Expert. En daar heeft hij ook zijn hele verhaal gedaan. Dus we zijn wel echt in heel close contact eigenlijk met die mensen daarvan.
1: Okay.
2: En wat doen jullie normaal gesproken? Want het is natuurlijk een bedrijf, maar jullie doen natuurlijk niet alleen zoals dit, deze sponsorloop, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: Wat doen jullie normaal gesproken?
0: Nou ja, we proberen het vooral onder de aandacht te brengen. Ja. Dus vooral heel veel benoemen en inderdaad te zeggen dat we de samenwerking mee hebben. Dus daarmee proberen we eigenlijk echt die aandacht ervoor te krijgen. En zo ook eigenlijk andere partijen die willen steunen met ons. Dus zo proberen we het een beetje te verspreiden.
2: Ja. Ja, en hoe bevalt het je vandaag het lopen?
0: Ja, best wel goed. Ik ben heel blij dat de zon niet echt volledig schijnt.
2: Ja, en wij ook hoor.
0: En we doen maar 20 kilometer, dus dat is al beter dan 30.
1: Ja. Hadden jullie er wel voor getraind?
0: Nee, eigenlijk niet echt. Dus we houden ook heel veel steun, halen we uit elkaar. Dus ja, dat is wel heel fijn. Ja.
1: En nog geen blaren?
0: Nou, de eentje heeft nu net een blarenpleister opgeplakt. Dus ik hoop dat ze oké is. Maar we hoeven volgens mij nog maar 5 kilometer. Dus ze zegt, we gaan er gewoon voor op karakter.
1: Ja.
0: Gaan we lekker doorlopen.
1: En dan morgen nog een dag?
0: Nee, wij hebben al gezegd, wij doen één dagje.
1: Okay.
0: Maar de andere collega's van ons, die lopen wel 4 dagen.
1: Okay.
0: Maar die staan dus ook op de camping, dus die zijn eerder binnen.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, want dat is het mooie van de Apeldoornse Vierdaagse. Dat je voor één dag in kunt tekenen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, vind ik
2: en
0: heel
2: fijn. Jullie zitten bij het rustpunt. Ik zag jou niet zitten. Jij was een beetje aan het dansen.
0: Ja. Nou ja, als ik heel lang blijf zitten, dan weet ik ook niet meer of ik dan in de benen kom. Maar ik hou ook al gewoon van lekker bewegen.
2: Ja.
0: En muziek erbij, altijd goed.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou, dankjewel. Wil je nog één keer zeggen waar mensen kunnen naartoe kunnen om jullie te steunen?
0: Ja, ze kunnen naar de hoofdpagina van de Emiel Foundation. Dus dat is E-M-I-L-E. Ja. En daar kunnen ze doneren als ze willen.
2: Nou, super. Dankjewel.
1: Een prachtig doel en heel veel succes.
0: Ja,
1: dankjewel, Janneke.
0: Ja, werk je.
1: Ja.
2: Dan gaan we naar
3: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Met het nieuws van 1 uur.
4: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het bedrijf achter de Formule 1 eist vandaag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag van twee Nederlandse bedrijven informatie over personen achter malafide ticketwebsites. Daarmee wil de Formule 1 deze oplichters aanpakken. De twee bedrijven weigeren alleen de gegevens te verstrekken. Er zijn geen aanwijzingen dat een schip dat onder Curaçao is geregistreerd betrokken was bij een incident in de straat van Hormuz. Dat zegt het Curaçaose ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning na een bericht waarin wordt aangegeven dat een olietanker uit Curaçao door de Verenigde Staten zou zijn uitgeschakeld in die zeestraat. De Britse handelsminister wil dat de Wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld na de halve WK-finale tussen Engeland en Argentinië van gisteravond. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog met daarop de boodschap dat de Falklandeilanden, een overzees Brits gebied voor de kust van Argentinië, in feite bij Argentinië hoort. Het Iraanse leger heeft bekendgemaakt dat het vandaag Amerikaanse militaire bases en faciliteiten in Kuwait en Bahrein heeft aangevallen met drones. De aanvallen waren een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Radio A.

0: Ja, dit was de BG Express met Do It. En dat komt uit de 70er jaren.
1: Ik zie meerdere mensen, zie ik lekker zingen.
0: Ja, ja, leuk hè. Dan hoeven ze ook niet naar de Blarenpost, denk ik zo.
1: Nee, precies.
0: Ja.
1: Het is ook wel heel divers, hè, want heel veel mensen hebben wel getraind. Hebben blaren, mensen die weinig getraind hebben.
0: Ja, dat kun je nooit van tevoren zeggen. Ik weet nog een paar jaar geleden ook, toen was er een Duitse militair. En die had jongelui bij zich. Die, omdat ze iets misdaan hadden, moesten ze dus meelopen.
1: Oh.
0: En een van de jongens die had zoveel blaren.
1: Oh.
0: Daar kreeg je gewoon medelijden mee. Als je het
1: Dus die moesten eigenlijk voor straf mee?
0: Ja, die moest voor straf
1: mee. Die had
0: mee.
1: Dubbel ja. Straf. Oh. Ja. Nou ja, dan denken ze misschien wel twee keer na voordat ze weer iets thuis doen.
0: Ja. Ja, absoluut. Dus, maar goed, zo zie je maar weer. We zagen op een bepaald moment ook een paar mensen van de Marechaussee, maar die zijn weer verdwenen.
1: Die zijn doorgelopen, ja.
0: Ja, toen waren we net met het nieuws, denk ik, dat dat op dat moment niet lukte.
1: Ja,
0: dat,
1: ja, en ik denk dat ze gewoon lekker hun ronde af willen maken.
0: Ja, kan ik me ook voorstellen. Ja. Het is nog een kilometer of 4, 5 hè, hier vandaan. Dus, dat is ook, lijkt me ook heel vervelend als je met je arm in een sling moet lopen.
1: Ja.
0: Dat, vervelende handicap lijkt me dat.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Maar je hebt het zelf ook gelopen. Hoe is de route dan elke keer hetzelfde? Weet je dat?
0: Ik heb geen idee. Ik heb toen die ene keer met mijn wandelclubje die 12 kilometer gelopen. En ik neem aan dat het wel ongeveer hetzelfde is elke keer. Alleen hebben ze nu natuurlijk die in verband met het hitteplan van de 40 kilometer een extra lus afgehaald.
1: Ja, en wat ik wel leuk vind, heel veel mensen komen hier niet uit de buurt. En het is hier zo mooi in de buurt.
0: Ja.
1: En wij wonen hier natuurlijk. Dus voor ons is dit normaal eigenlijk.
0: Ja.
1: Dat merk ik wel.
0: Ja, ik was er trouwens. Oh, daar kwam ik iemand tegen die ook veel ging wandelen hier in de buurt. En die had van haar kinderen, voor Sinterklaas had ze een wolvenfluitje gekregen.
1: Een?
0: Wolvenfluitje.
1: Oh.
0: Ja, ja dat, we hebben niet gehoord wat voor kabaal eruit kwam. Maar de kinderen dachten van moeders, die loopt zo vaak hier door de bossen van Apeldoorn. Laten we die maar een wolvenfluitje geven.
1: Ja, ja want het is wel nodig in sommige gebieden.
0: Ja.
1: Ja. En vooral jezelf heel groot maken, hoorde ik. Niet wegrennen, dat is het slechtste wat je kan doen.
0: En heel hard gillen.
1: Ja, of fluiten.
0: Ja, op je wolvenfluitje. Dus,
1: ja.
0: Nou, we zullen eens kijken of Arno nog een mooi nummer heeft waar veel mensen op gaan dansen.

0: Ja, ondertussen staan tegenover ons, en wij zijn maar kleintjes.
1: Zoals ik.
0: Ja, kun je nagaan. En dat zijn Erik en Bert Til. En ze zijn zwagers. En blijkbaar is er nog een derde zwager, maar die zien we even niet.
2: Die is al gefinished.
0: Oh, die is al gefinished?
2: Die had vandaag een mindere dag.
0: Oké, die is minder gaan lopen dan 12,5.
2: Nee, 20. Wij lopen 30.
0: Jullie lopen 30?
2: Ja.
0: Wauw. Wow. En vertel eens, hoe komt dat je als zwagers gaat wandelen samen?
2: Nou, volgens mij is het al wel 30 jaar geleden dat we met hemelvaart altijd gingen doodtrappen.
0: Ah.
2: En dat is eigenlijk uitgegroeid tot van, oh, weet je wat, we doen een keer met Nijmegen mee. Dat was 17 jaar geleden. Nu wilden we dit jaar eigenlijk weer Nijmegen gaan lopen.
0: Uitgeloot.
2: Ja, dan 17 jaar geleden, dan telt niet meer mee. Dus we waren uitgeloot en zeiden van, oh, dan gaan we ons weer opnieuw inschrijven. Maar dat viel tegen. Dus,
0: ja.
2: En toen kwam een op ons op het idee van, hey, Apeldoorn is ook een leuke route.
0: Ja. En dat is de eerste keer dat jullie die hier lopen?
2: De eerste keer.
0: En hoe bevalt dat?
3: Bevalt prima hoor. Dat, ja. Jouw vrouw die tipte ons van, oké, dan gaan jullie toch Apeldoorn de Vierdaagse lopen. Nou, hebben we ons ingeschreven.
0: Ja.
3: Ik ben zelf niet echt een wandelaar, een loper. Ik ben meer een fietser.
0: En dan 30 kilometer.
3: Maar mijn zwagers die zeiden van...

0: Ja. Oh.
1: Er zijn totaal 7 zwagers.
0: 7, echt waar?
1: Ja, we hebben 7 zussen.
0: Oh ja.
1: En 1 broer.
2: En 1 broer.
0: Ja, meen je?
1: Ja, dus er zijn genoeg zwagers.
0: Ja. Ja. En waar komen al die zussen, waar zijn die oorspronkelijk vandaan
1: weien,
0: dan?
1: Allemaal weien.
0: Allemaal weien?
1: Ja.
0: Oké. Okay. En dat is wel heel bijzonder. Dat, ja. Ik kan me zo voorstellen hoe die verjaardagen dan verlopen.
1: Altijd vol en gezellig. Ja.
3: Leuk.
0: Ja. Jongen, maar dat je dan inderdaad beslist om samen te gaan wandelen. Dat,
2: ja, heerlijk. En het weer was gisteren en eergisteren echt warm.
3: Heftig.
2: Ja. Zwaar. En vandaag valt de reuze mee. Ja. Dus het is heel goed te doen.
0: Ja.
2: Ja, nog het laatste stukje en dan zijn we weer over.
0: Ja, en morgen dan weer. En de andere zwager gaat dan morgen ook weer 30
1: dat
0: doen?
1: Dat denk ik wel. We gaan wel vanuit.
0: Ja. Oh, oké. Okay. Die is gewoon nu aan het bijkomen en met de beentjes omhoog.
1: Ik denk het.
2: Ja.
3: En hadden jullie ingeschreven voor 30 of voor 40? Of kon dat sowieso niet meer? Dat hebben ze al besloten natuurlijk.
1: We hebben van tevoren ingeschreven voor 30.
0: Ja.
1: Want Erik zegt al van, ik ga meedoen als we 30 lopen.
0: Ja.
1: 40 gaat niet.
2: 40 is me echt te ver. Dat
0: Ja, maar ik vind die 30 al, als je normaal gesproken alleen maar fietst.
1: Is
0: en dan
1: ver.
0: De 30. En nog geen blaren ook, Erik?
2: Nee, geen blaren.
0: Dat
1: ik ook
0: niet.
1: Nee?
2: Wel op advies geoefend van tevoren. Van, het is echt wel 30 kilometer, dus als je 10 kilometer wandelt. Ja, het is niet 10 plus 10 plus 10, dat is wel 30, maar met lopen moet je echt wel die 30 hebben gedaan.
0: Ja, maar dan ook wandelmaatjes, bijen was het toch, Jan? Of Conforda?
2: Hellendoorn.
0: Ja,
2: nee, mijn vrouw heeft me geregeld weggebracht met de auto, 's morgens heel vroeg en liep ik weer naar huis toe.
0: Ah, kijk.
2: 20, 25 kilometer.
0: Nou, dan is het toch wel een goede voorbereiding.
2: Ja.
0: Jongen.
2: Ja, misschien wel leuk om te vertellen. Ik heb vorig jaar samen met mevrouw zijn we naar Spanje, naar Santiago gefietst. Dat, kijk, het fietsen zit er wel in.
0: Ja.
2: Maar wandelen is toch wel...
3: Helemaal vanaf Nederland naar...
2: Vanaf huis.
3: Hoe lang is dat? Hoeveel kilometer?
2: Tussen de 2.500 en 3.000.
3: Zo!
2: Fiets je ongeveer 6 weken over.
0: Oh, nee. Ja.
3: Wat een leuke tocht lijkt me dat.
2: Absoluut.
3: Ja.
2: Ja.
3: Leuke dingen nog meegemaakt onderweg?
2: Van alles.
3: Van alles, ja. Het is een avontuur.
2: Te veel om op te
3: doen. Ja.
1: Toen dacht van, hij is helemaal getraind. En toen gingen we eerst aan lopen en zo. Poeh, dat valt meteen.
3: Ja.
1: Dus
3: het is toch een ander.
1: Is
3: ja.
1: Anders,
3: ja. Ja, precies. Ja.
0: En op wat voor fietsen deden jullie dat dan?
2: Gewoon op trekkingbikes.
0: Ja.
2: Dus ja, wel redelijk wat versnellingen, maar toch. En dan, als je het doet. We zijn door de Ardennen gefietst. De Ardennen, dat is zwaar hoor.
0: Ja.
2: En de Pyreneeën, als je daar één keer naar boven bent gefietst, dan gaat het wel.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
3: Mooi.
0: Jongen.
2: Avontuur.
3: Ja.
0: Nou, zeker weten. Maar leuk dat je dat ook nog even vertelt. Nou, dan gaan jullie op voor de laatste dag morgen.
1: Ja.
0: Dan staan we er ook weer met de radio.
1: Ja.
0: Als jullie binnenkomen. Dus,
3: kom even gezellig langs. We staan altijd wel zichtbaar. Zichtbaar, ja.
1: Oké.
0: Ja, oké. Okay. Fijn dat jullie even wat meer wilden vertellen. Hè, over de zwagers die gezamenlijk op stap zijn.
1: Ja. Volgend jaar met 7.
3: Ja, precies. Nou, dan zien we jullie weer. Of horen we jullie weer.
2: Ineens gewoon zus.
3: Ja. Oh, leuk.
0: Oké, succes met de laatste paar kilometertjes vandaag.
3: Dank u wel.

ontspannen denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht en ook zijn flat.

0: geleerd.
1: Ja, ondertussen staat tegenover mij Charlène.
2: Ja, hi Tineke.
1: Hi.
2: Ja, ik zag jou al, hè?
1: Ja, en we kwamen elkaar al even tegen. Ja. Toen moesten jullie nog een rondje.
2: Ja, klopt.
1: En ondertussen zijn jullie dus hier.
2: Er is wat gebeurd, jongen, weer intussen.
1: Ja, vertel.
2: Ja, koffie met gebak.
1: Ach.
2: Ja, dat moet, hè?
1: Ja, waar ja, hebben jullie koffie met gebak?
2: Ja, in Hoogsoeren.
1: Oh.
2: Dus daar waren we. Toen wij jou zagen, hadden we net hier een kop koffie achter de kiezer, zeg maar. Heerlijk, de koffie dit jaar, complimenten.
1: Ja.
2: Lekker. En toen gingen we het rondje richting Hoogsoeren. En daar,
1: weer
2: koffie. Met gebak. En met nu gaan we het laatste stukje en dan doen we het niet meer, hoor.
1: Oké, nee, want er zijn mensen die gaan daar pannenkoeken eten. Maar jullie hebben dus gebak gegeven.
2: Ja, koffie met gebak.
1: Oké. En bij welke etablissement zijn jullie dan?
2: Mogen we reclame maken?
1: Ja.
2: Hoe heet dat dan? Jachthuis, hè? Waren we jachthuis? Ja.
1: Jachthuis. Oh ja.
2: Ja. Dus, maar je merkt op de routes, het wordt rustiger doordat ze alles veranderd hebben.
1: Ja.
2: Met de tijden en de afstanden en zo. Dat het wat nu op dit tijdstip wat rustiger is dan anders.
1: Ja.
2: Maar we gaan goed. We gaan lekker.
1: Ja. Want hoeveel kilometer doen jullie?
2: 20 dit jaar.
1: 20.
2: Ja.
1: Oké. Okay. Ja, dus hoe vroeg zijn jullie vertrokken?
2: Niet vroeg.
1: Nee.
2: Nee. 9 uur. Nee, verdorie, ik heb nog gewerkt gisteravond.
1: Oké. Dus, ja, met de voetbalwedstrijd. Ja. Jongen.
2: Dus ik was nog aan het poetsen en om 12 uur was ik thuis.
1: Ja.
2: Dus, en dan 9 uur weer wandelen is prima.
1: Ja. Had je veel teleurgestelde Engelsen bij jullie in
2: heel
1: de zaak?
2: Heel veel teleurgestelde Engelsen.
1: Oh, jee.
2: En 1 hele blije Argentijn.
1: Kijk.
2: Ja. Dus wat dat betreft was het weer een mooi avondje.
1: Ja,
2: zo gaat dat.
1: Ja, zeker. Nou,
2: wanneer ga jij nou een keer lopen, Tineke?
1: Ja. Ja, ik had er nog over gedacht. Misschien morgenochtend, maar...
2: De 12. Kan gewoon, hè?
1: Ja,
2: morgen temperatuur ook goed.
1: Ja, je weet het. Je kunt je elke dag inschrijven.
2: Precies.
1: Maar dat ga ik toch maar even,
2: ze gaat
1: even
2: er even
1: bedenken. Ja.
2: Wij gaan richting Victoria, boys.
1: Ja. En wij halen jullie dan morgen weer binnen.
2: Gezellig.
1: Ja, dankjewel dat je even bij de camera... Nou, niet bij de camera deze keer, maar bij de microfoon wil komen.
2: Helemaal goed.
1: Ja,
2: doei.

0: Ja, we hebben het al een paar keer gehad over de YouTube-filmpjes van RTV Apeldoorn over de dagen...
1: Filmpjes?
0: Nou, films dan.
2: Reportages.
1: 25 minuten.
0: Nou, kijk.
2: Noem je het dan een reportage?
1: Een filmpje noemt ze dat.
2: Reportage.
1: Ik noem dat een fors radio, een fors vierdaagse journaal. Vandaag is die wat korter. Vandaag is die 17 minuten.
0: Oké. Iedereen heeft al herkend wie er nu tegenover ons staat. Theo Witlocks, onze station manager.
1: Zou het?
0: Ja, vast, ongetwijfeld.
2: Ik zei vorige week stationsmanager. Dat heb ik gewoon al jaren zeg ik dat. Station manager. Nou ja, iedereen weet wie we bedoelen.
1: Wat's in een name?
2: Ja, precies.
1: Ik word ook wel eens Koop Verjut genoemd. Ja. Een duvelstoejager. Ja. Allemaal goed.
0: En je bent ook BD, hè? Buiten dienst.
1: Ja, BD, daar hebben ze bij de fans een andere vertaling voor. Hè? Bijna dood.
0: Ja. Maar goed, dit was...
1: Detail.
0: 25 minuten of 17 minuten. Hoe laat was je vanmorgen alweer op pad met Leni?
1: Vanmorgen was ik met Leni om... we hebben uitgeslapen vanmorgen, 5:15.
0: Oké.
2: Oh, shitje.
0: Zo.
2: Ja.
1: Nee, de eerste dag is altijd vroeg.
0: Ja.
1: Op dinsdag. Want dan willen we bij de stad zijn. Toen waren we om. Toen heb ik Leni opgehaald om 6:00. En dan. Maar goed, toen kwam die, heeft die wethouder uitgeslapen. Die kwam 7:45 pas knippen.
0: Oh.
1: En wij dachten dat hij de eerste start wel zou doen. Nou, niet. Nee. Hij kwam wat later, maar dat maakt niet uit. Maar ja, eerst weer beginnen altijd bij Victoria Boys. En dan pakken we onderweg wat. En dan rijden we naar de eerste rust.
0: Ja.
1: En dan meestal om 10:50. Weer richting omroep en dan even monteren en online zetten.
2: Nou, je bent er maar druk mee natuurlijk ook tussendoor.
1: Ja.
2: Ja.
1: En nu mag ik ook hier de handen nog even ophouden.
2: Ja.
1: Want we hadden een briljant opbouwteam. Maar ja, één heeft werk gevonden en de andere is overleden. Dus dat schiet niet meer op.
2: Oh, ja. Ja.
1: En we hadden wel een nieuw team in aanbouw. Maar één die heeft een vakantieklus aangenomen voor de hele maand juli.
0: Ja.
1: Ik zeg, nou, dat is goed geregeld. We hebben 6 locatieuitzendingen die zitten eraan te komen. Wat zeg ik? 2, 3, 4, 5, 6, ja.
2: Ja.
1: Alles bij elkaar. Ik zeg, dan ben jij er helemaal niet beschikbaar. Nou, goed geregeld. Maar goed, komt goed.
0: Maar ja,
1: vanmorgen is Bridget mij wezen opbouwen.
0: Ja.
1: Ik heb vanmorgen opgebouwd met Bridget en Leni en ik.
0: Ja.
1: En jullie mogen mij afbreken zo.
0: Ja,
2: dat doe ik altijd wel.
1: Ja. Morgen vroeg komt Arno en Marcel opbouwen. Want Marcel kon vanmorgen niet.
0: Ja.
1: En zaterdag ook weer Marcel en ik. En Bridget appte net dat ze ook wel wil helpen.
0: Kijk, en wat is de zaterdag dan?
1: Daar staan we op de koffiebakverkoop.
2: Koffiebakverkoop, oh ja. Ja. Waar is die?
1: Die is bij, hoe heet dat daar? Agrifirm.
0: Transferium?
1: Nee, dat is geen Transferium.
0: Oh.
1: Ja, een carpool is daar. Ja. Bij Agrifirm tegen de snelweg aan.
0: Ja.
1: Het einde, ja, dat is niet het einde van de Zutphense straat.
0: Nee.
1: Net voor je de A50 kruist aan de rechterkant, waar ook die hoge toren staat.
0: Ja.
1: Daar ligt een heel groot terrein. En daar mag de Woe 5 kofferbakverkopen optuigen.
0: Ja,
2: leuk.
1: De komende 5 jaar zelfs.
2: Ja. Oh, dat is
1: maar we hadden het over de Vierdaagse.
2: Ja, we hadden het over de Vierdaagse.
1: Maar zaterdag is de eerste kofferbakverkoop. En omdat we dan toch alles nog in de bus hebben, gaan we gelijk door.
0: En je zei net al, je had Irma Woudenberg gesproken, de voorzitter.
1: Ja, die is helemaal... eigenlijk... Ja, ze was ervan geschrokken. Dat zei ze ook. Want ze hadden dus niet verwacht dat er zoveel na-inschrijvers zouden komen.
0: Oh.
1: Vanwege de hitte.
0: Ja.
1: En er zijn er 182 niet komen opdagen. Die wel ingeschreven hadden, maar niet zijn komen opdagen. En dat is ruim gecompenseerd door de na-inschrijvers.
2: Oh, dat is altijd
1: want
2: mooi.
1: Ze zitten dik over de 3000. Bijna 3200 deelnemers. Gisteren en eergisteren. Ze hadden, ze heeft het verteld, moet ik even nadenken.

0: Er waren 382 daglopers op dinsdag van tevoren al ingeschreven. Mm-hmm. En op de dag zelf zijn er daar nog bijna 200 bijgekomen.
1: Zo.
2: Kijk.
0: En ze hadden er 2738 regulier, dus ze zaten bijna op 3200 lopers. En ja, met dit weer.
2: Ja.
0: Ze hebben notabene het hitteprotocol toegepast. De 40 kilometer geschrapt.
2: Ja.
0: Dus dat verwacht je niet. Dat
1: er
0: mensen...
1: nog zo'n grote opkomst. Ja. Ja, precies.
0: En nou, misschien werkt het wel mee, hè? Kijk, ze kunnen nu eerder weg.
2: Ja.
1: Ja.
0: En eerder terug.
2: Ja. Misschien is dat sowieso wel...
0: Misschien heeft dat ook geholpen. Ik weet het niet.
1: Ja. En vandaag is voor ons een lekkere dag. Maar jullie hebben echt wel warme dagen gehad. Gisteren en eergisteren.
0: Ja, zeker weten.
1: Ja. Nou, dat vergt ook een hoop
0: vandaag
1: van mensen.
0: Vandaag is prima. Morgen gaat het net zoiets vandaag zijn, denk ik. Misschien nog iets koeler. En dan zaterdag ook. Maar nu moet ik hopen dat het droog blijft natuurlijk. Want op regen zitten we ook niet te wachten.
2: Nee. Nee.
0: Dat is morgenmiddag, is het funest. Als het daar regent bij Victoria Boys.
1: Ja.
0: Dan is het feestje zo afgelopen.
2: Ja, maar vanmorgen, toen leek het erop dat het heel lang zou gaan regenen.
0: Nee, even.
2: Maar,
0: was de moeite niet eigenlijk.
2: Nee. Nee.
0: Was de moeite niet. Maar ja, morgenmiddag is het feestje. Morgenmiddag ben jij er ook toch?
2: Ja, ik ben er morgenmiddag ook. Ja.
0: Jij bent er iedere dag, zou je er zijn, hè?
2: Ja, alleen dinsdag ging het even missen.
0: Nee, te weinig spanning op het hutje daar.
2: Ja.
0: Ja, maar dan liggen weet ik niet. Maar we hebben een, moeilijk voor te stellen, een spanningslof met zo'n lampje erop. Hè? Zo'n knopje. En dan als je dat aanzet, die spanningslof, gaat dat lampje rood branden.
2: Ja.
0: Nou, je kon het nog net zien dat het brandde. Zo weinig spanning zat erop. En dat ligt waarschijnlijk aan al die verschrikkelijke koelwagens die daar staan.
1: Ja.
2: Ja.
0: Dat vreet. En hier hebben ze gelukkig kracht hoor. Ja. Dus hier gaat het goed.
1: Ja.
0: Maar hier is ook altijd het Open Luchtfilmfestival, hè?
1: Ja.
2: Oh, ja.
0: Dat ligt hier. Daar ook, tegen die heuvel aan.
1: Ja.
0: En dus hebben ze hier een goede stroomvoorziening aangelegd. Ja. Want ja, die projector die eet ook wel iets.
1: Precies.
2: Ja.
1: Nou, dankjewel Theo.
2: Ja.
0: Zijn we bijgepraat?
1: We zijn
0: we hebben alles wel gehad nu, hè?
2: En, ja. Ja, die prachtige YouTube-filmpjes van films, documentaires van 25 minuten. Of nu vandaag 17 minuten.
0: Een filmpje is 3 minuten.
2: Nou,
0: dat is een filmpje.
2: Nou, okay. Een
1: reportage.
0: Ja, dat vind ik wel.
2: Ja, een reportage. Helemaal goed.
0: Nieuwsitems wil je in 2-3 minuten. Ja. Dat mag je een filmpje noemen.
2: Okay. Ja.
0: Dat is trouwens ook meer werk aan dan je denkt, maar...
2: Ja.
1: Ja, want zo'n 17 minuten of 25 minuten moet je natuurlijk wel veel beeldmateriaal voor hebben. Dat je dat overhoudt.
0: Ja, ik heb een uur beeldmateriaal.
1: Ja, precies. Nou, ook bedankt voor je inzet en het monteren.
0: Veel plezier nog.
1: Ja,
0: dankjewel.
1: Dankjewel Theo.
0: Hou vol.
1: Ja.

0: It's My Life van Dr. Alban. Dr. Alban.
1: Ja. Ja, we wachten even op Jurriaan die zo komt. Want die is voor Irma, is die met een drone, is die allemaal opnames aan het maken.
0: Leuk.
1: Hij wandelt dus niet, maar hij fietst. En dan heeft hij een drone bij zich om filmpjes te maken. Dus we hopen dat hij zo dadelijk even wat meer erover kan vertellen. Ja. Hij lacht er wel naar me, maar hij is er nog niet. Dus,
0: is nog even druk bezig.
1: Ja, nog even druk bezig. Misschien om de laatste opnames even te monteren.
0: Want Irma is van de organisatie, hè?
1: Irma is de nieuwe voorzitter.
0: Nieuwe voorzitter, oh ja.
1: Ja, die heeft het overgenomen. En die hebben dus inderdaad afgelopen zondag hebben ze dus de beslissing genomen van, we doen alles met hitteprotocol.
0: Heel goed,
1: alle
0: ja.
1: Tekenen wezen erop dat het echt heel moeizaam weer zou worden met de bloedhitte. En je moet iedereen wel veilig aanlaten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus. En volgens mij werd het ook wel goed ontvangen onder de mensen hier, hè? Onder de lopers.
1: Ja. Ja. En wat Theo net al zei, ondanks het feit dat het dus hitteprotocol is, of misschien dankzij, zijn er heel veel mensen die zich dagelijks inschrijven om mee te doen.
0: Ja, nou, dat is altijd goed.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Sorry. Ja. Nou, het loopt hier langzaam leeg. Oh ja, ik zie de drone van.
1: Van Jurriaan.
0: Ja, van. Ja.
1: Ja.
0: Daar zo.
1: Ja, daar
0: de mensen zien het niet natuurlijk, maar.
1: Nee, wat. Nou, we doen even een muziekje en dan.
2: Nee,
1: eerst die drone. Daar, kijk in de. Het is net alsof er een hele grote.
2: Ja, ik
0: zat. Een hele grote vogel.
1: Een hele grote vogel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het loopt hier ook langzaam toch wel leeg, hè?
1: Ja, leger.
0: Leger, ja. Maar ja, genoeg zitplekken dat iedereen nog even lekker kan rusten.
1: Ja, zeker.
0: In de laatste kilometers.
1: Ja, we doen even een muziekje. En als Jurriaan er tijd voor heeft, dan
0: zien we hem zo.
1: Ja.

0: En daar is Juriaan. We hadden je al even aangekondigd, dat kon je horen. Dat, ja, je ziet ineens iemand met een drone. En dan denk je, wat gebeurt er nu? Dus Juriaan, wat doe je?
1: Ja, dat klopt. Ja, in de afgelopen dagen ben ik bezig om de hele 4 dagen van de Apeldoorn vast te leggen. Met mijn camera en dan fiets ik en loop ik tussen alle mensen en wandelaars. En ja, het is echt te gek om hierbij te mogen zijn. Het is zo onwijs mooi georganiseerd. En zo professioneel en zo groot. En ja, volgens mij kunnen er... Het is zo mooi opgezet. Ik denk dat er wel dubbel zoveel wandelaars de volgend jaar mee kunnen doen. Kijk. En dat is mijn goal om het te bereiken met video's. Om het wat groter te maken. Om daar toe te dragen.
2: Een goede impressie te geven voor de mensen die er geweest zijn, maar ook voor mensen in de toekomst.
1: Ja, zeker weten.
0: En waar kunnen we dat dan zien?
1: Ja, op de Instagram van de Vierdaagse van Apeldoorn.
0: Maar dit is nieuw, toch?
1: Ja, dat is nieuw dit jaar. Het is, we gaan eventjes extra gas geven.
0: Leuk. En hoe kwam het dat je daarvoor benaderd werd?
1: Nou, ik ben de vaste videograaf van René Vos Outdoor. Dat is de outdoorwinkel in de omgeving van Apeldoorn en Grossel. En Bas en Bob, die sponsoren de Apeldoorn zijn 4-daagse. En Irma zag op een gegeven moment een video dat Bas gratis kaarten aan het weggeven was, die ik gefilmd had. En toen kwamen we op die manier nog met elkaar in contact.
0: Oké, en hoe bepaal je waar je langs gaat en wat je gaat opnemen?
1: Van tevoren bespreken we eerst wat de mooie plekken zijn. En tussendoor freestyle ik ook wel een beetje. Want af en toe kom je zo'n mooi bruggetje tegen in een natuurgebied dat je denkt van wauw, dit moet echt opstaan.
0: Ja.
1: En natuurlijk het pannenkoekenhuis vandaag was enorm gaaf. En helaas was de 40 kilometer afgezegd met de radiotoren. Maar ik ben er toch nog eventjes snel langs gefietst om te kijken hoe het er echt uitziet. Ja. En hopelijk kan die volgend jaar gewoon weer doorgaan.
2: Ja. Kom jij hier zelf uit de buurt?
1: Nee, ik kom uit Haarlem.
2: Okay. Oh, ja, dat is een eindje weg. Ja. Oh, ja. Ja. En hoe ervaar je het zelf hier?
1: Ja, dit is wel echt heel erg gaaf. Het is, wij in Haarlem hebben Zandvoort. Mm-hmm. Dus de duinen en de kust. En dit is ook wel heel erg leuk om mee te maken. Zo midden natuur, met de natuurgebieden. En met grote hekken staan er op sommige plekken. Met, die je dicht moet doen. En waar je doorheen moet lopen voor zwijnen. Ja, dat hebben we helemaal niet. We hebben in Haarlem in het natuurgebied vosjes en herten.
2: Ja, precies. Ja. Gewoon hier een stukje terug, maar dat was een tijd geleden. Ik weet niet of dat nog zo is. Er zitten ook allemaal wilde zwijnen, maar dat is omheind. Dat is, ben je daar al geweest?
1: Ja, ik heb er even een kijkje genomen. Maar gelukkig ben ik er geen tegengekomen.
0: Nee. Maar ik had het er ook net over. Dat mensen die hier lopen, dat die ook vaak wel wolven vliegen.

0: houtjes bij zich hebben.
1: Ja, wauw.
2: Ja.
1: Ja. Ja, volgens mij begint dat hier wel een ding te worden.
2: Ja.
1: Maar
2: ja.
1: Ik kan me niet voorstellen als er zoveel rumoer is, zoals nu.
0: Nee.
1: Die blijven natuurlijk heel ver uit de buurt.
2: Ja, ja. Ja, of ze wandelen op een afstand mee.
1: Ja.
2: Knipkaartjes worden dan een beetje lastig, knippunten.
1: Ja, inderdaad.
0: Jongen, ja. Het is, en hoe lang zijn dan de opnamen die je...
1: Ja, ik film echt de hele dag door. Dus het is enorm veel... veel gigabytes aan video wat ik maak. En dan knippen we dat allemaal in kleine stukjes. En dan maken we weer kleine filmpjes van 20 of 30 seconden.
0: Ja.
1: Wat lekker wegkijkt. En in de hoop dat er steeds meer jongere deelnemers mee gaan lopen. Want het is nu goed te zien dat er veel opa's en oma's met kleine kinderen meelopen.
0: Ja.
1: En dan zijn de kleinkinderen een jaar of 10, 12... En zo af en toe zijn er al wat jongeren van een jaar of 20 tot 25. En dat is juist mooi.
0: Ja.
1: Want ja, de meeste wandelaars, niet de meeste, maar er zitten er veel tussen. Die zijn ver boven de 60.
2: Ja, en dat houdt op een gegeven moment een keer op natuurlijk, ja. Met het wandelen.
1: Ja, ja, ik heb net een man mogen interviewen en die heeft vandaag voor zijn 60ste keer meegelopen.
0: Zo. Okay.
1: 60 keer de vierdaagse van Apeldoorn. En hij is net 80 geworden.
0: Ja.
2: Oh ja, dat is... Okay, ja.
0: Ik geloof dat hij ook bij Hieke geïnterviewd is.
1: Ja, dat is natuurlijk te gek.
2: Ja. Ja. En hij loopt beter dan ik hoor, moet ik zeggen.
1: Ja, ik ook. Ja. Ik heb de eerste dag samen met mijn vriendin meegelopen om te filmen. En er kwamen twee mannen langs. 61, 70 en 74. En die haalden ons in.
2: Oh ja.
1: Zo, nou respect.
0: Terwijl jullie zelf ook al wel een aardig tempo hadden, begrijp ik.
1: Ja, inderdaad. We lopen veel hard en veel fietsen. Maar deze mannen waren echt moeilijk om bij te houden. Ja.
2: En heb jij blaren of valt dat mee?
1: Nee, gelukkig niet. Nee, ik heb mijn schoenen bij René Vos vandaan.
2: Oh ja.
1: Dus die zitten perfect.
0: Oh, okay.
2: Dan weet iedereen dat. Heb je goede schoenen nodig?
1: René Vos.
2: Ja.
1: Vos van Apeldoorn.
2: Ja.
0: Nou,
2: hoe kom je? Want de winkel waar je het net over had zit in Apeldoorn en?
1: In een Gossel.
2: Een Gossel.
1: Ja.
2: Oh ja. Dus hoe kom jij daar dan bij? Want je komt uit Haarlem.
1: Ja, op een gegeven moment gaf ik een presentatie van bij de ANWR Garant. Over social media en over foto- en videogebruik. En hoe je bedrijf op de kaart kunt brengen daarop. En toen zaten de mannen daar, Bas en Bob. En die spraken me aan. En op die manier zijn we in contact gekomen.
2: Nou, superleuk.
1: Ja.
2: Ja. Wil jij zelf nog wat vertellen?
1: Nou, ik denk dat
2: Kijk
1: ik wel een beetje uitgerust
2: op Instagram.
1: Ja, ja, inderdaad. En ik wil eventjes een selfie maken.
2: Ja, dat
1: Want
2: is goed. Dus
1: de eerste keer op de radio, toch wel heel erg leuk.
2: Oh, dat is leuk. Dankjewel voor je interview.
1: Ja,
2: dan gaan we zo een selfie maken. En dan gaan we eerst naar de muziek.
0: Ja.

0: heb je even voor mij?
1: Frans Bauer.
0: Ja, geweldig.
1: Ja. Ja. Nou, de dansende mensen zijn wat minder geworden, ja. Maar...
0: Ja, nou, misschien bij het volgende nummer dat Arno heeft uitgezocht.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, er komen nog wel wat mensen binnen.
0: Ja.
1: Het veld is wel wat leger. Iedereen heeft lekker plek om te zitten.
2: De zon komt erbij.
0: Dus ja, iedereen kan op tijd binnen zijn zonder dat het heel erg heet wordt.
1: Ja. Want het zou vandaag nog wel 30 graden worden, denk ik. Nee?
0: Nee. Nee.
2: 25.
0: 25 oh. Horen we net.
3: 27.
0: Nou.
3: Mag ik er nog?
2: Gaan we het overmaken op 26.
1: Ja. Nou, is goed te doen.
0: Ja, de stemmen die we dan op de achtergrond horen, die zijn van Arno, onze technicus, en van Theo Whitlocks, onze station manager.
1: Ja.
0: Die weten alles over de temperaturen. Want hoe wordt het morgen, Theo?
3: 27 graden.
0: 27 graden en geen regen?
2: 25.
1: Maar ook weer wat... bingo. Maar ook weer wat later op de dag, hè? In de ochtend is het nog wel cool.
3: Ver in de avond voorspellen ze regen.
0: Maar. Okay.
1: Oh ja.
3: Dat is na 8 uur pas.
0: Oh.
1: En is er morgen ook nog een eindfeest daarbij?
3: Zeker.
1: Oké. Okay.
3: Dat begint rond 2 uur denk ik al.
1: Rond 2 ja. uur? Oh.
0: Ja.
1: Gezellig.
2: Duurt ja. tot 2 uur.
1: Ja. En jij bent er morgen ook weer, Tineke?
0: Ik ben er morgen weer van 2 tot 4.
1: Oh, dus dan val jij net in het feest.
0: Ja, val ik net in het feest.
3: We gaan morgen van 10 uur 's morgens ja. tot 4 uur 's middags.
1: Van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags.
0: Zijn we er weer live.
1: Met RTV Apeldoorn.
0: Met RTV Apeldoorn. En dan bij Victoria Boys. Ja, aan de zijkant waar iedereen langskomt.
3: Ja.
0: Dus dan gaan we hopelijk weer ook al die mensen die we vandaag hebben gesproken... nog eens vragen hoe ze nu ze de eindstreep halen.
1: Ja. Ja. En het wordt waarschijnlijk gewoon heel erg druk natuurlijk, want mensen komen ook...
3: Als het mooi weer is, blijft iedereen daar hangen, er is een DJ, er is ook gewoon een feest.
1: Ja, precies, want het, niet alleen de lopers komen binnen, maar ook de mensen die hun verwelkomen ja, natuurlijk.
3: Ja.
1: Dus hoeveel bezoekers waren er ongeveer? Meer dan 3000, zei je, hè?
3: Ja.
1: Of lopers, sorry.
3: Als die allemaal 2 mensen meebrengen, dan heb je er 6000 mensen bij.
1: Zo.
0: Ja.
1: Nou... Ja. Dat wordt wel heel feest.
0: En je ziet ze dan
3: oma ook komen, dan heb je er zo'n ja. 4 tel open.
1: Ja, misschien kom ik ook
0: dan,
1: wel.
0: En je ziet dan allerlei mensen langskomen met gladiolen en andere cadeautjes voor degene die gewandeld hebben. Ja. Dat is echt ontzettend leuk.
1: Oh, leuk.
0: Ja.
1: Ja, misschien kom ik morgen ook wel even kijken. Zullen we naar een muziekje gaan?

0: Ja, we lopen naar het einde van deze uitzending.
1: Ja,
0: van deze live uitzending die we hier vanaf vanochtend...
2: 10 uur
0: hadden. En morgenochtend zijn we ook weer met RTW Apeldoorn. Zijn we weer op de locatie. En ja, dat is de locatie waar iedereen aankomt. En ook van vertrokken is. En Lo, het was ontzettend gezellig om dit samen met jou te doen.
1: Ja, zeker. Ja,
0: dus,
1: het was weer even lang geleden.
0: Ja. Ja.
1: Maar ik ben er weer.
0: En Arno, dankjewel voor de muziek en de techniek. Ja, dat... ondertussen is Theo, die is alles alweer wat aan het ontmantelen. Dus we moeten uitkijken dat we er niet onder komen te liggen onder die tent. Ja, ja.
1: Dus, nou, wij gaan ze gezellig opruimen zo.
0: Ja.
1: En dan zit het erop voor ons.
0: Ja, en dan morgen dan is RTV Apeldoorn er weer vanaf 10 uur tot 4 uur. En dan... De alle feestelijkheden die zijn dan ruim aan de gang.
1: Ja, en voor de mensen die nog de laatste kilometers moeten, succes nog de laatste kilometers.
0: Ja. Doei. Succes.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Nee, ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2:00.
2: Vroeger werden gedwongen om hun kind af te staan. En voor de kinderen die zo werden gescheiden van hun ouders. Dat vindt bureau Clara Wichman, dat de afstandsmoeders bijstaat. De overheid bood begin juli excuses aan en beloofde herstelmaatregelen, maar die schieten tekort, laat de vrouwenorganisatie weten. Het bedrijf achter de Formule 1 eist vandaag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag van twee Nederlandse bedrijven informatie over personen achter malafide ticketwebsites. Daarmee wil de Formule 1 deze oplichters aanpakken. De twee bedrijven weigeren alleen de gegevens te verstrekken. Er zijn geen aanwijzingen dat een schip dat onder Curaçao is geregistreerd betrokken was bij een incident in de straat van Hormuz. Dat zegt het Curaçaose ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning na een bericht waarin wordt aangegeven dat een olietanker uit Curaçao door de Verenigde Staten zou zijn uitgeschakeld in die zeestraat. De Britse handelsminister wil dat de Wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld na de halve WK-finale tussen Engeland en Argentinië van gisteravond. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog met daarop de boodschap dat de Falklandeilanden, een overzees Brits gebied voor de kust van Argentinië, in feite bij Argentinië hoort. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Goedemiddag luisteraars, welkom bij Radio Apeldoorn. Het is donderdag 16 juli 2026. En inderdaad tijd voor een nieuwe matinée. We zijn er tot vanmiddag 4 uur. En ik kan u zeggen, hier bij mij in de studio zit het gewoon al lekker vol. Als het goed is komen er nog 2 personen bij. Dan zijn we helemaal voltallig en kunnen we met het eerste uur van de uitzending kunnen we lekker beginnen. En dat is alleen maar muziek wat de klok gaat slaan. Ja, ja, ja, ja. Voor zover eventjes, ik kan verder niks vertellen. Ik was vanmorgen op de Bosweide, want het is natuurlijk de derde dag van de Vierdaagse Apeldoorn. Ik heb daar 2 uur radio gemaakt samen met Dio als technicus. We hebben fantastische leuke mensen aan de tafel gehad. Hele leuke, enthousiaste mensen. Heerlijk, dat wandelen door de natuur. Maar daarover later gewoon meer. Want het is nu matinee-tijd. Alexander zit achter de knoppen, die verzorgt de muziek en de techniek. En we gaan nu luisteren naar, De Dijk met 1991. En hij heeft uitgezocht de Nachtmerrie Blues. Nou, dat zal best heel leuk zijn. Kijk, we zijn nu voltallig. Bram is binnengekomen. Ga lekker zitten. En Steven ook. En we gaan zo meteen met jullie verder praten. En vooral muziek maken.

0: Dat was ook weer even een lekker nummer van Muddy Waters. Got My Mojo Working. Oké, nou, ik heb u al verteld. Ik heb hier de studio vol zitten. Drie mannen. Drie jonge mannen, kan ik zeggen. Want ze zijn echt nog wel piepjong. En twee wat oudere mannen. Want dat zijn dan de pappies. Ja, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om jullie. Ik heb hier zitten de bandleden van de Faber en van Lit Band. Welkom allemaal.
1: Dankjewel.
0: Beetje onwennig allemaal, hè? Ja. Maar zullen we eens even beginnen met voorstellen? Laat eens even horen aan de luisteraars wie ik hier heb zitten. Kan ik met jou beginnen, Nio?
2: Ja.
0: Vertel, wie ben je?
2: Ik ben Nio van Lit. Ik ben 13 jaar en ik hou erg van gitaarspelen.
0: Ja, dat is wel duidelijk, hè? Ja, ja joh. En verder?
2: Verder skateboarden nog wel. En ik drum ook al 8 jaar.
0: Zo? Dus. Je drumt ook. Je bent echt een muzikaal talent, zeg maar.
2: Dat zou je wel kunnen zeggen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. En ken jouw grootvader ook, jouw opa?
2: Ja.
0: Dat zit dus echt wel in de genen, hè?
2: Ja, dat sowieso. Maken.
0: Ja, sowieso leuk. Oké. Nou, jij bent Nio dus. Je bent de gitarist en ook de zanger van de band.
2: Ja, Dries hier doet ook wel eens zang.
0: Ja. Nou, Dries,

0: Bram. En 17 jaar en ik drum.
1: Je nu. Bent dus een paar jaartjes ouder dan de twee andere mannen.
0: Ja.
1: Maar je bent er, Bram, je drumt al een aantal jaren, zeg je?
0: Ja, 9 volgens mij.
1: Zo. Leuk.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Ja, zeker.
1: En nu zit je niet met je drumstel hier, maar met je cajon.
0: Mm-hmm.
1: En je hebt een kleine bekken bij je.
0: Ja.
1: Heel goed.
0: Ja.
1: Want de rest past hier niet.
0: Nee,
1: daar is
0: hij
1: te klein voor.
0: Ja.
1: Ja. Maar mooi, leuk. Mm-hmm. En samen zijn jullie dus de Faber en Van Lidband.
2: Ja.
1: En jullie zijn met z'n tweetjes begonnen.
2: Ja, klopt.
1: En hoe lang geleden is dat nu al, inmiddels?
2: Ik 2 jaar geleden.
3: Ja, zoiets.
1: Toen, ja. En toen dachten jullie van, nou, er ontbreekt eigenlijk iets.
2: Ja.
1: Hè?
2: Ja.
1: Is het
2: ja.
1: zo gegaan? Want jullie zijn buurjongens.
2: Ja.
3: Ja,
2: klopt.
1: Ja. En hoe is dan Bram erbij betrokken geraakt?
2: Nou, we hadden wel behoefte aan een drummer.
1: Ja.
2: En in Gigant krijg ik les.
1: Ja.
2: En daar is ook een drumschool.
1: Oh ja.
2: En toen hebben we eens rondgevraagd aan de drumleraren of er iemand leuk leek om met ons te spelen. En dat
1: ja.
2: was Bram geworden.
1: En Bram, jij dacht van dat is mijn kans.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja, het leek me leuk. Dus
1: ja.
0: toen heb ik auditie gedaan met nog iemand anders.
1: En zo?
0: Toen, toen ben ik het geworden.
1: Nou, fantastisch.
0: Ja.
1: Dat betekent dan wel dat ze iets in je zien en dat het gewoon ook klikte. Want dat is natuurlijk in een band wel heel belangrijk, hè? Dat het ook onderling klikt. Toch? Mm-hmm.
0: Ja,
1: leuk.
0: Zeker.
1: Nou, mooi. Zullen we maar eens even wat gaan spelen?
2: Ja.
1: Wij blijven gewoon lekker zitten, maar jullie gaan spelen, hè?
2: Ja.
1: Wat gaan jullie spelen zo meteen?
3: Hideaway van Stevie Ray Vaughan. Eigenlijk van Freddie King, maar we doen de versie van Stevie Ray Vaughan.
1: Ja, ga straks nog even daar verder over op doorbabbelen. Want je hebt natuurlijk een bepaalde inspiratiebronnen, hè? Waar jullie uit putten.
3: Ja.
1: Want ik vroeg daarnet van, herken je dit nummer? Je zei meteen Buddy Waters.
3: Muddy Water.
1: Ja. Ja,
3: ja,
1: precies. Hartstikke leuk. Nou, zijn jullie klaar voor?
2: Zeker.
1: Instrumenten?
3: Ja.
1: Alles klopt. En dan, ik zou zeggen, goed de microfoon naar je toe halen. Het is natuurlijk akoestisch in deze studio. Maar we moeten de microfoons gewoon goed gebruiken. Oké, doe maar.

0: klap. Fantastisch. Jeetje, joh, wat een energie en een passie. Het spat er vanaf. Zeg, fantastisch. Ja, doe maar even de microfoons weer bij de mond. Dan kunnen we horen wat jullie zeggen. Nou, jullie doen alles uit je hoofd ook, hè?
1: Ja.
0: Dat is knap. Of niet?
2: Ja, dankjewel, ja.
0: Ja. Zitten jullie elke dag achter je gitaar? Of heb je de gitaar op je school? Hoe moet ik het zeggen? Spelen jullie elke dag?
1: Ja, dat wel, ja.
0: Dat geldt natuurlijk ook voor jou, Bram.
3: Ja.
0: Jij oefent gewoon echt, jonge jongen. En ook veel samen. Doen jullie veel samen?
2: Ja, iedere week sowieso oefenen we. En dan tussendoor af en toe optredens.
0: Ja, hè? Dus. Af en toe gewoon even optreden. Zo.
2: Ja.
0: Ja, en het worden er steeds meer, heb ik net al van je vader gehoord.
2: Ja, we worden steeds vaker geboekt.
0: Dus. Dat vind ik helemaal niet gek, hoor. Hè?
2: Nee, ik vind het hartstikke leuk.
0: Ja, toch? Ja. Heb je dat eigenlijk kunnen dromen? Bram? Vertel eens, Bram.
3: Ja, het zou wel leuk zijn, dacht ik al, als we meer op zouden gaan treden.
0: Ja, hè?
3: Ja.
0: Want jouw passie is ook muziek maken.
3: Mm-hmm, zeker.
0: En heb jij van kleins af aan altijd willen drummen? Willen leren drummen?
3: Nou ja, ik vond heel veel instrumenten leuk en eigenlijk nog steeds wel.
0: Ja.
3: Alleen, ik weet wel dat ik vroeger al op alles trommelde. Heb ik van mijn moeder gehoord.
0: En, oh ja? Op potten en pannen, zeg maar.
3: Ja, en op emmers en alles eigenlijk.
0: Ja.
3: Ik heb ook een keer zo'n kinderdrumstel toen gekregen. En toen, een paar jaar later, toen ben ik echt op drumles gegaan.
0: Oh ja?
3: Ja.
0: En je hebt nu nog steeds drumles?
3: Oh ja.
0: Ja. Leuk.
3: Mm-hmm.
0: Goed zo. Je bent nooit te oud om te leren. En je moet gewoon altijd bijspijkeren, vind
3: Zeker.
0: Ik. Toch?
3: Mm-hmm.
0: Je steeds meer bekwamen.
3: Yep.
0: Maar mooi, je zit wel helemaal op je plekje hier, hè? Mm-hmm. In deze band.
3: Zeker.
0: Ja, leuk. En geldt dat voor jou ook?
1: Ja.
0: Dries?
1: Ik ben... vanaf mijn tiende gingen we kijken wat ik zou willen gaan doen.
0: Ja.
1: En toen heb ik een paar instrumenten uitgeprobeerd. Eerst piano geweest. En toen als tweede basgitaar. En dat klikt al gelijk. Ik dacht, dat wordt hem wel.
0: Dat wordt hem wel.
1: Ja.
0: En het is hem nu ook geworden.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Mooi. En ook elke dag nog wel even oefenen en zo spelen.
1: Ja, dat is wel nodig.
0: Is nodig?
1: Ja.
0: Ja.
1: Je wil beter worden.
0: Je wil nog beter worden. Jullie zijn al zo goed. Maar ja, dat is altijd lastig om van jezelf te zeggen, hè?
2: Altijd verbetering mogelijk.
0: Altijd verbetering. Dat zijn hele wijze woorden, Nio. Jongen, jongen, jongen. Beide handjes. Ja, 13 jaar. En dan van die teksten al, hè? Maar oké, Nio, vertel eens. Jij zit natuurlijk ook elke dag met je gitaar.
2: Ja.
0: Ja. Hebben jullie ook nog les trouwens?
2: Ja. Ik heb geen gitaarles. Ik heb alleen drumles.
0: Maar... Je hebt alleen drumles. En jij hebt wel les nog. Ja.
1: Ja.
0: En jij dus ook, Bram?
3: Mm-hmm.
0: Ja. Ja, het is altijd goed om je verder te ontwikkelen natuurlijk, hè. Maar jij hebt drumles. Maar kan dat wel samen dan met dat gitaarspelen?
2: Ja, ik drum af en toe. En sowieso één keer in de week ga ik dan naar les. En eigenlijk, toen ik klein was, wou ik eerst gewoon een instrument gaan bespelen.
0: Mm-hmm.
2: En dat was toen drummen geworden.
0: Ja.
2: Want dat leek me wel leuk. En toen op een gegeven moment was ik gitaar gaan spelen, want er lagen altijd wel gitaren thuis.
0: Oh ja?
2: Dus ja.
0: Dus je komt wel uit een heel muzikaal nest.
2: Ja, dus, ja.
0: Wie spelen er allemaal nog meer? Wie maken er nog meer muziek dan in jullie gezin?
2: Nou, mijn vader die pingelt af en toe wel eens.
0: En, die pingelt af en toe wel eens?
2: Ja, op de gitaar, ja.
0: Ja?
2: En die drumt ook wel eens.
0: Oh, die drumt ook?
2: Ja.
0: Maar... Nou, dan is de appel niet ver van de boom gevallen, hè?
2: Nee, van mijn vaders kant is de familie ook heel muzikaal.
0: Ja?
2: En natuurlijk van mijn moeders kant.
0: Ja.
2: Dus ook.
0: Ja, maar je hebt een hele muzikale opa.
2: Ja.
0: Die ken ik toevallig heel goed. Want je speelt ook nu bij hun in de band, hè? Blues Fighter.
2: Ja, dat was even stopgezet.
0: Ja.
2: Alleen, het lijkt me wel leuk om daarmee om weer verder te gaan.
0: Ja, dat is nu even wat anders. Maar
2: even
0: een gedoetje. Hè? Ja, maar dat gaat allemaal weer goed komen.
2: Ja.
0: Want muziek houdt jong, hè? En muziek maakt blij. Muziek verbindt, zeg ik altijd. Je maakt heel veel mensen blij met muziek maken.
2: Ja, dat merk ik wel
0: hè?
2: Van al die reacties die we krijgen.
0: Precies, dat bedoel ik maar. Jullie hebben een supermooie website. En ik hoorde al dat jullie... Eigenlijk heb jij die samen met je zus... Ben je daarmee begonnen met bouwen. En toen heeft vader Rion heeft het overgenomen. Of niet?
2: Nou, ik werk er ook nog wel eens aan.
0: Oh ja, maar hij ziet er gelikt uit. Voor de luisteraars, faberenvanlidband.com. Noteer dat. Staat alles op. Oké. Kom jij ook uit zo'n muzikaal nest?
1: Mijn vader speelt gitaar. Ja. En mijn moeder, die speelt trompet.
0: Oké. Okay.
1: En mijn familie is ook heel muzikaal.
0: Oh dus ja?
1: Past wel bij elkaar.
0: Dus het zit gewoon echt in jullie genen, in jullie bloed.
1: Ja.
0: Het moet eruit. Hè? En hoe zitten we jou, Bram? Ook muzikale familie?
3: Nou, mijn moeder houdt van zingen en die heeft wel piano gespeeld. Ja, ja. Veel in mijn familie die houden van zingen.
0: Ja. Ja. Dus jullie krijgen van huis uit ook wel een stimulans om vooral lekker door te gaan met wat je doet. Dat is heel fijn, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja toch? En vaders die zijn er maar druk mee. Die brengen jullie natuurlijk ook overal naar je naartoe, hè?
2: Ja.
0: Ze zitten er nu ook al bij, gezellig. Ja, toch? Ja, dat hoort er dan bij, hoor, vaders. Ja. Oké. Okay. Jij zei het al, Nio. Er zijn steeds meer optredens. Ik heb jullie dit jaar. In het Koningsdag, moet ik zeggen, in het Oranjepark horen spelen.
1: Ja.
0: Echt. En wat hadden jullie een bekijk, hè?
2: Ja.
0: Jeetje, joh. Fantastisch.
2: Iedere keer als we gingen stoppen, toen werd het weer rustiger. Toen gingen we weer spelen met 5 minuten. Stond weer een hele kring achter ons, voor ons aan de zijkanten.
0: Ja. Heel erg leuk, toch?
2: Ja.
0: Daar doe je toch in feite ook. Daar krijg je ook een kick van.
2: Dat is hartstikke gaaf, ja.
0: Ja, hartstikke gaaf. En wat hebben jullie onlangs gedaan?
1: We hebben laatst bij een festival opgetreden in Limburg, Neer. Mm-hmm. Waagstok Festival. Pakte heel goed uit. We hebben een artikel gekregen in Blues Magazine.
0: Ja.
1: Ja,
0: ongelooflijk. Mooi toch? Is toch gaaf, hè? Daar kom je ook maar niet zo in te staan.
2: Nee. En de dag daarna op Drakenboot mochten we onverwacht spelen.
0: Ja.
1: Uitgevallen.
0: Oh ja.
2: Maar dat was ook wel best leuk.
1: Dat was leuk.
2: Ja.
0: Zo. En wat nog meer? Wat zit er nog meer in de pijpleiding, zeg maar? Wat is het eerstvolgende wat jullie gaan doen?
2: Oranjepark, muziektent.
0: Muziektent, hè? Aankomende zondag.
1: Ja, daar zijn we.
0: Dus luisteraars, als je nu luistert en denkt van nou, die gaasjes die wil ik gewoon lekker live zien spelen. En dan niet akoestisch, maar gewoon met elektrische toestanden en zo. Alles erbij. Gewoon vol ornaat, zeg maar. Aankomende zondag, toch?
2: Ja. Mm-hmm.
0: En om 2:00, hè?
1: Ja.
0: De Faber en Van Lid Band in de muziektent in het Oranjepark. Geweldig. Mooi. En dan, daarna, wat dan nog meer?
1: We hebben in Zaandam, Blues aan de Zaan. Staan we op een mooi festival. En voor de rest wordt het nog.
0: Dat Blues aan de Zaan, hè? Ja. Ik heb net even gekeken. Ik werd even geattendeerd daarop. Nou, poepoe. Ja. 3 jonge gasten uit Apeldoorn staan daar gewoon op het podium. Ja, super. En weet je, daardoor gaat dat balletje steeds verder rollen.
1: Zeker, ja.
0: Maar ja, er moet natuurlijk ook naar school gegaan worden, denk ik zo, hè?
1: Ja.
2: Ja, dat
0: zit er. Ja? Ja, hè? Ja, hoort erbij. Gewoon je best doen.
2: Ja.
0: En dan maar kijken en maar hopen dat het zo snel mogelijk voorbij is.
2: En veel muziek maken natuurlijk.
0: Precies, daarom. Nou, wat jullie hebben nog een nummer ingestudeerd?
1: Ja.
0: Zullen we dat gaan doen?
1: Dat is goed.
0: Ik vind, praten is leuk, maar muziek maken is veel beter. Toch?
1: Het is ook een nummer van Steve Ray Vaughan. Het Rude Mood.
0: Oké, nou. Gaan we lekker naar luisteren.

0: fantastisch, jongens. Super. Ik kreeg net op mijn oren al van Alexander te horen van... nou, die kunnen het wel, hoor. En dat is natuurlijk ook zo. Hè? Hoe is dat... want jullie gaan natuurlijk dan naar school. Hoe is dat? Hoe reageren jullie klasgenoten erop... dat jullie zo beroemd aan het worden zijn? Vertel eens, wie wil er iets over zeggen? Bram? Ach, ja, mag ook hoor, Bram. Zeg maar. Wie wil er wat over zeggen?
1: Nou ja, degene die weten dat ik in een bandje speel... vindt het volgens mij wel leuk.
0: Oké. Okay. Ja. En verder heb je er niet zo heel veel commentaar op? Reacties?
1: Nou ja, van andere mensen voor, ja, niet per se. Nou, sommige docenten die hebben me dan wel eens zien spelen. Die vinden ik ook wel leuk.
0: Ja?
1: Ja, zelfs iemand van die bij me op school in waar de administratie zit... die heeft dat zelfs nu geboekt.
0: Oh, echt?
1: Dat is zo leuk. Ja.
0: Die heeft jullie geboekt?
1: Ja.
0: En wanneer gaan jullie dan daar spelen? Of is het al gebeurd?
1: Nee, dat is...
2: 5 september, dacht ik.
3: Ja.
2: Ja, 5 september.
0: Oké, okay, en wat is het dan? Een feestje? Gewoon een leuk feestje?
2: Een privéfeestje.
0: Gosje, mij, dan zie je nou... Nou, bedoel ik nou. Dat is toch heerlijk? Dat is toch fantastisch?
2: Ja.
0: En vertel eens, hoe gaat het met jullie op school?
3: Goed, ja.
0: Ja, nee. Ja. Nee, maar ik bedoel, wat is de reactie van jullie schoolgenoten?
2: Nou,
0: klasgenoten?
2: Ik heb van klasgenoten niet echt wat gehoord.
0: Niet?
2: Nee, want...
0: Weten ze het niet?
2: Ze weten het wel, maar...
0: Het interesseert ze niet.
2: Nee, denk ik niet.
0: Nou,
2: maar docenten die vinden het wel hartstikke gaaf. Ze zijn ook al een aantal keer wezen kijken.
0: Oh ja. Dus. Nou, komen ze zondag ook dan in het park?
2: Dat weet ik niet.
0: Nee.
2: Maar
0: moet wel een beetje reclame maken voor jezelf, hè?
2: Zou kunnen.
0: Ja. Hangen er ook dingen, posters en zo, van jullie?
2: Nee,
0: Zitten jullie bij elkaar op school trouwens?
3: Ik zit met Nio zit ik op Valtebos.
0: In dezelfde klas ook?
3: Nee.
0: Oh, nee. Oké, okay. En jij, waar zit jij?
1: Ik zit op het gymnasium.
0: Zo, zie gymnasium, natuurlijk. Ja.
1: Ja.
0: Maar hangen er posters en liggen er flyers over jullie band?
3: Nee,
1: volgens mij niet.
2: Nou, niet in school. Niet in school sowieso niet, nee.
0: Nee,
1: nou ja,
0: misschien.
1: Een paar vrienden hebben wel eens volgens mij wat kaartjes verspreid door de school.
0: Oh ja?
1: Dat vonden ze grappig. Maar
0: hebben jullie wel visitekaartjes?
3: Ja, zeker.
0: Oké, okay. Heb je die ook nu bij je?
1: Ik denk dat ik wel wat in mijn tas heb.
0: In de auto, tuurlijk. Vader in de auto.
2: Ja. Nou,

0: Ik zal even alsnog doen. Ja, dan? Oké, okay. Kan ik hier wat neerleggen en zo. Ja, er moet wel een beetje reclame gemaakt worden natuurlijk, hè? Ja, toch? Ja. En zorg dat je ze zondag ook bij je hebt, hè?
1: Ja, dat is ook
0: ja, toch? Dat is hartstikke leuk. Want jullie willen heel graag muziek maken. Dat komt uit al jullie poriën komt die muziek. Heerlijk, toch? Dus ja, dan moet je daar ook alle gelegenheid voor nemen. Om dat te verspreiden.
1: Ja.
0: Ja. Nou, wat wil je nog verder vertellen? Want jij vertelde al, Nio, dat je ook skate... hoe heet dat?
1: Skateboarden.
0: Is het niet link? Dat je als stel je valt, dat je iets breekt of zo?
1: Ja, dat is wel een risico die ik dan neem. Maar ja. Ik vind het wel hartstikke leuk om te skateboarden.
0: Ja, het gaat tot nu toe hartstikke goed.
1: Ja, we zijn volgens mij ook 1 keer met z'n drieën geweest.
0: Oh ja?
1: Ja, en ik en drie doen het al wel langer met z'n tweeën. Maar...
2: We hebben ook in het skatepark in Deventer opgetreden.
0: Ook nog?
2: Ja.
0: Geweldig.
2: Leuk, ja.
0: Jullie timmeren aardig aan de weg al, om zo te horen. Ja, ja toch? Ja. En ik zit met verbazing naar jullie te kijken. Hè. Dus ik vind het fantastisch. Zo jong nog en al zo ongelooflijk muzikaal. Nou, het is je met de paplepel ingegoten. Dat is in feite zo. Het zit in je genen. Hè? Maar hoeveel gitaren heb je al versleten?
1: Versleten nog niet.
0: Ja, nog niks. Het gaat allemaal goed.
1: Ja.
0: Want je zit als een malle zit je te spelen. Dat geldt voor jou net zo. En voor jou ook. Zijn er al... hoeveel gitaren heb je eigenlijk?
1: Van mezelf of...
0: Nou ja.
1: Zeg maar, wat allemaal in het huis staat nu is...
0: Is het zo'n muzikaal huis? Ja.
1: Vier elektrische gitaren. 2 akoestische, 1 akoestische en 1 Spaanse. En basgitaar.
0: Ja.
1: Een ukulele.
0: Ook nog.
1: En nog een klein kindergitaartje van toen ik 5 was of zo.
0: Ach jee, wat leuk.
1: Daar was ik op begonnen.
0: Ja, enig. Zijn er ook nog beelden van? Zijn er opnames van?
1: Volgens mij wel.
0: Moet je heel goed bewaren. Dat is heel leuk. Ja. En geldt dat ook voor jou?
2: Ik heb een contrabas, een fretloze basgitaar. Deze akoestische bas. En een gewone precision basgitaar.
0: Wat is dat precies?
2: Je hebt een jazzbas. Dat was eerst. Dat wordt in wat andere stijlen gebruikt. Die hebben andere elementen. Die hebben achter een element. En precision heeft alleen in het midden voor een element.
0: Ah, oké.
2: Okay. En dat element, dat voorste element, wat alleen bij precision... Dus heeft precision alleen het voorste element. Die klinkt wat warmer.
0: Ja, ja. Oké. Okay. En hoeveel drumstellen heb jij thuis staan?
3: Nou,
0: oh jee.
3: Even kijken. Ik heb
1: 15.
3: Nee, dat niet. Ik heb 1 kinderdrumstel heb ik nog ergens staan. Dan heb ik een elektrische.
0: Oh ja.
3: Dat is niet een hele goeie. En dan heb ik een akoestische. En daar kan je er denk ik... Nou, daar zou je er prima 2 van kunnen maken.
0: Oh ja? Zo groot?
3: Ja, hij is best groot.
0: Echt waar? Ja. Nou, dat klinkt allemaal ontzettend fantastisch. Nou hebben we net 2 liedjes van jullie gehoord. Jullie voelen je eigenlijk het beste thuis in de bluesmuziek.
1: Ja.
0: Zeg ik dat goed?
1: Ja.
0: En hoe is dat eigenlijk zo gekomen dan? Want het is eigenlijk, de blues, daar is het ook over, gewoon mee begonnen, hè? Eigenlijk. De basis ligt in de blues van vroeger.
1: Ja.
0: Maar is dat ook van huis uit een beetje zo... naar jullie doorgeborduurd?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, hè?
1: Want mijn opa die tot bas in blues bent. Dus.
0: Ja.
1: Er is ook nog een filmpje van dat hij Pride and Joy van Stevie Ray Vaughan aan het spelen is.
0: Oh ja?
1: En dan zit ik zo bij het raam zit ik zo te gluren. want ik vond het toen al een heel goed nummer, toen ik 4 was.
0: Ja, dus. Moet je nagaan. Ja. Geldt dat ook voor jou?
2: Ik weet niet precies hoe het is gegaan.
0: Nee.
2: Waarom ik de blues heb gekozen...
0: Want je verwacht eigenlijk van 3 jonge gastjes... dat ze lekker metal en weet ik wat, allemaal een beetje ruige rock. Nee? Niks voor jullie?
1: Nee, ik vind blues het lekkerste om te spelen.
0: Ja.
1: En ook om te luisteren.
0: Ja. Ja, geldt voor jullie ook natuurlijk.
3: Ja, ik vind het eigenlijk allemaal wel leuk.
0: Ja, precies. Doe jij nog andere stijlen dan?
3: Ja, ik doe bijna alles eigenlijk.
0: Alles?
3: Ja, nou, het is wel grappig. Want voordat ik bij Nio en Dries in de band kwam... wist ik eigenlijk bijna niks van blues... Dus mijn moeder en mijn opa vonden het wel leuk. Maar ik kende er zelf eigenlijk vrij weinig van.
0: Ja.
3: Maar ik heb het toen, toen ben ik wel gaan waarderen.
0: Ja.
3: Nu vind ik het hartstikke leuk.
0: Nu vind je het hartstikke leuk. Nou, dat is ook wel te horen. Want dat is het, hè. Als je het echt iets heel erg leuk vindt, dan hoor je dat ook terug in wat je produceert. Dat is gewoon zo. Mooi. En het repertoire wat jullie zondag gaan doen, is dat al helemaal voor elkaar? Heb je al een mooie setlist samengesteld?
2: Ja, die hebben we.
0: Niet verklappen, hoor.
1: Nee. We hebben wel een goede setlist.
0: Alles klaar?
1: Ja, ook eigen nummers spelen.
0: Eigen nummers? Wie schrijft die dan allemaal?
1: Gewoon.
2: Daar werken we met z'n drieën aan.
0: Zo.
1: Ja, vaak hebben wij thuis een likje bedacht. En dan gaan we dat samen een beetje uitwerken. En dan op vrijdag, als we gaan repeteren, laten we het aan Bram horen. En dan gaan we daar aan werken.
0: En dan kan Bram gewoon aansluiten. En dan moet hij ook zijn werk natuurlijk doen.
1: Ja.
0: Om daar wat van te maken. Mm-hmm. Mooi. En waar repeteren jullie dan? Bij een van jullie thuis?
2: Gigant.
0: Oh, Gigant. Daarin repeteren jullie als band zijnde.
2: Ja.
0: Elke vrijdag.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Soms valt er
0: het moet een keer niet kunnen natuurlijk.
1: Soms valt het uit of gaat het niet door. Of,
0: ja. Maar doorgaans één keer per week op de vrijdag.
1: Ja.
0: Mooi. Wat willen we nog vertellen? Wat willen jullie nog vertellen? Dat is de baas van RTV Apeldoorn. Theo Witloks. Ja, vertel. Wil je nog iets vertellen? Of zullen we nog een muziekje doen?
2: Is goed.
0: Lekker muziek maken.
1: Ja, muziek.
0: Nou, kom op. Pak die gitaren. Trek de microfoons er naartoe. En wat gaat er dan gespeeld worden door jullie?
2: Little Wing van Jimi Hendrix.
0: Kijk, dat bedoel ik.

Zo, echt fantastisch hoor. Echt waar. Mijn complimenten. We kunnen nog urenlang praten. Jullie moeten gewoon nog een keer terugkomen. Dan zijn we op een andere locatie. En dan hebben we wel alle...

0: toestand. Dan kun je ook je gewoon... Ja, hij zakt, hè?
1: Ja, hij zakt een beetje weg.
0: Ja, een beetje vastzetten. Een beetje vastzetten met dat rulwieltje. Oké. Hebben jullie nog iets prangends te vertellen? Iets belangrijks? Wat we echt allemaal moeten weten? Of hebben we alles wel een beetje aangestipt?
2: Ja.
0: Ja, hè?
2: We zijn veel met eigen nummers bezig.
0: Ja.
2: We hopen zo snel mogelijk een keer een album op te nemen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hele mooie vooruitzichten dus.
2: Zeker.
0: Veel ambitie hebben jullie. Mooi hoor.
2: Dankjewel.
0: Fantastisch. Ja, leuk. Nou, jullie komen er wel. Daar ben ik van overtuigd. Met de steun ook van jullie beide vaders. Hè? Ja, toch? Het is een hoop drukte ook voor jullie, hè? Ja, overal naartoe rijden en zo. Maar dat is prima, hoor. Houd maar lekker de lijntjes kort. Vind ik heel belangrijk. En nu aankomende zondag staat dus de muziektent in het Oranjepark op de planning.
2: Ja.
0: Mm-hmm. 2:00 beginnen jullie, hè, te spelen.
2: Ja.
0: Setlist is al klaar. Mm-hmm. Nou, dat wordt een feestje. En het weer is ook goed.
2: Mooi.
0: Ik denk dat er een heleboel mensen op af gaan komen. Op het concert van jullie.
3: Dat zou wel leuk zijn.
0: Zou leuk zijn, hè? Mm-hmm. Ja, toch? En dan daarna, dan is het in september, dat privéfeestje, hè? Of is het daar nog iets tussen?
2: Een grote kerk, toch? Ja, grote kerk.
0: Grote kerk ook nog?
2: Ja, augustus.
0: De grote kerk?
2: Ja.
0: Maar alles is te vinden op jullie website, hè?
2: Ja. Ja.
0: Daar staat alles op. De agenda, de historie, verhaaltjes over jullie zelf.
2: Mm-hmm. Ja, zeker.
0: Dus, faberenvanlidband.com. Zeg ik het goed?
2: Ja.
3: Ja, dat is goed.
0: Mm-hmm. Nou, dankjewel. Jullie hadden nog één liedje wat je eventueel zou kunnen doen. Dan kunnen we daarmee afsluiten. Is dat een idee?
2: Ja. Sweet Home Chicago.
0: Hoe zeg je?
2: Sweet Home Chicago.
0: Ach jongens, die ken ik ook. Zo mooi.
2: Robert Johnson.
0: Want jullie, even nog voordat jullie beginnen. Inspiratie haal ik dus echt wel een beetje ook uit die oude muziek allemaal, hè?
3: Ja.
0: Dat is ook heel toevallig, eigenlijk. Bijzonder.
2: Ja.
0: Ja. Leuk. Nou, hou dat vooral vol. Ik hou ervan. En met mij heel veel anderen ook. Oké, laat me horen wat er in het vat zit.

0: Echt waar. Fantastisch. Dank jullie wel. Ja, hebben jullie ook al merchandise? Want ik zie jou met zo'n prachtige pet op zitten.
1: Ja.
0: Faber en Valit.
1: Ja, we hebben al een tweede pet. Maar het is alleen nog voor onszelf.
0: Oké, dus nog niet voor de fans.
2: Er zijn wel plannen om dat een keer te doen op t-shirt.
0: Ik denk ook dat dat niet overbodige luxe is, hoor. Maar sowieso visitekaartjes doen. En die moet je gewoon bij je hebben. Ja, toch?
2: Ja.
0: Hartstikke mooi. Nou, jongens, enorm bedankt voor jullie komst hier naartoe.
1: Ja, dankjewel. Ja.
0: Super gespeeld. Echt fantastisch. Leuk verhaal hadden jullie ook. En ga vooral zo door. Ga je nog verder ontwikkelen. En nou, dat gaat allemaal vanzelf. En ik zie jullie heel graag aankomende zondag in de muziektent in het Oranje Park. Gaan we er een mooi feestje van maken.
2: Ja,
0: ja toch? En dat gaat klinken als een klok. En daar gaan de mensen heel lang over napraten. En zorg dat je die kaartjes bij je hebt. Mm-hmm. Want ik geef je op een briefje. Mensen willen jullie allemaal boeken. Ja, toch?
3: Ja, leuk.
0: FaberenValitBand.com. Dat is de website waar alles op te vinden is, te lezen is. En vaders, jullie ook bedankt, hè? Altijd fijn om zo'n enthousiast publiek ook te hebben, hè? Ja, goed. We gaan door met het programma. We zijn bijna... Ja, wat ga je doen? Oh, nou, daar heeft hij een nummer klaarstaan van Santana. Kennen jullie dat?
1: Ja.
0: Well, all right. Staat het ook al op jullie setlist?
2: Nog niet.
0: Nog niet, hè? Wie
2: Santana,
0: weet.
2: Santana, hartstikke goede band.
0: Ja, hartstikke goede band. Gaan we nu naar luisteren. Nogmaals, dank jullie wel dat jullie wilden zijn hier. En heel veel succes met alles wat jullie nog gaan doen. Tot de volgende keer. Dag.
2: Doeg.

Ja, het eerste uur zit er alweer op. Dat gaat zo snel voorbij als je het gezellig hebt, hè? En wat hebben we genoten van deze drie jonge gastjes, hè? Fantastisch. 13 en 16 jaar. Had ik 17, eerlijk is eerlijk. En jij bent bijna 14. Fantastisch. Nou, aankomende zondag dus zijn ze te beluisteren en ook te zien in de muziektent in het Oranjepark. Ik zou er zeker naartoe gaan. Gratis toegang. Om 2 uur spelen ze dus de Faber en Van Lid Band. En zegt u van nou, daar wil ik alles over lezen. En ook kijken op die agenda waar ze nog meer te zien en te beluisteren zijn. FaberenVanLidBand.com. En we gaan er nu uit met een liedje van Bob Marley. Misschien komt hij ook wel op jullie setlist te staan. Niet, dat is reggae, moet je niet doen. Maar wij gaan er wel naar luisteren. Het is Slogans. En dan zeg ik tot zometeen na het nieuws van 3 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3:00.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Er is in Nederland nu een officieel watertekort door de aanhoudende droogte. Dat meldt Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders. Op advies van een speciale commissie heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om op te schalen naar niveau 2 in het maatregelenpakket tegen droogte. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis. Banken verdienden de afgelopen 2 jaar veel minder aan nieuwe hypotheken dan gewoonlijk. Toch blijven consumenten zeer winstgevend voor banken door onder andere het spaargeld en de betaalrekeningen. De marges op nieuwe Nederlandse hypotheken liggen in 2025 en 2026 ongeveer 40% onder het langjaar gemiddelde. Dat blijkt uit onderzoek van de Hypotheekshop. De overheid doet niet genoeg om de duizenden vrouwen te helpen die vroeger werden gedwongen om hun kind af te staan en voor de kinderen die zo werden gescheiden van hun ouders. Dat vindt bureau Clara Wigman, dat de afstandsmoeders bijstaat. De overheid bood begin juli excuses aan en beloofde herstelmaatregelen, maar die schieten tekort, laat de vrouwenorganisatie weten. Het bedrijf achter de Formule 1 eist vandaag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag van 2 Nederlandse bedrijven informatie over personen achter malafide ticketwebsites. Daarmee wil de Formule 1 deze oplichters aanpakken. De 2 bedrijven weigeren alleen de gegevens te verstrekken. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Luisteraars, welkom terug. Radio Apeldoorn. Het is nog steeds 16 juli 2026. 3:05 zie ik alweer op de klok. We moeten opschieten. We zijn er nog tot vanmiddag 4:00. En we hebben natuurlijk hartstikke leuke onderwerpen. We gaan zo meteen bellen met Irma Woudenberg. Zij is de voorzitter van Stichting Wandelvierdaagse Apeldoorn. Even horen hoe het hier allemaal verlopen is, de derde dag. We gaan ook praten met Jan Bark. Hij is eigenaar-directeur van het museum In de Zevende Hemel. En die vieren een feestje, want ze bestaan 25 jaar. En Jan Kersenboom, die staat ook op de rol. Hij is de eigenaar en organisator van al die prachtige concerten bij hem op het podium in het Bluescafé hier in Apeldoorn. En daar wil ik dus ook van alles over weten. Voordat het zover is, gaan we lekker luisteren naar... Ach, Belinda Kinaar... met het liedje Elke Seconde.

Oh, het liedje is al over. Ja, dit liedje kwam in 2024. Was natuurlijk het muziekmoment van Alexander Hoog. Die zoekt altijd hele leuke dingen uit. En Belinda Kenaar is een Nederlandse zangeres met haar herkenbare warme stem en een oprechte podiumuitstraling die direct bij je binnenkomt. Nou, al jarenlang timmert ze aan de weg. En ze beweegt zich heel makkelijk tussen Nederlandstalige pop, country-invloeden en eigentijdse feel-good muziek. En altijd met één duidelijke rode draad, die van emotie die raakt. Nou, dus dat. Oké, we gaan... Wacht even. Wat heb ik? Ja, we hebben zometeen telefonisch contact met Irma Woudenberg. Maar tot die tijd ga ik even vertellen dat wij deze zomer wordt ook door Staatsbosbeheer worden er allerlei excursies georganiseerd rond het thema wolf. Tijdens de excursie Hoe wolven en schapen naast elkaar leven op de Midden-Veluwe word je meegenomen langs verschillende maatregelen. Op de website van Staatsbosbeheer kan je je aanmelden voor deze excursie. En dat is de website www.staatsbosbeheer.nl /uit-in-de-natuur/wolven-en-schapen-hoog-Buurlo. Ik las vanmorgen trouwens een bericht dat er loopt hier een wolf in het Kroondomein of wat dan ook, het Loo, en die schijnt schurft te hebben. Nou, dat is zielig. Dat kunnen honden en andere beesten kunnen dat ook hebben. Dat is een enorme jeuktoestand, kale plekken enzovoort enzovoort. Nou, daar was dus alweer een hele discussie over. Ja, weet je, ik loop zelf elke dag met mijn hond, mijn kleine hondje, in de bossen rondom Ween en Wiesel en alles. En ook daar leven inmiddels ruim 5 wolven. Ik vind het altijd een beetje griezelig. Ja, je kunt wel zeggen van je moet er geen aandacht aan schenken, maar weet je, ik ben altijd op mijn kwievieven. En zo, ja, het komt altijd heel onverwacht. Ik hoef ze niet tegen te komen. Laat ik dat even voorop stellen. Nou, goed, wat gaan we doen? We gaan luisteren nu naar Lee Towers. Good old Lee Towers. Dit nummer komt uit 1976. Ja, en dat is, nou, dat was echt een topper. Een tophit. Zoals even kijken, kan lezen. Uitgebracht in 1976, staat op zijn album It's Raining in My Heart. En ja, waar hebben we het dan over? Over het ijzersterke lied You Never Walk Alone. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark.

0: Blijft toch een prachtig nummer, hè? En ik zie hier nu dat Litouwers inmiddels alweer 80 jaar is. Dat is toch fantastisch? Maar ik zeg altijd, muziek houdt jong. En dat blijkt dus ook wel. En wat ook jong houdt, is wandelen in de natuur. En daarover ga ik nu praten met Irma Woudenberg. Voorzitter van de internationale Apeldoornse Wandelvierdaagse. Dag Irma.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, we hebben elkaar natuurlijk vanmorgen al gesproken. Toen stond ik daar bij jou op de bosweide met de mobiele radio-uitzending.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en vertel eens, ik heb zulke leuke mensen ook aan de microfoon gehad. En wat ik net al zei, die Litouwers is dan wel 80. Maar ik heb een wandelaar gesproken uit Gent. Fantastische man. 82. En hij wandelt regelmatig met wandelmarsen, met vierdaagses. Ja. Zo goed. Nou.
1: Ja, we hebben meer van dat soort diehards rondlopen hier zo, hoor.
0: Ja, hè? Ja. Wandelen houdt jong, hoor. Bewegen sowieso, hè?
1: Dat zeg ik. Zij zijn het levende bewijs van wat wetenschappelijk ook al aangetoond is, is dat wandelen goed is voor je gezondheid. Zowel voor je fysieke gezondheid als voor je mentale gezondheid. Ja. En zij zijn daar het levende bewijs van.
0: Zo is dat. En er lopen er heel wat rond.
1: Zeker. Want
0: waren er veel uitvallers eigenlijk na gisteren?
1: Dat beeld heb ik nog niet helemaal. Ik denk dat het wel meevalt. Want wat mij vooral opviel, of wat ik te horen kreeg van de medewerkers van het startbureau, is dat deze dag veel mensen een kortere afstand gelopen hebben na twee van die warme dagen.
0: Oh, ja, ja.
1: En die mogelijkheid hebben wij natuurlijk ook geboden. Hè, van, ja. Je mag wisselen van afstand tijdens je vierdaagse. Mm-hmm. En de indruk bestaat dat daar vandaag veel mensen gebruik van gemaakt hebben.
0: Ja, het was natuurlijk ook best wel heel erg pittig, hè, die afgelopen twee dagen.
1: De afgelopen twee dagen waren best pit. Ondanks dat we door het hitteprotocol mensen eerder hebben laten starten.
0: Ja, ja.
1: Dat ze toch de mogelijkheid hadden om, voordat het echt warm werd, om op tijd binnen te komen.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat heeft er toch wel ingehakt.
0: Ja, ik heb ook verschillende mensen daarover horen praten. Maar nogmaals, fantastische organisatie en lekker wandelen hier in die mooie. Doe maar. Ja, Alexander zit nu ineens weer wat te beduiden. Goed, hij moet de deur open doen, denk ik. Oké, kan allemaal, hè? Toch? Wij praten gewoon lekker door, Irma.
1: Zeker, ja hoor, wij praten gewoon door.
0: Maar hitteprotocol is geen overbodige luxe geweest. En dat blijft ook gehandhaafd, toch?
1: Dat blijft gehandhaafd. We hebben zondag inderdaad de keuze gemaakt om het voor de hele week te doen.
0: Ja.
1: Het was toen nog 60% kans dat het ook donderdag en vrijdag rond de 30 graden zou zijn.
0: Ja.
1: Nu lijkt het erop dat zoals vandaag en morgen de temperaturen wel lager liggen.
0: Mm-hmm.
1: Maar we hebben gekozen voor duidelijkheid. Zowel duidelijkheid voor de deelnemers als ook binnen onze organisatie zelf.
0: Ja.
1: Hè, want als je inderdaad nog een keer gaat wisselen binnen die vier dagen, dan is dat organisatorisch. Dan wordt dat dan echt wel een ding om al je vrijwilligers op de hoogte te stellen. Ja. Alle andere dingen aan te passen.
0: Precies.
1: Dus we hebben echt aan de veilige

0: kant de keuze gemaakt om hem voor de hele week te laten gelden.
1: Ja, nou is ook prima toch? Heeft niemand iets op te zeggen?
0: En dus, nee, wij hebben inderdaad alleen maar positieve reacties gehoord op de besluiten die we genomen hebben. Ja.
1: En ook weer heel veel mensen die zeiden van ja, nee, ik loop liever hier in Apeldoorn dan in dat drukke Nijmegen. Daar loop je alleen maar op asfalt of nou ja, in ieder geval harde ondergrond. En hutje, mutje achter elkaar in kolonnen. Dit is allemaal veel gemoedelijker, veel sympathieker. Ja, weet je, het is toch heerlijk zo hier bij ons in de bossen.
0: Zeker, en dat zijn ook de kernwaarden waar wij voor gaan en waar we ook aan vast blijven houden. We weten dat onze deelnemers liefhebbers van de natuur zijn, van wandelen in de natuur. Ja. Dat zij de kleinschaligheid op prijs stellen. Ja. Dat zij de toegankelijkheid, de flexibiliteit op prijs stellen door niet alleen 4 dagen te kunnen lopen, maar ook 1, 2 of 3. Ja. En dat je ook nog eens een keer binnen je 4-daagse van afstand kan wisselen. Ja. En het zijn wandelaars die echt voor hun plezier en voor hun gezondheid lopen en niet zozeer voor hun prestatie.
1: Nee, helemaal goed, helemaal goed. Die medaille die je krijgt of dat kruisje, dat is eigenlijk alleen maar bijzaak.
0: Weet je, ze mogen bij ons vooraf aangeven of ze een medaille willen hebben en we zien gewoon dat minder dan 50% ervoor kiest om een medaille te nemen.
1: Ja, zie je wel? Nee, het gaat gewoon om het wandelen aan zich.
0: Het gaat om het wandelen zelf. Ja.
1: Heerlijk toch? Nou, mooi.
0: Heerlijk.
1: Vooral daarop door blijven beduren. En geen gekke dingen gebeurd de afgelopen dagen. Vandaag was toch ook een fantastische dag. Hij is nog niet helemaal om. Maar het gros is denk ik al wel binnen.
0: Ja, het gros is binnen. Het druppelt nu langzaam maar zeker binnen. Ik krijg al meldingen binnen dat de controlepost zal afgebouwd worden. Oh, dat de rustposten afgebouwd worden op de routes. Mm-hmm. En dan worden altijd goed de laatste wandelaars in de gaten gehouden door de parcoursbouwers. Die gaan echt achter de laatste wandelaars aan. En pas als we zeker weten dat er niemand meer op het parcours er is, dan gaan we de boel afsluiten en gaan de pijlen weggehaald worden.
1: Nou, en dan kunnen jullie straks ook lekker naar huis. De beentjes omhoog.
0: Beentjes omhoog en dan zijn we morgen vroeg weer helemaal present.
1: Fris en fruitig voor de laatste dag, de 4e dag. Ja. Dat gaat zo'n week eigenlijk snel voorbij, hè?
0: Onvoorstelbaar. Oh. Onvoorstelbaar, ja. En je bent er lang mee bezig met de voorbereiding. En het is dan, zeker de laatste week is het dan heel intensief. Mm-hmm. En dan voor je het weet zit je gewoon op de laatste dag weer.
1: Ja, is wat, hè. Nou, dat wordt altijd een feestje daar op het terrein van Victoria Boys.
0: Zeker, start, ik zeg altijd finish. Maar zo, je kunt hier de beentjes omhoog doen of de beentjes van de vloer.
1: Ja, zeker, want er is weer muziek morgen, hè?
0: Er is zeker weer muziek morgen. Ja, we hebben een DJ, we hebben een band en dan kan echt iedereen genieten. Lekker onderuit en met een drankje erbij, een hapje erbij en familie erbij, vrienden erbij die ze dan komen inhalen. Ja. En dan wordt het altijd wel een gezellig feestje.
1: Nou, dat weet ik wel zeker. Nou, oké. Wij gaan elkaar morgen ook weer zien. We zijn hier morgen dan ook weer bij jullie daar. We staan dan met de mobiele radio uitzending ook op het terrein van Victoria Boys. Dus we gaan iedereen ook inhalen, zeg maar, hè? Inhalen, leuk toespreken.
0: Zeker.
1: En we gaan er een feestje van maken. Eerla, dankjewel voor nu.
0: Graag
1: succes
0: gedaan
1: met de laatste loodjes. En een fijne avond alvast. Even lekker genieten.
0: Dankjewel.
1: Goed, dag, tot morgen.
0: Dag.
1: Doei, doei. We gaan luisteren naar Walk On By van Gloria Gaynor. En dat liedje dat komt uit 1975 alweer. Ja, is even een oudje, even terug in de tijd. Maar dat geeft niet. Lekkere muziek, hoor. Welcome by Gloria Gaynor.

na Gloria Gaynor is het tijd voor Joe Rotondi. En als je denkt van nou, wie is dat nou weer? Nou, het is in ieder geval een pianist en niet zomaar één. Hij heeft ook Latin Grammys gewonnen en zo. Argentijnse tango, daar gaan we nu naar luisteren van Joe Rotondi. En dat is alleen maar omdat Argentinië gisteren heeft gewonnen van Engeland met 2-1. Nou, ja, ik kan niet zeggen van gefeliciteerd. Ik ben niet zo voor de Argentijnen. Maar goed, maakt niet uit. Ik hou helemaal niet zo van voetbal. Ga je hem instarten, Alexander? Argentijnse tango? Toch even leuk. Ja.

Nou, de tango-luisteraars en de tango-liefhebbers hebben natuurlijk dit nummer herkend. La Comparsita. En dit was in de ensembleversie. En u hoorde ook Joe Rotondi op keyboard en piano. En u hoorde ook nog Ari Scorzo en Nick Ariondo. En weet je, deze tango is een bekende versie voor alle tango-dansers en stijldansers. Heerlijk nummer, echt waar. La Comparsita. We proberen contact te leggen met Jan Bark van het museum in de Zeven Hemel. Lukt nog even niet. Maar ga ik eens even kijken of ik nog iets te vertellen heb voor u. Ja, nee, Apeldoorn Foto lanceert de Apeldoorn Foto Award. Een nieuwe tweejaarlijkse fotowedstrijd voor alle amateur- en professionele fotografen uit binnen- en buitenland.

En met deze award wil Apeldoorn fotografie, talentontwikkeling en beeldcultuur een groter podium geven en Apeldoorn ook verder versterken als fotostad. Je kunt nog meedoen tot 31 juli. Je moet je wel opgeven en alle informatie daarvoor staat op de website www.apeldoorn.foto en dat schrijf je als PHOTO-award. Dus voor 31 juli je opgeven via de website www.apeldoorn.foto-award. We gaan luisteren naar Knocking on Heaven Door van Guns N' Roses. En dat komt uit het jaar 1991. Ja, Guns N' Roses, dat was dus die Amerikaanse hardrockband. Opgericht in Los Angeles in 1985. En in 1987 werden ze wereldwijd bekend met hun eerste album Appetite for Destruction.

Zo, dat was het dus, hè. 1991 had ik al gezegd, Guns N' Roses. Knockin' on Heaven's Door. We gaan zaterdag gaan we aan de wandel. En wel in wijk De Parken. En dat gaan we doen met Apeldoorn Schetsencollectief. Die zaterdag 18 juli. En die hebben een leuke wandeling samengesteld. Want door de komst van de spoorlijn in 1876... kwamen welgestelde mensen uit het westen in Apeldoorn wonen. Ja, je moet toch wat, hè? De Parkenbuurt ontstond daardoor. En deze fraaie villawijk telt maar liefst 4 parken. Het is een rijksbeschermd stadsgezicht... aangelegd in de Engelse landschapstijl. Het startpunt is bij de bushalte op de Prins Hendrikplein... aan de Regentesselaan, dus tegenover de muziektent. En de aanvangstijd van deze wandeling is 2 uur... Zondag 19 juli is er een centrumwandeling. Maak kennis met de historie van de Apeldoornse binnenstad... met haar fraaie winkelpanden uit eind 19e, begin 20e eeuw... met de verwevenheid van de Oranjes... met onze historie en projectontwikkelaar avant la lettre... Hendrik Christiaan van de Houven van Oort. Je wandelt met het gezelschap door de binnenstad... en maakt een uitstapje richting het Oranjepark... De gids vertelt hoe Apeldoorn van een boerendorpje een dorp van enige betekenis werd. De stad van nu, zonder stadsrechten, maar met een rijke geschiedenis. Dus er is heel veel over te vertellen. Water, de Oranjes, de aanleg van de spoorlijn en dit alles speelt een hele belangrijke rol. Het startpunt is om 2 uur op de hoek van de Hoofdstraat, Devertstraat, voor de juwelierszaak. En deze wandeling, staat hier dan nog even bij... vindt wekelijks plaats op de zondagmiddagen. En dit is dan aankomende zondag 19 juli. Kosten voor deze wandelingen bedragen €5 per persoon. Contant afrekenen bij de gids. Kinderen 6 tot en met 12 jaar €2. En de wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. Van tevoren aanmelden is niet nodig. En zeg je van nou, ik wil nog even meer lezen over al deze wandelingen. Dat kan. www.apeldoornschetsencollectief.nl. En er is natuurlijk ook gelegenheid om met een bijzondere gelegenheid... een verjaardagsfeestje, een bedrijfsuitje, een buurtevenement of zo... een wandeling te bestellen.

0: Een lekker nummertje van Henny Vrienten. Gitaar, getiteld. Komt uit 2014. Henny Vriend is natuurlijk... is niet meer onder ons. Hij is overleden 25 april 2022... op de leeftijd van 73 jaar. In Diepenheim. Geboren 27 juli in Heelvaren, Beek, 1948. Nederlands componist, gitarist, bassist, pianist en ook nog zanger. En hij werd bij het grote publiek bekend als liedzanger en bassist van de ska- en nederpopband Doe Maar. Nou, en Doe Maar. Nou, doe mij maar eventjes Jan Kersenboom aan de telefoon.
1: Nou, dat is toevallig.
0: Dat is ook toevallig, hè. Dag Jan. Fijn dat je in de uitzending bent. Altijd leuk. Toch?
1: Ja, zeker.
0: Heb je weer wat leuks bedacht voor de komende dagen?
1: Er komen wat leuke dingen, zeker.
0: Ja, ja, ja. Nou, zullen we maar eens beginnen dan met door te nemen met elkaar?
1: Ja, is goed.
0: Nou, vertel. Wanneer begin je? Morgenavond?
1: Vrijdag.
0: Ja, vrijdag.
1: Kicksam Kings.
0: Kicksam Kings, die ken ik. Leuke band, hoor.
1: Ja, zeker.
0: Tribute
1: Ronald
0: band.
1: Ronald Harleman erin.
0: Ja, Ronald Harleman.
1: Jan Soetekouw zit erin, de bas.
0: Ja. Lex van de Beek.
1: Ja.
0: Liedgitaar en achtergrondzang. Dick van Velen, rhythm guitar.
1: Ja.
0: En dan de zoon van Dick van Velen, Xander van Velen, drums en achtergrondzang. Zijn top.
1: Ja, leuk.
0: Ja, hebben ze een allemaal gehad? Ja, hè? Ja.
1: Ja, zeker. Ja. Knap werk, hoor.
0: Ja. En ja, ze doen het leuk. Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: En het is echt alleen maar werk van Kicksam Kings.
1: Ja, klopt.
0: Dus we gaan ook met deze band gaan we terug naar de jaren 60 en 70 met de grootste hits van You Really Got Me tot Lola. Ze wordt lekker meezingen. Hè? Ja.
1: Ja.
0: Begint morgenavond om 10 uur?
1: 10 uur, ja.
0: Ja, en de toegang is vrij. Oké. Gaan we naar zaterdag, 18 juli.

0: Wat heb je dan?
1: De Boomtrot Taste Express.
0: Oh, en? Wat is dat voor leuks?
1: Ja, dat is al wel tijd. Dat is erg goed.
0: Ja, erg goed. Bullfrog ja. Taste Express. Dat is... Oh, brengt een krachtige en authentieke ode aan een van de grootste blues-rock-gitaristen aller tijden, Rory Gallagher.
1: Ja.
0: Mooi. Nou.
1: Ja, die doen het heel goed, hoor.
0: Ja, doen ze het heel goed?
1: Ja. Ja.
0: Oh, maar er zit ook weer een hele bekende naam in, Wilco van Beek.
1: Ja, zeker.
0: Ja. En wat nog meer? Mark van Riel.
1: Ja.
0: Rob Verschuren op drums. En ze zijn met z'n drietjes dus, hè? Ja. En ze hebben echt wel ook de gedeelde liefde voor Rory Gallagher en pure bluesrock. Nou, ja. Dat wordt gezellig. Mm. Keeping the spirit of Rory Gallagher alive. En hoe laat begint dat? Ook om 10 uur?
1: Ook om 10 uur, ja.
0: Aanstaande zaterdag. Ja. Bij jou. Op het podium. En de toegang is dan vrij?
1: Is vrije toegang. Maar als mensen iets willen doneren, dan zou het heel fijn zijn, hoor.
0: Ja, heb je een mooie bus staan of zo? Heb je iets staan op de tafel?
1: Ik heb wel een mevrouw met een doosje.
0: Ja, dat klinkt een beetje raar als je dat zegt, hè?
1: Jawel, dat... nou ja, hoe de zakje dan?
0: Ja, goed. Nee, je moet zo'n leuke... leuke bus maken. Van mij heb je te vastzetten op je tap. En dan wordt hij misschien meegejat. Kan ook maar zo. Ja, toch? Of gaan ze er weer rond?
1: Dan gaan ze rond, ja.
0: Oh ja, leuk. Nou, altijd goed. Er zijn altijd mensen die wel iets willen geven. Hè?
1: Zou mooi zijn.
0: Toch? Nou. Ja. We gaan even naar zaterdag. Nee, zondag. Zondag 19 juli. Wat heb je dan op het podium staan?
1: Stage Animals.
0: Oh. En wat is dat voor iets?
1: Ja, dat is een... Die staan voor pure explosieve power blues rock.
0: Oké, leuk. Ja.
1: Dat is een goede band.
0: Ja, ook een goede band, dus die heb je al vaker gehad. Ja. En waar komen ze vandaan, weet je dat zo?
1: Oeh. Nou, dat weet ik zo niet.
0: Nee.
1: Buiten Apeldoorn in ieder geval.
0: Het is niet een Apeldoornse band. Want je hebt wel ook echt wel bands uit Apeldoorn of directe omgeving bij jou op het podium staan, hè? Maar deze komen wat verder weg. Nou, is prima. Het geeft ook niet. Het is hartstikke leuk. Maar ze staan dus voor pure explosieve power blues rock.
1: Ja.
0: Geen half werk, maar riffs die je niet loslaten. Indringende vocals die je bij de lurf grijpen. En een groove die vanaf de eerste noot voelbaar is. Nou, lekker. Hè? Ja. Dat wordt mooi.
1: Nummer van Gallagher.
0: Ja.
1: Van Your Sky.
0: Ja.
1: Leuk, hoor.
0: Ja.
1: Ze doen het ook heel goed.
0: Nou, fijn. Mooi.
1: Ja.
0: En dat is aankomende zondag bij jou?
1: Ja. Dat begint om 4 uur.
0: 4 uur begint het en de toegang is dan ook vrij.
1: Ja.
0: Dus het wordt lekker genieten voor iedereen. Ja, toch?
1: Ja, zeker. Ja,
0: als je niks te doen hebt, gewoon lekker naar het bluescafé gaan. Altijd gezellig.
1: Zo is dat.
0: Altijd gezellig. Even babbelen met Jan.
1: Doet het.
0: Wat zeg je?
1: Het ergootje doet het.
0: Oh ja, doet hij het? Nou, wat is het anders heten, hè? Ach, man. Niks aan. Maar goed, we moeten er maar mee dealen. Jan, dank je wel voor dit moment.
1: Jo, graag
0: gedaan. Tot volgende week. Leuk programma.
1: Ja, bedankt.
0: We gaan nu luisteren naar Laila van Eric Clapton. Hou je ook wel van?
1: Jo.
0: En ik moet gelijk ook het programma gaan afsluiten, want dit is een heel superlang nummer. Maar luisteraars, u bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Dan zijn Alexander en ik er ook weer. Met een nieuw, volledig nieuw programma. Morgen zitten wij met onze radio-uitzending bij de finish van de Apeldoornse Vierdaagse. Dan hebben we gewoon live radio vanaf 10 uur 's morgens. En dan gaan we gewoon door tot 4 uur 's middags. Op locatie, allemaal leuk, gezellig. Lekkere muziek gaat voorbij komen. En natuurlijk ook die wandelaars, hè, die we hier en daar gewoon gaan interviewen. Ik zou zeggen, blijf gezond, blijf lekker genieten van de muziek. En vooral ook luisteren naar Radio Apeldoorn. En dan zeg ik... Tot volgende week. Dag allemaal.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een vrouw van 38 die eind maart zwaar gewond werd gevonden langs de A12 bij Maarsbergen heeft dagenlang vastgezeten in een woning in Zeist. Dat kwam naar voren tijdens de eerste voorbereidende zitting hierover. De vrouw zou daar zijn verkracht en mishandeld. De rechtbank in Rotterdam heeft cryptoplatform Knaken vanmiddag failliet verklaard. Het OM had eind juni het faillissement aangevraagd na signalen van de autoriteit Financiële Markten over een zeer zorgwekkende situatie. Het Openbaar Ministerie startte eerder een strafrechtelijk onderzoek omdat 7 miljoen euro aan tegoeden van klanten van Knaken ontbreekt. Er is in Nederland nu een officieel watertekort door de aanhoudende droogte. Dat meldt Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders. Op advies van een speciale commissie heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om op te schalen naar niveau 2 in het maatregelenpakket tegen droogte. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis. Banken verdienden de afgelopen 2 jaar veel minder aan nieuwe hypotheken dan gewoonlijk. Toch blijven consumenten zeer winstgevend voor banken door onder andere het spaargeld en de betaalrekeningen. De marges op nieuwe Nederlandse hypotheken liggen in 2025 en 2026 ongeveer 40% onder het langjaar gemiddelde. Dat blijkt uit onderzoek van de Hypotheekshop. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.

7 uur radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een Italiaanse rechtbank heeft vandaag meerdere bestuurders veroordeeld voor onder andere nalatigheid rond de instorting van de Morandi-brug in Genua. De belangrijke verbinding in de Noord-Italiaanse stad bezweek in 2018. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. De hoofdverdachte werd veroordeeld tot 12 jaar cel. Een vrouw van 38 die eind maart zwaar gewond werd gevonden langs de A12 bij Maarsbergen heeft dagenlang vastgezeten in een woning in Zeist. Dat kwam naar voren tijdens de eerste voorbereidende zitting hierover. De vrouw zou daar zijn verkracht en mishandeld. De rechtbank in Rotterdam heeft cryptoplatform Knaken vanmiddag failliet verklaard. Het OM had eind juni het faillissement aangevraagd na signalen van de autoriteit Financiële Markten over een zeer zorgwekkende situatie. Het Openbaar Ministerie startte eerder een strafrechtelijk onderzoek omdat 7 miljoen euro aan tegoeden van klanten van Knaken ontbreekt. Er is in Nederland nu een officieel watertekort door de aanhoudende droogte. Dat meldt Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders. Op advies van een speciale commissie heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om op te schalen naar niveau 2 in het maatregelenpakket tegen droogte. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Iran heeft de Houthis volgens Reuters opgedragen de Bab el-Mandab af te sluiten als de Verenigde Staten Iraanse elektriciteitsinfrastructuur aanvallen. De strategische zeestraat is cruciaal voor de wereldhandel. De Houthis zouden raketten en drones hebben opgesteld. De informatie is gebaseerd op anonieme bronnen en niet officieel bevestigd. Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar cel geëist tegen een 28-jarige man...

met Den Helder wegens poging tot moord. Hij stak een vrouw 15 keer nadat zij het contact had verbroken. Volgens het Openbaar Ministerie handelde hij voorbereid. De vrouw overleefde, maar hield blijvende letsel over. Ook is €42.000 schadevergoeding geëist. 8 jaar na de instorting van de Morandibrug in Genua zijn meerdere verdachten veroordeeld. De voormalige topman van wegbeheerder Autostraight kreeg 12 jaar cel. De ramp in 2018 kostte 43 mensen het leven. Volgens de rechtbank waren slecht onderhoud, ontwerpfouten en gebrekkige controles de belangrijkste oorzaken. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth wil militairen vanaf 30 jaar screenen op een testosterontekort. Urologen waarschuwen dat hormoontherapie kan leiden tot onvruchtbaarheid en andere gezondheidsrisico's. Volgens experts is testosteron alleen geschikt bij een medisch vastgestelde aandoening en geen middel om prestaties of spiermassa te verbeteren. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws. Hello.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bosbranden in de Canadese provincie Ontario veroorzaken ernstige rookoverlast in Toronto. De luchtkwaliteit is er volgens IQAir momenteel de slechtste van grote steden wereldwijd. Inwoners krijgen het advies om binnen te blijven. De rook bereikt ook het noordoosten van de Verenigde Staten, waar eveneens gezondheidswaarschuwingen gelden. Een zwangere vrouw die in mei tijdens een politieoptreden in een asielzoekerscentrum in Zeist hard ten val kwam, heeft aangifte gedaan tegen de betrokken agenten. Ze verwijt hen mishandeling en schending van de geweldsinstructie. Het incident leidde tot veel ophef, terwijl de politie stelt dat het gebruikte geweld noodzakelijk was. Iran heeft de Houthis volgens Reuters opgedragen de Bab el-Mandab af te sluiten als de Verenigde Staten Iraanse elektriciteitsinfrastructuur aanvallen. De strategische zeestraat is cruciaal voor de wereldhandel. De Houthis zouden raketten en drones hebben opgesteld. De informatie is gebaseerd op anonieme bronnen en niet officieel bevestigd. Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar cel geëist tegen een

0: 28-jarige man uit Den Helder wegens poging tot moord. Hij stak een vrouw 15 keer nadat zij het contact had verbroken. Volgens het Openbaar Ministerie handelde hij voorbereid. De vrouw overleefde, maar hield blijvend letsel over. Ook is €42.000 schadevergoeding geëist. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
1: En tot zover het nieuws.

0: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 63-jarige oud-voetballeider uit Vlissingen krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting en aanranding van een minderjarig teamlid. Het misbruik begon toen het meisje 15 jaar was en duurde jaren. De rechtbank vond haar verklaringen betrouwbaar. Ook krijgt hij een contactverbod met voetbalactiviteiten en moet hij €20.000 schadevergoeding betalen. Door de aanhoudende droogte is in Nederland sprake van een watertekort. Waterschappen nemen extra maatregelen om water beter te verdelen en de natuur te beschermen. In Limburg geldt fase rood. Vanaf vrijdag mag bijna niemand meer oppervlaktewater gebruiken. Beken vallen droog en flora en fauna lopen risico op onherstelbare schade. Bosbranden in de Canadese provincie Ontario veroorzaken ernstige rookoverlast in Toronto. De luchtkwaliteit is er volgens IQAir momenteel de slechtste van grote steden wereldwijd. Inwoners krijgen het advies om binnen te blijven. De rook bereikt ook het noordoosten van de Verenigde Staten, waar eveneens gezondheidswaarschuwingen gelden. Een zwangere vrouw die in mei tijdens een politieoptreden in een asielzoekerscentrum in Zeist hard ten val kwam, heeft aangifte gedaan tegen de betrokken agenten. Ze verwijt hen mishandeling en schending van de geweldsinstructie. Het incident leidde tot veel ophef, terwijl de politie stelt dat het gebruikte geweld noodzakelijk was. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na 4 eeuwen is het grensconflict tussen Nederland en Frankrijk op Sint Maarten opgelost. Het Franse parlement heeft een nieuwe grensregeling goedgekeurd. Het Koninkrijk der Nederlanden moet de overeenkomst nog bekrachtigen. De onduidelijke grens leidde jaren tot geschillen over onder meer vergunningen, wetshandhaving en milieubeheer. Een onafhankelijk onderzoek beschuldigt de Britse geheime dienst MI5 van liegen tegen rechters over een gewelddadig informant met neonazi-connecties. De dienst hield informatie achter en misleidde betrokkenen. MI5 erkent ernstige fouten en biedt excuses aan. Mogelijk volgen strafrechtelijke gevolgen voor medewerkers die de rechtbank zouden hebben misleid. Een 63-jarige oud-voetballeider uit Vlissingen krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting en aanranding van een minderjarig teamlid. Het misbruik begon toen het meisje 15 jaar was en duurde jaren. De rechtbank vond haar verklaringen betrouwbaar. Ook krijgt hij een contactverbod met voetbalactiviteiten en moet hij €20.000 schadevergoeding betalen. Door de aanhoudende droogte is in Nederland sprake van een watertekort. Waterschappen nemen extra maatregelen om water beter te verdelen en de natuur te beschermen. In Limburg geldt fase rood. Vanaf vrijdag mag bijna niemand meer oppervlaktewater gebruiken. Beken vallen droog en flora en fauna lopen risico op onherstelbare schade. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na 4 eeuwen is het grensconflict tussen Nederland en Frankrijk op Sint Maarten opgelost. Het Franse parlement heeft een nieuwe grensregeling goedgekeurd. Het Koninkrijk der Nederlanden moet de overeenkomst nog bekrachtigen. De onduidelijke grens leidde jaren tot geschillen over onder meer vergunningen, wetshandhaving en milieubeheer. Een onafhankelijk onderzoek beschuldigt de Britse geheime dienst MI5 van liegen tegen rechters over een gewelddadig informant met neonazi-connecties. De dienst hield informatie achter en misleidde betrokkenen. MI5 erkent ernstige fouten en biedt excuses aan. Mogelijk volgen strafrechtelijke gevolgen voor medewerkers die de rechtbank zouden hebben misleid. Een 63-jarige oud-voetballeider uit Vlissingen krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting en aanranding van een minderjarig teamlid. Het misbruik begon toen het meisje 15 jaar was en duurde jaren. De rechtbank vond haar verklaringen betrouwbaar. Ook krijgt hij een contactverbod met voetbalactiviteiten en moet hij €20.000 schadevergoeding betalen. Door de aanhoudende droogte is in Nederland sprake van een watertekort. Waterschappen nemen extra maatregelen om water beter te verdelen en de natuur te beschermen. In Limburg geldt fase rood. Vanaf vrijdag mag bijna niemand meer oppervlaktewater gebruiken. Beken vallen droog en flora en fauna lopen risico op onherstelbare schade. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.

Radio Apeldoorn. Overal ter wereld via onze website. rtv-apeldoorn.nl 1, 2, 1, 2, ready, go.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten worden voor het eerst 8 vrouwenurinoirs geplaatst. De roze wokkels moeten de toegankelijkheid verbeteren. Na afloop zal een evaluatie volgen. Ook de Tilburgse kermis breidt het aantal gratis toiletten uit met onder meer gender-inclusieve dicties, toiletwagens en een speciale verzorgingsruimte voor mensen met extra behoeften. Brazilië bereidt tegenmaatregelen voor na nieuwe Amerikaanse importheffingen. President Lula bespreekt opties, waaronder beperkingen in de audiovisuele sector en rond farmaceutische en landbouwpatenten. Washington kondigde eerder een tarief van 25% aan op veel Braziliaanse producten wegens vermeende oneerlijke handelspraktijken. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws. Vanuit de

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Het internationaal strafhof vervolgde Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
2: En tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Het internationaal strafhof vervolgde Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
2: En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews. 1, 2, 3, 4.

0: van de tong ingesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.
1: I'm a love wrestler.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek.